Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden.

Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. In de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Haj Moussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: van 5 uur.
1: Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Freulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden.
0: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneren.

0: Verwacht dat, hoor je dadelijk. En Hannelore, die gaat niet alleen lopen straks, maar ook nieuws lezen. Hele goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal. Daar schrijft de Telegraaf over. Nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door hun eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. De politie mag het waterkanon vullen met verf om het te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. En dan het radioteam weer. Vanmorgen plaatselijk buien. En vanmiddag wordt het onstuimig met pittige regen en onweersbuien. En het wordt 17 tot 19 graden.
2: Ja, goedemorgen. Er is nog geen verkeer, dus lekker doorrijden.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Ja, gaan we dat zonnetje nog zien hier? Nick Kershaw and I won't let the sun go down.
1: The sun comes up.
0: Ja, dat wel een beetje meer inderdaad. Ja, op deze donderdag de 4e juni. Een bijzondere dag in de Franse Alpen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, je kleedt ook met een galmpje op je stem.
0: Oh ja?
2: Welkom vanuit meer dan 1800 meter hoogte. Vanuit het Franse skidorp Alpe d'Huez. Zojuist om 16:30 is een van de allermooiste goede doelen evenementen aller tijden gestart. De Alpe d'Huez.
1: Ja, meer dan 1100 meter lager zijn een groot gedeelte van de 5500 deelnemers begonnen aan hun klim. Rennend, wandelend of fietsend richting deze majestueuze top. En dit allemaal om geld op te halen voor levensreddend onderzoek voor kanker.
2: Ja, wat is het bijzonder om hier te zijn, hè Gordon? Wij zijn gisteravond aangekomen. Nou, het is nu al, ik heb eigenlijk de hele tijd kippenvel.
1: Ja, het is, ik was eigenlijk een beetje sceptisch. Want ik dacht, nou ja, weet je, ik had er wel eens van gehoord. Maar toen kwam ik hier en toen voelde ik een soort vibe in dit dorp. Ja, mensen zijn verbonden door verlies. En dat voelt zo mooi.
2: Ja, dat heb je mooi omschreven.
1: Ja, dat is echt zo. Want iedereen is een dierbare kwijtgeraakt. Ze zijn allemaal aan het lopen, rennen, fietsen om diegene te herinneren. En waar ik dan aan moest denken, dat er heel veel mensen zijn die dus thuis zitten nu en misschien zitten te luisteren. Ja. En die dus al iemand kwijt zijn geraakt. En dat dan weer een aantal jaren geleden is. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja, het gevoel van die zijn er dan ook bij.
1: Dat het leven zo doorgaat.
2: Ja, absoluut.
1: Zo hard.
2: Dat is ook zo. En toch is het heel mooi, want we gaan dit vandaag met z'n allen doen. We gaan met z'n allen die berg op. En dat saamhorigheidsgevoel, dat we zijn met z'n allen één, dat heerst hier heel erg. Hè?
1: Wel even zeggen dat ik sowieso super bewondering voor jou heb en voor Hannelore, die straks na de uitzending de Alpe d'Huez gaan lopen. En ik bedoel, echt serieus, god, ga ik nu al gewoon janken?
2: Nee, hou op.
0: Nee, laat het dan hun overdagen.
1: Ik vind het. Hannelore gaat zo.
2: Ik ga ook janken. Nee, niet u al.
1: Scapino heeft gebeld om ze te sponsoren. Is dat misschien een steuntje in de rug? Oh, nee. Hey, maar wat verwachten jullie ervan, meiden? Want Hannelore, even aan jou. Want, vrouwtje, jij hebt hem gelopen vorig jaar.
2: Ja, ik heb vorig jaar al gelopen.
1: Dus je weet hoe zwaar het is.
2: Nou, dat valt wel. Ja, het is zwaar. Maar het is ook heel mooi dat je dit mag doen. Hè? Dat je dit kunt doen. Er zijn heel veel mensen die kunnen dit niet meer doen.
1: Ja.
2: En die kunnen het überhaupt niet doen omdat ze ziek zijn, bijvoorbeeld op dit moment. Dus we doen het om. Het voelt ook heel bijzonder dat we dit mogen.
3: Ja, en maar precies daarom denk ik ga helemaal niet klagen vandaag.
2: Nee,
3: okay. Ik kan dit
1: maar
3: doen.
1: Maar zou je het heel even zwart op wit willen? En wil je Hannelore, vrouwtje of andere deelnemers supporten? Ga dan naar radio10.nl/doneer. Want elke euro is nog steeds keihard nodig. En die komt dus op de juiste plaats terecht.
2: En zo meteen schakelen we 1100 meter lager. Bij de start aan de voet van de berg staat Martijn Nijhuis van de middagshow. En of alle deelnemers gewoon precies volgens start kunnen vertrekken, dat vertelt hij je zo. Hallo.

0: Veronica bij Radio 10. Relax. Nou, relax, take it easy. Dat is het alles behalve vandaag.
1: Gordon en Vrouwtje.
0: Ik wou het zeggen.
1: Alpe d'Huez.
2: Ja, in Frankrijk live vanuit de finish bij de Alpe d'Huez. Ja, het is zo'n bijzonder evenement. 5500 deelnemers gaan vandaag wandelen, fietsen of ze gaan rennend de berg op. Ja, we zitten hier in een glazen studio bij de finish, echt naast de finish. En wat zo mooi is, de ramen zijn helemaal vol geschreven met boodschappen van mensen en namen van mensen, van bezoekers. En eigenlijk met een boodschap voor wie ze hier vandaag zijn.
0: Ja, geen gewone boodschap, hè? Dus niet 2 ons kaas, een pak melk en...
2: Nee, niet de groeten van die. Nee, het is wel echt gewoon iets heel bijzonders.
3: Ja, en mocht je dit horen vanuit de camping in Frankrijk, kom vooral langs, hè. Ik bedoel, schrijf ook een boodschap of een naam als eerbetoon op. Ik zie bijvoorbeeld hier staan, zet hem op, team Campus, Kamphuisjes, You Never Walk Alone. Deze vind ik wel grappig. Team Research Oncologie LUMC. Wat een kutberg. Had voor mij kunnen zijn.
2: De berg moet bedwongen worden vandaag. Ja. En over kutberg gesproken. Aan de voet bij de finish. 1100 meter lager dan waar wij zijn. Staat Martijn Nijhuis van de middagshow. Martijn, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen jongens.
0: Hey. Ja,
2: wat zie jij allemaal daar beneden?
4: Nou, ik zat tegen de wallen van Rick van de redactie aan te kijken. Want wat was het vroeg, jongens?
3: Tegen de ballen of de wallen?
4: Nee, de wallen. Ja, het was het waard, hoor. Daar sta ik graag een keer mijn remslaaf voor over. Ja, het is een heel mooi uitzicht. Ja, die berg heb je natuurlijk wel een keer gezien.
3: Ja. Maar... Hey, en als jij even zo'n sfeer mag beschrijven zoals beneden. Hoe gaat het eraan toe? Hoe bereiden mensen zich voor? Wat is het sfeertje daar beneden? Omschrijf het eens.
4: Het is een beetje alsof je op date gaat met Gordon, weet je wel. Mensen beginnen een beetje bedremmeld. Het is een beetje stil allemaal. Dat je denkt, nou, wat gaat me overkomen? Dus de sfeer is een beetje, nou, bijna bedrukt zou ik zeggen. Maar ik loop nu naast een aantal mensen. Ik dacht, ja, we moeten een beetje voelen hoe dat is.
3: Ja.
4: Het begint wat uitgelatener te worden inmiddels.
3: Ja, en waarom starten sommige mensen al om 4:30?
4: Ik denk dat zij, er zitten ook altijd streepjes tussen. En de fietsers gaan natuurlijk als eerste. Oh, we moeten even aan de kant voor een auto.
2: Ja, het is vaak ook omdat ze willen meerdere keren die berg op. Sommige mensen gaan zelfs 6 keer die berg op.
3: Echt? Lopen,
2: je kan het je niet voorstellen. Nee, fietsend.
4: Oh, we moeten wel willen, jongens.
2: Ja.
4: Maar heel indrukwekkend. Ik zei het al, mijn remslaap overgeslagen. Maar als je dan toch langs al die kaarsjes komt die zijn aangestoken. Ja, dat maakt wel indruk, hoor.
3: Ja, en heb je al wel mensen gesproken waarvan je zegt van... dit is wel echt heel indrukwekkend. Die mensen die... Ja.
4: Nou, wat je zult merken is, iedereen die je aanspreekt hier heeft een verhaal. Ik loop nu naast Nadine, die is van Team Sander. Nadine, wie is Sander?
5: Sander is mijn oom en hij rijdt vandaag nummer 1 bij de Alpe
4: d'Huez. Het bijzondere van Sander is dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft kanker, maar hij zit dus gewoon op de fiets.
2: Ja, dat is toch bien.
4: Met hoeveel mensen zijn jullie?
5: Met 11, goed zeg. Ja, een groot team, ja.
3: Wauw.
4: Ja, jullie zijn net gaan lopen. Blijft het bij 1 keer vandaag?
5: Nou, we hopen natuurlijk. Misschien meer. Maar we gaan... Laten we 1 keer de berg op gaan en dan kijken hoe we ons voelen.
4: Nou, geloof me. Ik loop niet makkelijk. Maar ik heb mensen gezien die het nog moeilijker liepen dan ik, hoor. Het was echt mensen met een rollator. Met van die vreselijke Nordic walking sticks. Ik kan het je niet voorstellen.
3: Oh ja? Alles gaat naar boven.
4: Ja, hey, de deelnemer is 82, hè, dus dan moet een vrouwtje het ook wel lukken, dacht ik.
3: Nee.
2: Dat gaat ook zeker lukken, ja. En het is ook bijzonder dat je het allemaal samen kan doen. En heel mooi om dat verhaal te horen ook, hè, van zo'n team, Sander. Dat je dan echt samen die bergen opgaat. En jeetje, wat een wilskracht, zeg. Ongelooflijk. Dankjewel, Martijn. We blijven je volgen. En we horen natuurlijk jou vanmiddag ook weer vanaf 4:00 met Gijs Staverman.
4: Zeker weten.
0: Kijk, zullen we wel even toepasselijk deze draaien van Marvin Gaye en Tammy Terrell?
3: Ja, 1 No Mountain High.

0: Radio 10 in Kensington hoor je War vanaf de Berg, vanaf de Alpe d'Huez. Daar staan wij de hele dag uit te zenden. In ieder geval de ochtendshow. En natuurlijk Gijs vanmiddag. En het is prachtig, hè, als je om ons heen kijkt.
1: Nou, zo'n mooi gezicht.
2: Ik zou ze bijna zeggen, hallo Nederland, als je luistert hier in Frankrijk. Want we zitten namelijk in het dorpje Alpe d'Huez op 1800 meter hoogte in een glazen studio de ochtendshow te presenteren. En ken jij iemand die meedoet aan de Alpe d'Huez? Wil je dan, of wil je ze alle 5500 gewoon een boodschapje sturen? De app van Radio 10 staat wagenwijd open.
3: Ja, dus we krijgen nu al hele leuke appjes. Ja. Bijvoorbeeld van Robert Tino. Die zegt, bedankt voor de support. Op dit moment ben ik in bocht 15. Het gaat lekker hier met Radio 10 op de oortjes. Dus die is gewoon lekker aan het luisteren. Terwijl die berg op aan het buffelen
2: op,
3: is.
2: Tino.
3: Heel
2: Zet
3: veel succes. Allemaal trouwens.
2: Ook zo meteen het nieuws van 6:30. Hannelore, wat viel je op?
4: In Rotterdam horen veel mensen een vreemd geluid. En je raadt nooit wat het is.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja?
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot. Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help!
23: GWC!
22: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
28: Kick it to the tribes.
23: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
19: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
29: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
30: Juich mee met Oranje.
0: Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio 10 vanaf de Alpe d'Huez. Deze hele dag hoor je alles wat er gebeurt rondom dit mooie evenement dat zich inzet voor de strijd tegen kanker. En ook jij kan bijdragen. Hè? Kijk op radio10.nl/doneer.
2: Ja, het Radio 10 weer hier in Nederland. Kans op pittige buien en onweer bij maximaal 19 graden. En hier in Huez, Zuidoost-Frankrijk, een mix van zon en wolken. Vanmiddag echter kans op een buisje bij 13 graden. Dus het valt nog mee, jongens.
3: Ja. Het Radio 10 verkeer dan. Er zijn 5 vertragingen. Je hoort de 3 grootste. De A2 Den Bosch, Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel, 6 minuten. De A4 Den Haag, Amsterdam tussen Leidschendam. Ik heb mijn bril niet op. En Zoeterwoude, 11 minuten. Ja, ik heb hem even heel groot gemaakt. A7 Den Oeverzaanstad tussen Hoorn-Noord en Avenhoorn. Ja, 7 minuten.
1: Oh, wat is het? Hoor de vrouwtje, de ochtendshow van Radio 10 live is vanuit de Franse Alpen. En Hannelore, die hoor je met het nieuws.
12: Een schokkend schandaal. Nederlandse vrouwen zijn gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten. Dat schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via online chatgroepen. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen. Dat blijkt allemaal uit een groot politieonderzoek. Hoeveel vrouwen het slachtoffer zijn geworden is nog niet duidelijk. 4 mannen zijn aangehouden.
3: Dit lijkt wel op dat hele schandaal met Pellico. Wat heftig.
12: Ja, die Franse vrouw die haar man en de andere man werd verkracht.
3: Ja, jarenlang. Hè? Haar eigen man.
12: Dit is dus gewoon ook in Nederland.
2: Wat is dit voor gekkigheid?
3: Ja, voor zieke gedachten.
2: Geesten allemaal. Ik word er niet goed vanaf.
3: Echt.
12: Ander nieuws dan.
2: Ja.
12: De Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. De inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe dat gefluit kon ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Dus misschien heeft dat er iets mee te maken. Maar
2: jij bent dol op fluiten. Oh. Dat is echt iets voor jou geweest.
12: Nou, ik ben wel inmiddels op een leeftijd dat ik het leuk vind dat ze naar me fluiten. Ja.
3: Nou, en Hannelore en ik zijn allebei van de Euromast geabzeild.
12: Ja, precies. Ja.
3: Dus wij hebben daar... Maar toen floot
2: er niks. Nee, maar dit is dan wel de grootste fluit van Nederland. Op het moment. Ja,
3: een aanfluiting.
12: Ja. Veel reacties en beterschapswensen voor Erben Wennemars op social media. Gisteren maakte zijn vrouw Renate in een column bekend dat hij onlangs is getroffen door een herseninfarct. Een deel van zijn hersenen werd niet meer doorbloed vanwege een propje. De voormalig topschaatser en analist had het geluk dat hij er op tijd bij was. En hij maakt het inmiddels goed.
3: Jezus, wat een ongelofelijke schrik.
12: Ja. Ja,
2: maar wat ik dan zo weer zo frappant vind, dat is zo'n sportman. Hè, dus het maakt eigenlijk niet uit.
12: Het kan iedereen overkomen.
2: Het kan iedereen overkomen. Want het is toch eigenlijk heel shocking eigenlijk.
3: Nou ja, en hij is ook nog hartstikke jong natuurlijk. Ja. Dus en hij heeft ook niks met leeftijd kennelijk te maken.
12: Nee, hartstikke fit. Maar hij maakt het goed.
2: Hey, we kruipen zo langzaam naar 9 uur toe. Hè. En, maar hoe is de spanning bij jullie?
12: Ja, die begint wel toe te nemen, ja.
3: Ja? Ja. Nee, ik heb er vooral heel veel zin in. Ik vind het heel leuk. Ik heb ook zin om Hannelore lekker te gaan moedigen tijdens de tocht.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid. Jullie gaan straks de Alpe d'Huez beklimmen.
12: Ja.
2: En ik vind het echt heel
1: ja, dit is blijf het zeggen. Respect. Nu al.
3: Ja. We gaan de berg op. En samen met 5500 andere mensen. Hè, dus we doen dat
1: helpt ook.
3: Alleen. Het helpt.
2: Als mensen zich afvragen waarom loop jij niet mee, Gordon? Nou, dat komt omdat ik gewoon zoveel blessures heb gehad de afgelopen maanden. Dat ik het gewoon niet... kan.
3: Nee, het gaat
2: ik beloof wel dat als ik me zo fit voel zoals nu en het gaat goed, dat ik volgend jaar meeloop.
3: Nou, is dat een deal?
1: Dit vind ik nogal een...
2: Oké.
3: Is genoteerd.
2: Ik stop me helemaal vol het komende jaar.
3: Is genoteerd. Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Want ook in Frankrijk hebben we een tv-verbinding. En daarin hoor je wat voor persoon onze bondscoach is. Ja,

0: Radio 10 en Billy Joel en The River of Dreams hoor je. De ochtendshow live vanuit de Franse album, de Alpe d'Huzès vandaag natuurlijk. Maar niet alleen dat, hè. Want we gaan het nog even hebben over wat we gisteravond allemaal op televisie hebben gemist.
1: Ja, in Nederland.
0: Wat we
1: allemaal gemist hebben op tv natuurlijk.
0: Absoluut. Ja. Analoge.
1: Ja, bij de kennisquiz weet ik veel was acteur Ferdy Stoofmeel, die je kent van Komt een man bij de dokter, een van de kandidaten die zijn kennis liet testen. En hij vertelde daarover een film waarin hij heeft gespeeld samen met George Clooney.
2: Ja, we appen af en toe. Ik wil daar niet stoer over doen, maar ik moet nog steeds reageren op zijn berichtjes. Een beetje van. En we maakten af en toe grap alsof we bij elkaar in de klas hadden gezeten. Dat vond ik dan eigenlijk nog het meest bizar. Maar ja, uiteindelijk ben je gewoon collega's en zij willen ook gewoon dat jij je fijn voelt.
3: Draagt.
1: Heb jij wel eens in een film gespeeld met een wereldster?
4: Nou, ik heb wel natuurlijk een affaire gehad met een Amerikaanse acteur, waardoor ik regelmatig op de set was van The Bold and the Beautiful.
1: Oh ja, met, die, ja. Met Thorn, en met die blonde lokken.
4: Ze hadden hem eigenlijk in de serie geschreven, maar toen liep het helemaal mis.

0: met een grote wereldster. Nee, nee. Nou ja, ik mag nu natuurlijk met Gordon dit programma presenteren. Dus, ja, dat is natuurlijk ook een wereldster in Nederland.
1: Nou jongens, jullie zijn toch te goed voor mij.
2: Ook ging het... aan de avocadotafel ging het bij Eva Jinek over bondscoach Ronald Koeman. Rob Jansen zat ook aan die tafel en is al meer dan 10 jaar de zaakwaarnemer en de goede vriend van hem. En hij vertelt wat voor persoon Ronald Koeman is.
3: Ronald is natuurlijk zo ervaren, heeft zoveel meegemaakt als speler en als trainer. Dat die raakt niet meer uit evenwicht. Hij is pragmatisch. Mm-hmm. Hij zal ook een elftal coachen op een manier. De spelers die hij heeft, daar zal hij mee handelen. Puur prestatiegericht.
1: Nou, ik ken Ronald redelijk goed. Ik denk dat hij na gisteravond heel erg boos is geworden. Mm. Want ze hebben natuurlijk met 0-1 verloren.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk echt een blamage om zo een uitzwaaiwedstrijd te doen.
0: Ja, dat wil je natuurlijk
1: tegen
0: niet
1: Algerije,
0: zo beginnen.
1: Schat.
0: Hey, en hoe ziet Ronald Koeman eruit, wat jij dan weet, want jij kent hem, als hij boos is?
1: Ik heb hem echt boos, heb ik hem nooit meegemaakt. Want ik ken hem eigenlijk alleen maar in leukigheid met zijn vrouw Bertina. Dat zijn zulke leuke, lieve mensen. Zo bescheiden en zo...
0: Ik heb ook het idee bij Ronald dat hij helemaal niet boos kan. Hij is echt boos kan worden. Nou, ik kan me er niet bij voorstellen. Van binnen.
1: Gisteravond wel hoor.
0: Dat geloof ik.
1: Dat zag ik aan hem.
0: Ja.
2: Verder vertelde ook bij Eva Jinek oud-voetballer Wim Kief dat het niet altijd even leuk is om als oranjespeler mee te moeten naar een WK of EK. Bijvoorbeeld als je niet speelt.
4: Er zit er ook weer een van naast me. Die soms wel eens hopen dat ze worden uitgeschakeld. Omdat
5: niet,
4: ze dan naar huis
5: dat
4: mogen.
5: Dat geloof ik niet.
4: Ja, het is nou eenmaal zo.
5: Heb je dat ooit gehoopt?
4: Ja.
5: Nee joh.
4: Ja, weet je. Als je gewoon helemaal niet aan het spelen toekwam. En... Kijk, ik kon wel hopen dat mijn concurrent het slecht deed. Maar mijn concurrent was Michael van Basten.
5: Dus je wist dat je gewoon lekker op de bank
4: deed
5: blijven.
4: Nooit slecht.
1: Ja, en Wim Kief kennen we natuurlijk allemaal van het wereldberoemde incident. Hè, tijdens het WK, of het EK.
0: Help me even.
1: Nee, dat hij een rode kaart kreeg ook. Nee, ik ga het wel even opzoeken. Want je had er even Frank Rijkaard, het spuugincident.
0: Ja, die ken ik nog.
1: Maar je had ook een hele beroemde met Wim Kieft. En dus ik kan me wel voorstellen dat als je ook niet aan het spelen bent, dat je gefrustreerd raakt.
0: Ja, maar ik kan me ook niet voorstellen dat je dan niet wil dat je land eruit gaat. Je bent toch samen daar voor een kampioenschap.
2: En, krijg ik net door, de goal tegen Ierland in 1988.
1: Ja. Voetbal. Ja, dat was hem. Ja, dat was een zeer gênant.
0: Ja, nou ja, zometeen. We zijn hier natuurlijk op de Alpe d'Huez. We staan hier boven, nog even een kleine situatieschets.
1: Ja.
0: Boven op de Alp, bij de finish, in een soort glazen hokje. En er staan allemaal mooie boodschappen ook op onze...
1: kaarsjes hier, vrouwtje.
0: Ja, dat wilde ik zeggen. Er zijn allemaal mooie boodschappen geschreven, die echt geschreven zijn voor de mensen die meedoen, hè, of namens de mensen die meedoen. Ja. En er staan hier allemaal kaarsjes. En die zijn ook allemaal voor, met een speciale boodschap. Daar komen we zometeen op.

0: Het is The Police bij Radio 10, Message in a Bottle, en over mooie boodschappen gesproken.
1: Vandaag staat Radio 10 in het teken van Alpe d'Huez.
2: Alpe d'Huez.
3: Ja, het is 7:10 op deze heerlijke donderdagochtend. Het een speciale dag wordt in de Alpe d'Huez hier in Frankrijk, waar Gordon en Vrouwtje live zijn met hun ochtendprogramma. Het sportevenement waar 5500 sporters de befaamde berg gaan beklimmen. En het beklimmen doen ze door te wandelen, hard te lopen en te fietsen.
4: Ja, en dat is echt een hele bijzondere sfeer hier, om hier zo te zijn en om dit allemaal zo te zien. Mensen die nu al binnenkomen, hardlopen en fietsen. De hele maand kon je op de veiling van Radio 10 niet alleen bieden op de bijzondere en echt unieke items, maar je kon ook een kaarsje kopen voor het goede doel. Ik heb nu een kaarsje in mijn hand, als je mee zit te kijken. Live zijn we te zien. Hè?
3: Het is een Frans kaarsje.
4: Het is geen Frans kaarsje. Het is een Nederlands kaarsje. Voor een symbolisch bedrag kon je dat dus kopen. En die kaarsjes die mensen gekocht hebben voor een bijzonder persoon die ze dierbaar zijn of hebben verloren, staan hier allemaal bij ons in de studio.
3: Ja, en honderden kaarsjes hebben we mee genomen. En staan hier uitgesteld.
4: Staan hier allemaal uitgesteld. En iemand die ook een kaarsje heeft gekocht is Jacqueline. We hebben het kaarsje meegenomen richting Frankrijk. Goedemorgen, Jacqueline.
5: Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Goedemorgen.
5: Hallo.
4: Wat mooi dat jij zo'n kaarsje hebt gekocht. Waarom heb jij een kaarsje gekocht en voor wie? Voor welke bijzondere persoon?
5: Ik heb het kaarsje gekocht voor Angela. Dat is mijn jeugdvriendin. We hebben samen in de klas gezeten. En ook samen na school hebben we gespeeld en hebben we altijd contact met elkaar gehouden. En op 16 september 2024 kreeg ze de diagnose vaginakanker. En op 31 mei 2025 meldde ze dat ze kankervrij was. Maar helaas, afgelopen 2 maart begon de rollercoaster opnieuw. En is afgelopen 4 mei overleden.
3: Hoe is dat voor jou om nu dit dan voor haar te doen? Want je verliest je jeugdvriendin.
4: Ja.
5: Het is heel mooi, maar het is ook heel moeilijk.
3: Ja, ik hoor het.
4: Kan ik me heel goed voorstellen, want je mist haar natuurlijk enorm.
3: Ja.
4: Maar doordat jij dit kaarsje hebt gekocht, ben jij en is zij er ook een beetje bij, hè?
3: Vraag
4: voelt dat ook
3: haar.
4: Zo?
5: Zeker.
4: Ja, mooi. Ja,
3: ik hoop dat je er een beetje steun aan hebt. We gaan hem prachtig neerzetten hier voor jou. Speciaal voor jou, lieve vriendin.
5: Dankjewel.
3: En heel mooi dat je dit gedaan hebt.
4: Dankjewel, Angela.
3: Dankjewel.
4: Ja, wil jij ook meehelpen aan onderzoek naar kanker? Ga dan naar radio10.nl/doneer.
0: En hier is Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift bij 10.
1: Radio 10, Altu 6.
0: Ah, ik hoorde net vrouwtje hier live vanaf de Altu 6... waar 5500 sporters de berg beklimmen om geld op te halen voor het goede doel natuurlijk. En je kunt reageren, gebruik de app van Radio 10. Ja, al je berichtjes zijn welkom en er komt veel binnen.
2: Ja, en zo krijgen we een leuk bericht van Marja. Bas over de vest uit Zoeterwoude. Wij wensen jou heel veel succes vandaag en zet hem op. Groetjes van al jouw collega's van Stadsbeheer, gemeente Zoetermeer en speciaal van mij, Marja Kus.
3: Ja, en bericht van Kees. Wij wensen Jenny Molenaar met bijnaam Pink veel succes. Jenny heeft borstkanker overwonnen en is weer helemaal hersteld en topfit. Groetjes Kees en Esther Muren uit Volendam.
2: Allegaar, Volendam. Ja. Zometeen hoor je hoe het eraan toe gaat op de finish van de Alpe d'Huez. Daar zijn we gewoon bij.

Vensterbank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: ook bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
2: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
4: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
8: Oh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
14: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Gordon en Frankje vanuit de Franse Alpen, de Alpe d'Huez en de grootste hits. Alle tijden zijn mee. Cool in the Gang en Amy Winehouse zometeen. En Hannelore is ook mee bij de nieuws. Goedemorgen.
7: Nou, goedemorgen. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden ingevallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaart in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door hun partner of een bekende werden verkracht. In Leerdam, in de provincie Utrecht, is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. Daar is niks meer van over, maar de brandweer wist het te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kansen om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. En dan het radioteam weer. Vanmorgen plaatselijk buien. En vanmiddag wordt het onstuimig met pittige regen en onweersbuien. Het wordt wel 17 tot 19 graden.
8: En aan het radioteam verkeer. Er zijn 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A7 Hoornzaan staat tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 15 minuten. De A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Rozenburg Centrum en Havens 5500 14 minuten. En de A50 Arnhem-Oost tussen de Takietersbrug en Maasbrug 17 minuten.

0: 10. Ja, de ochtendshow en de middagshow vandaag live vanuit de Alp du Zes. We nemen je mee tijdens deze bijzondere dag.
1: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is het bijzonder om hier te zijn, hè, Gordon? Wat een sfeer.
2: Het wordt steeds drukker ook. Het is zoveel mensen hier al aangekomen, fietsen, lopen, wandelen.
1: Ja, we zitten hier op de top van de Alp du Zes. Ja. Naast de finish zitten we in een soort glazen hok. Vanuit waar we uitzenden met allemaal mooie uitspraken. Ook getekend op de buitenkant.
2: Ik vond het een beetje een kleine raamprostituee.
1: Je bent ook een klein beetje een kleine raamprostituee.
2: We kijken een rood lampje. En ja, zijn al jongens die op het raam van hé, hoeveel?
1: Hey, we zijn hier niet zomaar, want vandaag proberen meer dan 5000 sportievelingen de Franse berg, de Alpe d'Huez, te beklimmen. En die berg die kleurt dus vandaag helemaal oranje en wordt dus ook omgetoverd tot de Alpe d'Huez. En die naam Alpe d'Huez is er niet voor niks gekozen. De echte diehards vandaag gaan er namelijk voor om die berg 6 keer te beklimmen. En dat allemaal onder het motto opgeven is geen optie. En het geld dat ze hiermee ophalen is voor het onderzoek naar kanker. En Gordon, jij gaat zo meteen naar de finish toe. Ja, wij zitten hier echt aan met onze studio naast de finish. Ja. En daar begint het steeds drukker te worden.
2: Ik wil even een kleine sfeerimpressie geven van wat er door je heen gaat als je zoiets doorstaan hebt. En dat ga ik bij jullie ook straks doen. Ja, en want iedereen die meedoet heeft een bijzondere reden en een bijzonder verhaal waarom hij of zij dit doet. De collega van de middagshow, Gijs Taverman, was hier gisteren al de hele dag. En je hoorde hem gisteren en vandaag natuurlijk ook vanmiddag. Hij heeft ook een aantal deelnemers gesproken en één daarvan is Joost.
3: Ik zit hier naast Joost van de Zeewolde Climbers, maar ik weet niet zoveel van je. Kun je iets over jezelf vertellen?
4: Zeker, Joost, 48 jaar, gisteren geworden.
3: Gefeliciteerd.
4: Dankjewel, dankjewel. En ik ben hier voor de derde keer, mm-hmm. samen met team.
3: En uit hoeveel mensen bestaat je team?
4: Team bestaat uit 4 man. 4 man die in ieder geval gaat fietsen morgen.
3: En waarom fiets je mee?
4: Om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek tegen deze hele nare ziekte.
3: Mm-hmm. Maar zijn er mensen in je familie of vrienden of die deze ziekte hebben gehad of het nog steeds hebben?
4: Ja, zeker. Mijn schoonmoeder is overleden aan kanker. Een goede vriend van ons is overleden. Onlangs de moeder van een vriend van ons. Mm-hmm. Teamgenoot Sandra, haar vader. Teamgenoot Peter heeft het ook in de familie. Roy heeft het ook in de familie. Ja. Dus ja, we hebben het wel allemaal van heel nabij meegemaakt. Ja.
3: Ja. En dat waren allemaal bijzondere mensen, denk ik. Ja, kun je iets over één van die mensen vertellen?
4: Ja, mijn schoonmoeder, een heel lief mens. Stond voor altijd voor iedereen klaar. Is nu 14 jaar, of 15 jaar bijna overleden. Mm-hmm. We missen er elke dag nog.
3: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou zeg je al, het is voor de derde keer. Ik liep hier net even over het terrein. Het is een soort festival meets we gaan geld ophalen voor kanker. Ja. Het is een beetje gek is dat, toch?
4: Ja, absoluut. Ik heb het wel eens omschreven als het is eigenlijk een beetje als Koningsdag. Maar met een hele serieuze ondertoon.
3: Ja.
4: En dat is heel bijzonder om mee te maken. Sowieso de saamhorigheid hier en de verbroedering. Mensen die je niet kent, spreken je aan. Of jij spreekt hun aan alsof je elkaar al heel lang kent. En dat is allemaal prima. En dat is wat dit wel echt een fantastisch mooi evenement maakt.
3: Even nog een kleine vraag. Nou, kleine vraag. Grote vraag. Hoeveel geld hebben jullie opgehaald?
4: We zitten nu ruim op 16.000 euro.
3: Wow!
4: Ja, super trots. Ja, echt fantastisch. Ja, daar zijn we heel blij mee. Heel blij mee. Ja.
3: Hoe laat ga je weg?
4: Vroeg. Vroeg. Meteen met de eerste beklimming. Dus dat is om 4:30 uit mijn hoofd. Ja. Dus wekkertje om 2:30. Ja. En,
3: Nou, veel succes.
4: Dankjewel.
3: En geniet ervan.
4: Dat gaan we zeker doen. Zeker doen. Ja. En jullie ook.
3: Dankjewel. Radio

0: Een beetje tempo waarin je zo'n berg kan lopen, denk je?
1: Oh ja, nou ja, het is wel lekker als je een beetje de pas erin hebt, toch, hoor, Hannelore. Ik kijk al naar Hannelore, het is, het is toch wel spannend, toch? Wij gaan zo meteen de berg op.
2: Ik vind het spannend, maar laten we inderdaad gewoon een lekker tempo
1: samen. Een lekker tempo, dus een beetje stevige pas erin.
0: Nou, zorgen wij in ieder geval voor de muziek.
3: Gordon en Vrouwtje, live vanaf de Alpe d'Huez.
1: Ja, wij zijn op de Alpe d'Huez. We staan hier op de top. En wat is het een bijzondere sfeer. Ik zie hier voor me, wij staan echt vlak bij de finish. En ik zie hier, we staan in een soort glazen huis in de studio. En ik zie hier mensen over de finish komen. Die hebben net gefietst. En die omarmen elkaar. En soms is er ook een traan bij. Omdat ze trots zijn dat ze die finish hebben bereikt. En wie weet wat ze allemaal hebben moeten overwinnen. Hè? Dat is gewoon echt heel bijzonder, die sfeer. Je kunt op 3 manieren over de finish heen vandaag. Lopend, fietsend of wandelend. En om 4:30 is de eerste bunch al beneden gestart. Hè. Die zijn wandelend gestart. Die komen dus nu nog niet de finish over. Waarschijnlijk over een aantal uur. Maar je ziet wel al mensen fietsend over de finish komen. En hardlopend. Ja, en sommige mensen die gaan ook meerdere keren. Hè. Zelfs 6 keer gaan ze over de finish. Oh my god, ik heb er zoveel respect voor.
0: Ongelooflijk.
1: Heel erg bijzonder. Ik zie hier ook uit mijn rechterooghoek zie ik een heel groot bord. Wij zijn trots op jou, papa. Nou ja, fantastisch om dat te zien. Wat een ongelooflijk bijzondere sfeer. En Gordon staat op dit moment bij de finish. Gordon.
4: Ja, vrouwtje, ik sta hier bij de finish. En ik moet je eerlijk zeggen, je omschrijft het al in prachtige woorden. Er komen mensen aangefietst. En die hebben gewoon de rit van hun leven achter de rug. Ik kwam hier iemand tegen. Haar naam is Jultje. Jultje, vertel eventjes wat jullie gedaan hebben. En met hoeveel mensen?
5: Nou, wij zijn eigenlijk in september begonnen. In afgelopen juni hebben we helaas te horen gekregen dat mijn moeder ongeneeslijk ziek is. Met baarmoederhalskanker en uitzaaiingen. En mijn moeder heeft in 2012 en 13 al wel eens meegefietst. Toen voor een ander. En mijn zusje en ik dachten, je voelt heel veel onmacht. En je denkt, we willen toch iets doen. Dus we begonnen met een WhatsAppje naar vrienden en familie. En wij hielden een Excel bij. En uiteindelijk hadden we 85 mensen die mee wilden doen.
4: Dus ja, met 85 mensen hier, de hele groep?
5: Ja. En toen dachten we, die moeten er ook allemaal heen. En verblijf en activiteit en geld ophalen. En ja, dan maakt het wel een stuk moeilijker. Want je zit allemaal uit hetzelfde dorp. We komen uit Prinsenbeek. En uiteindelijk hebben we gewoon gekeken. Hoe kunnen we nou een structuur opzetten. Waarbij iedereen iets mag organiseren wat hij leuk vindt om te doen. Wat hij goed kan. En waardoor we ook gewoon ander soort evenementen kunnen organiseren. Om zoveel mogelijk geld op te halen. En ik denk dat dat wel is gelukt.
4: Hoeveel hebben jullie opgehaald?
5: Nou, vanochtend heb ik nog een nieuwe stand weten te becijferen. En dat was €298.650.
4: Wauw.
1: Applaus. Wat geweldig.
4: Ik krijg een applaus in de studio. Jultje, vertel even. Je hebt dit gedaan. Natuurlijk, jouw moeder is overleden afgelopen...
5: Ze leeft nog.
4: Oh, godzijdank. Ja. Oh, mijn god. Ja. Maar wat gaat er door je heen als je dit doet?
5: Nou ja, weet je wat het is? Ik denk dat iedereen wel iemand kent. Of nou een opa, oma of een dierbare is. Die of kanker heeft gehad, is overleden. Misschien genezen. Alleen, het maakt zo'n impact op je gezin. Wij waren ook een gezin van 4. Mijn ouders zijn ook bij elkaar. We hebben super liefdevol. En mijn moeder ging eigenlijk voor een baarmoederoperatie naar het ziekenhuis. Ja. En ineens blijkt ze kanker te hebben. Heel je wereld staat op zijn kop. En dat is bij iedereen die hier zit. We zeggen wel eens ook van, zouden de mensen allemaal maar zo aardig zijn... Normaal in het leven, zeg maar, dan wat het hier op de berg gebeurt. Want iedereen heeft wel iets meegemaakt. Iedereen heeft begrip voor elkaar. Jij spreekt me net ook aan. Maar zo is dat heel de week, weet je wel.
4: Wat zou je tegen je moeder willen zeggen? Want je hebt het voor haar gedaan uiteindelijk.
5: Nou, sterker nog, zij gaat zelfs ook beginnen met wandelen. Zij gaat ook de berg...
4: Ze doet mee!
5: Ja, ze doet mee. Ze staat daarachter. Dus ik ga er zo meteen even heel hard omhelzen. Maar zij gaat ook de berg beklimmen. Dus ik zou zeggen, zet hem op.
4: Wat zou je blij wezen dat je mama nog hebt?
5: Ja, zeker. Heel blij. En ik hoop dat...
4: Jongens, laat je even horen allemaal. Want jullie hebben het allemaal goed gedaan. Ja, het vrouwtje hoort het.
1: Mooi. Zouden we allemaal voor elkaar maar wat aardiger en liever zijn. Zoals hier op de berg. Wat een mooie woorden. Dankjewel, Gordon.
4: Ja.
1: Steun deze actie. 1 of 2 euro is al meer dan welkom. Ga naar radioteam.nl/doneer.

0: Radio 10, ja, je zou ook die berg op kunnen rennen. Maar goed, misschien niet aan te raden.
1: Nou, dat doen ze.
2: Dat doen ze, hoor. Ja, zijn hardlopers.
0: Ja,
2: zeker.
0: Ja.
3: Lieve mensen, als je luistert, Frankrijk hier, de Gordon en Vrouwtje Ochtendshow. We zijn bij het Goede Doelen-evenement Alpe de Suez. Mocht je vanuit Nederland de sport een succes willen wensen, dat kan. Maak dan gebruik van de Radio 10-app. Die staan volledig tot jullie beschikking. Ramon heeft dit gedaan. Veel succes gewenst voor de drie musketeers. William, Ronnie en Ronald.
2: Ja, mooi. En ook gestuurd via de app van Radio 10 door Yvonne. Hulde aan alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten deze week. Nou, daar wil ik ook nog wel even wat over zeggen. Ja. Want die mensen, dat is niet normaal. Gisteren hebben ze al, zijn ze zelf al de berg opgeklommen. Dus dat is al heel bijzonder. Een heel groot gedeelte. Bizar. En die werken zich hier helemaal...
3: Schompus.
2: Nou ja, het schompus. En die geven eten in elke bocht aan de mensen die meedoen. Leuk. Staan ze met krentenbollen en met druifjes.
3: Ja, maar wij zijn ook vrijwilligers. Hè? Wij zijn niet vrijwillig heen gekomen.
2: Dat is toch niet vergelijken.
4: Nee.
2: Oh my god.
3: Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
4: Er wordt steeds vaker ingebroken. En dat is dan eigenlijk een beetje onze eigen schuld. Waarom? Dat hoor je zo.

0: je welkom bent.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
13: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
14: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
13: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
15: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
16: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
15: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Radio 10 steunt alle deelnemers van de Alpe d'Huez. Ook jij kan bijdragen. Doneren kan via radio10.nl/doneer. Maar ook gewoon een bemoedigend appje is welkom. Wij geven het door. Laat van je horen via de app van Radio 10.
1: Ja, en dan het Radio 10 weerbericht voor Nederland. Vandaag kansen op pittige buien en onweer. Maar maximaal 19 graden.
2: Wat zeg jij nou?
1: Ja, kut weer dus. In US, hier op de Alpe d'Huez, Zuidoost-Frankrijk. Een mix van zon en wolken. Alleen vanmiddag is het niet echt een kans op een buitje, maar gaat het dus echt keihard regenen bij een temperatuur van 13 graden. Dat is jammer.
3: Ja, en dan het Radio 10 verkeer komt nu
0: heb je
3: binnen.
0: Je bril?
3: Ja, daarom zei ik OKUT. Maar het is er nu. Er zijn 13 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Barneveld, 14 minuten. De A27 Breda-Gorkum tussen de Keizersveerbrug en Werkendam, 15 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen de Takietersbrug en Maasbrug, 17 minuten.
0: Ja, sterk als je erin staat. Gordon en Vrouwtje op de show van Radio 10. Live vanaf de Alpe d'Huez in Zuidoost-Frankrijk. Hannelore is er ook bij met het nieuws. Wat viel je op?
4: Het Nederlands elftal stapt met een kater het vliegtuig in richting het WK in Amerika. Gisteravond was in de Kuip de uitsmaaiwedstrijd tegen Algerije. En die werd verloren met 0-1. In de eerste helft ging het op zich goed, maar kansen werden niet omgezet in doelpunten. Je hoort bondscoach Ronald Koeman.
5: Maar we gingen daarna, en zeker in de tweede helft, moeilijke voetballen. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
4: Ja, ze zijn te lief. Maandag is er nog een oefenwedstrijd in New York tegen Oezbekistan.
1: Oezbekistan, oh.
4: Als we daarvan verliezen, ja, je zou denken, nou, dat is een kat in het bakkie. Maar
1: blijf dan maar thuis.
4: Ja. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket. Het gaat om een kleine groep tieners die ziek zijn en psychische klachten hebben en al van alles hebben geprobeerd om af te vallen. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. Ja, dat is dus vandaag in het nieuws. En een van de redenen voor mij om een maagverkleining te nemen 2 jaar geleden is dus dat je risico op kanker dan een stuk kleiner wordt. Ongeveer 40% heb ik begrepen.
1: Wow.
4: Want dat trok mij echt over de streep. Ik denk van ja, als ik dat risico kan verlagen door deze ingreep te doen, ja, zodat ik er zo lang mogelijk kan zijn voor mijn kinderen. Ja,
3: ja. Maar even, ja, dat is ook wel een goede dus, link met vandaag dan. Hè? Ja.
1: Hey, voor jongeren, en wat voor leeftijd praat je dan? Wat
4: tieners, dus zeg maar rond de 16, 17 jaar zelfs.
1: Ik vind dat wel een heftige ingreep, hoor, voor zo jong.
4: Ja, maar ja, als je dan al ernstig overgewicht hebt en niks lijkt te helpen.
1: Ja, ja, ja.
4: Het is zo'n verbetering voor je gezondheid.
1: Ja.
3: Ja. Okay. Even een kleine sfeerimpressie tussendoor.
1: Even
3: want ik kijk achter me.
1: En
3: ja, er zijn mensen hier die prachtige, mooie boodschappen hier schrijven op de studio.
1: Ja,
3: ja, boodschappen voor iemand die ze zijn verloren. Of iemand die nog leeft, maar die te maken heeft met de ziekte, kanker. En ja, de sfeer hier is ongelooflijk mooi. Mensen steunen elkaar en zijn lief tegen elkaar. En ja, het is natuurlijk wel echt wel een sportieve prestatie wat mensen hier vandaag ook neerzetten. En soms is
1: jullie,
3: dat zwaar.
1: Jullie moeten zo, hè?
3: Ja, ja.
4: En er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland. Dat heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van het jaar waren er meer dan 7000 inbraken.
1: Jezus.
4: Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. En dat komt deels door onszelf, zegt een expert. Want we zijn nu minder vaak thuis dan in coronatijd, natuurlijk. Maar we treffen ook minder beveiligingsmaatregelen, zoals goede sloten of een lampje laten branden. We zijn er gewoon veel minder mee bezig.
3: Of we zetten op social media dat we op vakantie zijn, bijvoorbeeld.
4: Ja, ja.
1: Hey, maar heb je
4: dus mochten de inbrekers luisteren, we hebben allemaal mensen thuis zitten die de deuren goed op slot hebben.
3: Zeker. Was een inbraak? Ja. Hey, gelukkig niet. Het lijkt me heel ingrijpend. Jij wel, hè? Ja.
1: Ja, een paar keer. Vreselijk. Dat wil je ook echt niet.
4: Nee, heftig. Nee.
1: Dus doe je deuren vlot.
3: Heel veel impact.
0: Belangrijk. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk de hele tijd het team op die wet gevolgd. En Paul is natuurlijk daar heel belangrijk in.
3: Paul is daar heel belangrijk in en die spreken we zo meteen, hè?
0: Zo meteen even bellen, inderdaad, ja.

0: In a higher power.
1: Radio 10.
2: Vanaf Alpe d'Huez.
3: Ja, er worden allemaal poffertjes binnengebracht.
4: Oh, niet normaal.
3: Ja, ik ga cheaten hoor vandaag.
4: Oh, ik ga cheaten. Poffertjes van Jan krijgen we vandaag.
3: Van Jan.
4: Nou, wat heerlijk. Jan. En het zonnetje begint hier ook door te breken. We zitten op de top van de Alpe d'Huez.
3: Ja.
4: Vlak naast de finish. We kijken om ons heen en we zien allemaal sportieve mensen aankomen. Hardlopen, fietsen. Oh, en allemaal voor dat geweldige doel voor de Alpe d'Huez. Om onderzoek naar kanker te steunen. Ja, welkom. Wat leuk dat je luistert. Dus vanaf hier, Alpe d'Huez. Vanaf 4:30 vanochtend is een van de mooiste goede doelen evenementen aller tijden gestart. De Alpe d'Huez.
3: Ja, meer dan 1100 meter laag. Lager zijn een groot gedeelte van de 5500 deelnemers begonnen aan een klim. Rennend, wandelend of fietsend richting de top. Met allemaal geld op te zamelen voor levensreddend onderzoek naar kanker.
4: Ja, en het team dat het meeste geld van allemaal heeft opgehaald is Alpe d'Huez. Meer dan 130.000 euro. En dit is het team rondom de vorig jaar overleden Yvette. Zij laat twee kinderen, Twan en Anouk, van 8 en 12 jaar achter. En ook haar man Paul. En de afgelopen weken hebben ze gevolgd en een hele veiling georganiseerd. Twee dagen geleden maakten we aan Paul bekend hoeveel het is geworden.
3: Ben je er klaar voor?
5: Wij zijn er klaar voor, jongens.
3: Ja, ja.
4: Yay! Yay, dus te luisteren.
3: De veiling van Radio 10, speciaal voor Alpe d'Huez, heeft opgeleverd via de veiling een bedrag van 100.900 euro. Ja, en inmiddels heeft hij al een paar dagen kunnen genieten van dit succes. Paul, vertel eens eventjes. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Dit is het moment, hè?
5: Ja, dit is het moment. Nu gaat het echt gebeuren.
3: Ja, waar je maanden naar uitgekeken hebt, je staat bij de start. Het team Yvette, Alpe d'Huez. Al dat geld is opgehaald dankzij jouw lieve vrouw. Of voor jouw lieve vrouw. En mede door jouw lieve vrouw. Wat gaat er door je heen op dit moment?
5: Ja, heel veel zin in. Om eindelijk nu, na al die maanden voorbereiden, maar ook mentaal en fysiek, dat we nu eindelijk met elkaar die berg mogen opgaan. En dat allemaal voor Yvette, dat voelt gewoon super fijn.
4: Ja, en eventjes voor de duidelijkheid. Jij staat daar niet alleen. Jij bent omringd door 20 mensen, waaronder jullie lieve kinderen, Twan en Anouk, van 8 en 12 jaar. Hè?
3: Ja.
4: Dus die jonge meid, Anouk, is 8 jaar, die gaat ook de berg oplopen. En al jullie familie natuurlijk, die gaan ook mee. Jullie zijn met z'n 20. Hoe is het met de kinderen?
5: Ja, heel goed. Die zijn er ook klaar voor. We zijn net de startstreep gepasseerd. Dus we hebben net de eerste meters gehad.
4: Oh.
5: En het vlakke deel is nu achter ons. Dus na dit gesprek gaan we echt de eerste hoogste meters lopen.
4: En ik wil nog heel graag van je weten, Paul. Wat zou op dit moment Yvette tegen jou zeggen?
5: Ja, zet hem op, Kanjas. Super tof wat jullie er doen. En ik denk dat... Ja, al eerder gezegd, gewoon mega trots is.
4: Ja, dat denk ik

0: ook.
1: We gaan je wegsturen, Paul.
0: Ja.
1: We gaan het startsein geven voor jou.
2: Kom maar door.
1: Ja,
0: daar gaan we.
1: Zijn we er klaar voor?
0: Let's go. 3, 2, 1, go!
1: Op die vet.
2: Let's go, guys.
0: Ja, en blijf team Op die vet steunen. Ga naar radio10.nl/doneer. Elke euro telt.
1: Hey, en ik neem een poffertje.
0: Ik ook.
1: Als mijn trainer dit hoort.
0: Je gooit een poffertje in je poffertje.

0: Het is Lionel Richie bij Radio 10 en Do It To Me.
1: Vandaag staat Radio 10 in het teken van Alpe d'Huez.
2: Alpe d'Huez.
3: Ja, blijf je berichten sturen via de app van Radio 10. We krijgen de mooiste berichten binnen. Jacqueline heeft dit ook gedaan. Die hebben even teruggebeld. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hi Jacqueline. Hey, goedemorgen Jacqueline. Wat heb jij voor bericht gestuurd?
4: Ik heb een berichtje gestuurd dat ik met heel veel trots iedereen heel veel succes en sterkte wil wensen vandaag. En in het bijzonder alle leden van het team van de Tosties, waarin mijn schoonzoon Joey en Marcia, mijn dochter, deelnemen aan deze tocht. En dat ik met ze mee fladder naar boven.
5: Ja, en wat maakt jou zo emotioneel?
4: Of dat ik sinds een jaar zelf deze geestelijke ziekte heb. En dat speelt me.
5: Lieve. Ik hoop dat je boodschap mooi overkomt. En wij wensen jou heel veel sterkte zelf.
3: Wat ontzettend mooi dat je ze succes wil wensen. En wij wensen jou heel veel sterkte. En Hannelore en ik gaan ook voor jou zo meteen die berg op.
4: Succes, dankjewel.
3: Dankjewel, lieve Jacqueline.
5: Ja, jeetje.
3: Ja.
0: Reageer
3: het raakt
0: ons,
3: toch steeds, hè?
0: Via de app van Radio 10 inderdaad. En straks vanaf 9 uur, dan hebben we een uur lang alles mag voor een mooi bedrag. Dat betekent dat je kan aanvragen wat je wil. Elk favoriete liedje mag door worden gegeven via de app.
5: Oh, leuk.
0: Wel tegen een mooie donatie. Ja. Dus het kan klein zijn, het kan groot zijn, dat maakt niet zoveel uit.
5: Oh, wat hoort wat.
0: Precies, dat wel natuurlijk. Maar alles mag voor een mooi bedrag. En laat even weten wat jij graag zou willen horen en wat zou je dan willen doneren. Ja. Gebruik de app van Radio 10.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Groene.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
7: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
6: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.

0: speciaal voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moesten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert?
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: Wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Pick it to the tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
17: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
19: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Gordon en Vrouwtje op 10 vanaf de Alpe d'Huez in de Franse Alpen. Alles voor het goede doel, de strijd tegen kanker. En Vrouwtje staat zo bij de finish, daar gebeurt ook van alles. Hoor je dadelijk eerst het nieuws, Hannelore, goedemorgen.
23: Goedemorgen, de politie heeft 4 mensen opgepakt en is er nog 4 op het spoor... die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien... die werden verkracht door hun partner of iemand die ze kennen. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. In Leerdam, in de provincie Utrecht, is vannacht een grote brand geweest op een industrieterrein. Een bedrijfspand ging daarbij verloren. De brandweer wist andere gebouwen van het vuur te redden, waaronder een fabriek van Campina. Daar waren tientallen mensen aan het werk en die moesten uit voorzorg naar buiten. En in Frankrijk trotseren duizenden Nederlanders de Alpe d'Huez voor Alpe d'Huez. Ze hopen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Deelnemers doen dat op de fiets, lopend of zelfs hardlopend. En allemaal hebben ze hun eigen motivatie, horen we bij Hart van Nederland.
24: 2 jaar geleden stond mijn schoonzus verder op de berg. Stond ze hem nog aan te moedigen. En nu niet meer. En dat is zwaar.
23: Ja, en ook hier in de ochtendshow natuurlijk spreken we constant mensen die meedoen voor een ander en ook voor zichzelf. Om zoveel mogelijk geld op te halen natuurlijk. Deelnemers kunnen maximaal 6 keer de berg op, een steile klim van 14 kilometer. En dan het radioteam weer. Vanmorgen plaatselijk buien en vanmiddag wordt het onstuimig met pittige regen en onweersbuien. En het wordt 17 tot 19 graden.
25: En het radioteam verkeer. Er zijn 36 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 30 minuten. De A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen De Hocht en Batadorp, Randweg N2, 29 minuten. En de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Beatrixkanaal, 26 minuten.

0: ochtendshow. Goedemorgen allemaal. We zitten in een glazen studio bij de finish. En als ik zo om me heen kijk, het is een hele bijzondere sfeer. Er komen mensen aangefietst, aangelopen, aangerend. En aan de kant staan ze aangemoedigd door familieleden. Waar ook natuurlijk gelachen wordt, maar ook vaak mensen elkaar in de armen vallen. Doordat ze degene missen waar ze voor lopen, waarvoor ze hier zijn. Dus eigenlijk die verbintenis, die zeg maar dat verlies hier zo enorm verbindt. Dat is eigenlijk bizar.
1: Zou dat je ook motiveren om ook een keertje echt mee te doen? Nu zijn we natuurlijk vanuit de studio, maar volgend jaar ga je...
0: Volgend jaar. Ik had eigenlijk nu al willen doen, maar ik heb gewoon te veel blessures gehad afgelopen week. Maar goed, laten we het niet over mij hebben.
1: Nou, dat is een mooie belofte.
0: We gaan eventjes naar Vrouwtje, want die staat bij de finish. Vrouwtje, goedemorgen.
2: Ja, hallo. Ik sta bij de finish. En het zonnetje begint hier een klein beetje door te breken.
0: Ja, ik zie het.
2: En ik zit hier, ik kom hier aanlopen en ik zie een man voorovergebogen op zijn fiets staan. Net over de finish gekomen. Helemaal stuk te gaan. Hij begint een beetje weer bij zichzelf te komen. Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent voor de tweede keer al over de finish gekomen. Dit is niet normaal. Ongelooflijk. En jij gaat voor de 6 keren. Voor wie fiets jij vandaag?
3: Ten eerste voor mijn maatje Woenk. Daar heb ik hem in 2023 ook voor gereden. Die is overleden aan longkanker. En afgelopen juni is mijn vader gevallen tijdens een valpartij met een racefiets. En toen kreeg hij op de eerste hulp te horen dat hij ook ziek was. Ook kanker. Die zit nu volop in zijn behandeling. Dus ja, ik rij hem voor pa. Ja.
2: Ik zie ook meteen dat het je emotioneert. Hè. Hoe voelt dat om dit vandaag te kunnen doen, Willem?
3: Ja, mooi, maar tijdens de klim ook al een beetje gekke werk. Maar ja, mooi denk ik. Ja, ja. Ik hoop dat de ontlading aan het eind van de dag komt. Dus ja.
2: En het mooie is, jij staat hier niet alleen. Maar jij bent hier omringd door jouw lieve vrouw. Die hier jouw racefiets staat vast te houden. Die staat hier met een kopje bouillon. Staat die jou even te voederen tussendoor. En ik sta hier ook naast jouw kleine lieve dochter. Hoe heet jij?
4: Liffy.
2: En Liffy, jij bent hier om papa te steunen. Hè? Hoe vind jij dat papa dit vandaag voor dit geweldige doel doet?
4: Ja, heel goed. En ook wel heel fijn voor opa en zo. Dus ik vind het heel goed.
2: Ja, want jouw opa die is inderdaad ziek. En dan is het toch wel heel speciaal, hè, dat al deze mensen al deze dingen doen. En sportieven op de fiets zoals papa. Hoe voelt dat om hier te zijn vandaag?
4: Ja, heel mooi.
2: Een mooi doel, hè? En dan ga ik nog heel eventjes naar jouw vrouw. Want jij staat hier om je man te steunen.
4: Zeker.
2: Hoe is dit voor jou? Wat vind jij het meest bijzondere van vandaag?
5: Ja, dat hij het doet. Dat hij er weer voor gaat. Ondanks ik weet dat hij het heel zwaar heeft. En emotioneel heel zwaar heeft. En dat hij er toch wel letterlijk als een berg tegenop ziet.
2: Ja.
5: En de emotie die erbij komt kijken.
2: Ja. Dan ga ik weer eventjes als laatste terug naar jou, Willem. Want jij staat hier langzaam weer een beetje op de aarde te komen. Ja, je bent een beetje aan het landen. Hè? Hey, wat is het wat jij vandaag zou willen meegeven aan al die mensen die luisteren vandaag? Waarom is die Alpe d'Huez zo belangrijk?
3: Ja, ten eerste voor het onderzoek. Om te zorgen dat, dat er geen mensen meer sterven aan de ziekte. Ja, dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En ik zou zeggen tegen de mensen die thuis zijn, probeer ooit een keer naar dit evenement te komen. Want het is echt heel mooi. Samenhorigheid is bijzonder en fantastisch.
2: En waarom is die samenhorigheid zo belangrijk? Want als je dan nu met je vader in je achterhoofd en je goede vriend in je achterhoofd hier staat, wat zou je dan willen zeggen?
3: Ja, let op elkaar, zorg voor elkaar, wees lief voor elkaar. En dat.
2: Mooie laatste woorden. Dankjewel, Willem. En ik wens je heel veel succes. Jij gaat snel weer door, want jij moet nog 4 keer. Oh my god. Ik heb het grootste respect voor jou. Zet hem op. Wij hebben hier tranen in onze ogen. Ik zie hier iedereen om me heen staan. Wat mooi. Dankjewel.
0: Vrouwtje, dankjewel, lieve schat. Mooie bijdrage. We zien
2: tot
0: je zometeen.
2: Ik kom weer terug.
0: Ja, en waarom het brood nodig is om te doneren via radio10.nl/doneer. Dat hoor je zometeen van de directeur van het KWF, Carla van Gils.
6: Eerst is hier Adele bij Radio 10. Set fire to the rain.

0: Radio 10 vanaf op de 6, ook met de grootste hits aller tijden. Marco Borsato hoorde je. Vrij zijn.
1: Gordon en Vrouwtje, live vanaf de Alp du 6.
2: Ja, en de app van Radio 10 die stroomt echt overvol met heftige verhalen van luisteraars die te maken hebben gehad met die vreselijke ziekte kanker. En ook mensen die ontroerd zijn door de gesprekken die we voeren met mensen hier bij de finish van de Alp du 6. Dezezelfde verhalen horen we ook in Frankrijk voorbij komen.
3: Ja, en belangrijk onderzoek naar kanker is echt nodig, hè, want 1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan kanker. Ga naar radio10.nl/doneer. Wat er gaat gebeuren met dat geld, dat weet directeur van het KWF, Carla van Gils. Goedemorgen, Carla.
4: Goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen, Carla. Jij bent op dit moment ook hier in de Alp du 6.
4: Zeker.
3: Waar sta jij precies? Waar sta jij en wat ben je aan het doen?
4: Ik sta in box 21, dat is de eerste box beneden. En daar staan wij met het team van KWF, staan wij de mensen hier de bergen op te praten en te zingen en te dansen.
2: Hey, ja. Carla, wat maakt dit evenement nou zo bijzonder en mooi?
4: Ja, het is echt fenomenaal als je ziet, ik ben hier al de hele week, maar als je ziet die saamhorigheid tussen de mensen en de verbinding. En het is een evenement met een lach en een traan. En dat kan elkaar ook heel snel afwisselen. Dus we zien hier mensen joelen, maar we hebben ook kaarsjes in de bocht staan. Dus er zijn ook mensen die afstappen om een momentje rust te nemen en naar het kaarsje voor hun dierbaren te kijken. Dus het is, ja, mixed feeling.
2: Carla, we halen natuurlijk een immens bedrag op vandaag voor het onderzoek naar kanker. Wat gebeurt er nou direct met het geld wat jullie daar... Het gaat niet alleen naar het KWF, maar wat kan het KWF doen voor al die mensen die in hoop zitten te wachten?
4: Ja, met al dat geld kan heel belangrijk onderzoek gedaan worden. Ten eerste om kanker beter te begrijpen. Zodat we ook dingen kunnen bedenken om kanker beter te genezen. Als je terugkijkt in de tijd, want als het budget bestaat 20 jaar. Nou, een van de belangrijke dingen bijvoorbeeld waar in het verleden aan is bijgedragen is de immuuntherapie. Dat kent iedereen wel. Dat was er gewoon nog niet toen Alp du 6 begon. En met dat geld is toen ook een van de eerste studies gefinancierd. Nou, en ook voor de toekomst zit er weer van alles in de pijplijn aan. Het is hier heel lawaaiig, dus ik hoop dat jullie maar goed kunnen verstaan.
3: Ja, we horen je goed.
4: Dus ook nu weer wordt er gewerkt aan nieuwe geneesmiddelen. En ook om te zorgen dat geneesmiddelen voor alle soorten kanker werken. Hè, en dat je van tevoren kan kijken bij wie het goed gaat aanslaan. En wie meer baat heeft bij een ander geneesmiddel. Dat zijn allemaal voorbeelden van heel belangrijke onderzoeken die hiermee gefinancierd kunnen worden.
3: Nou, en de plek waar jij nu staat en het enthousiasme van de mensen, dat zegt al wat over wat mensen allemaal over hebben vandaag om iets voor een ander te doen. Hè? Want daar gaat het om. En dat zegt ook iets over Nederland. Ja, echt geweldig. Carla, dank je wel dat je even de tijd hebt genomen om met ons te spreken. Vanuit bocht 21. De zwaarste bocht heb ik mij laten vertellen. Hannelore en ik gaan er zo meteen... dat is de pittigste bocht helemaal aan het begin. Dank je wel, Carla.
2: Je kan nog doneren. Radio10.nl/doneren. Of vraag je favoriete plaat voor jezelf of iemand anders aan via de app van Radio 10. En dit is Fantasy van Earth, Wind & Fire. Yeah.

0: Ja, je weet het, als je Earth with the Fire hoort, dan
1: je weet dat het
2: er
1: gaat komen, hè?
2: Ja. Oh, ik vind het zo... Even, vrouw, kijk even naar buiten.
1: Ja, het is ongelooflijk. En de zon breekt door hier.
2: De zon breekt door. En al die mensen die boodschappen op de ramen schrijven. Zo, ja. Dat ze het niet vergeten thuis.
1: Absoluut. Die hier zijn speciaal voor iemand anders. En die een lieve boodschap.
2: We krijgen handkussens toegeblazen. Mensen
1: ontzettend
2: die mij
1: lief
2: niet meer herkennen. Ik ben een schim van mezelf, zeggen ze allemaal.
1: Ze zijn hier voornamelijk natuurlijk voor al die geweldige helden, hè, die over de finish komen. Ja. En die beginnen nu ook echt... de wandelaars beginnen nu ook binnen te druppelen. Dat is wel bijzonder. Ja, die hebben er natuurlijk 4,5 uur over gedaan.
2: Over binnendruppelen gesproken.
1: Ja, we gaan Ranking the Hits spelen zometeen.
3: Ranking the Hits.
1: Jouw kans op 250 euro. Dat kan dus inderdaad bij jou binnendruppelen. Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Vandaag vanaf de Alpe d'Huez natuurlijk. Waar meer dan 5000 mensen geld ophalen voor een onderzoek naar kanker. En daarom hebben we vandaag deze hit voor je.

0: prachtig. Onze Litouwers. Was dit een hit voor of na 1984? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij zo meteen wel gewoon €250.
1: Maar de spanning is op haar gezicht te lezen. Want straks gaat zij hem lopen, die Alpe d'Huez-berg. Hannelore Zwitserloot.
2: Zeker. Zometeen hoor je in het nieuws. Je krijgt waarschijnlijk 2 keer zoveel suiker binnen als je denkt. Je hoort zo hoe dat zit.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Elf!
13: GWC!
12: Elf!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the Tribes.
13: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
21: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
22: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
24: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
25: Attap.
24: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
26: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor €6,99.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
29: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
30: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio 10 vanaf de Alpe d'Huez met straks vanaf 9 uur. Alles mag voor een mooi bedrag. Dus vraag je favoriete plaat aan en ja, doe een donatie voor het goede doel. Onderzoek naar kanker. Geef titel en artiest en jouw reden om het liedje aan te vragen door via de app van Radio 10. En dan het weer. Gordon.
2: Ja, zeer. Vandaag kans op pittige buien en onweer bij maximaal 19 graden. Dat is het als in Nederland. Maar hier in de US, Zuidoost-Frankrijk, een mix van zon en wolken. En dat blijkt wel, want de zon breekt hier door. Maar vanmiddag is er echt de kans op regen bij een temperatuur van 13 graden.
3: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 43 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Nederweert en Leende 25 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden 22 minuten. En de A, kan het niet goed zien, in ieder geval tussen Hogeveen en Zwolle. Als je er woont, weet je waarschijnlijk wel waar het is. Tussen Staphorst en Ommen. Het is wel een lange...
5: Ja, 28.
3: Ja. Oh, de A28. 1 uur en 24 minuten. En dat komt door een ongeval.
2: En je hebt een soort verrekijker op je neus. En je ziet het toch niet.
1: Ongelooflijk. Goed, Gordon en vrouwtje bovenop de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen. Mijn naam is Jean-Paul. En Hannelore is er ook bij met het nieuws.
5: Zeker, goedemorgen. Vier mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's van vrouwen die werden gedrogeerd en verkracht door hun partner of bekende. Het leven van slachtoffers staat op zijn kop, zegt de politie. Een belangrijke oproep voor iedereen met een robotgrasmaaier: zet die vooral niet 's nachts aan. De egelopvang slaat in de Telegraaf alarm over verminkte diertjes. Want het aantal gewonde egels is de afgelopen jaren verdubbeld. En waarschijnlijk halen veel egels het niet eens tot de opvang, maar sterven ze een pijnlijke dood door de haarscherpe messen van die maaiers als ze 's nachts door je tuin scharrelen. De dierenbescherming pleit voor een verbod op nachtelijk maaien. In België geldt het al voor een groot deel.
2: Wat een verhaal.
3: Niet meer nachtelijk maaien.
5: Nee, het lijkt zo makkelijk, maar doe het gewoon niet, arme beestjes.
2: Maaien doe je niet overdag, af en toe 's nachts.
5: Ja. En hoeveel suiker krijg jij per dag binnen? Nou, waarschijnlijk 2 keer meer dan je denkt. Nederlanders denken dat ze 6 suikerklontjes per dag binnenkrijgen, maar dat blijken er gemiddeld 12 te zijn, blijkt uit onderzoek van het Diabetesfonds. En dat komt vooral doordat er in veel bewerkt voedsel stiekem suiker zit, terwijl je dat helemaal niet verwacht. Bijvoorbeeld in kant-en-klare sauzen, kipfilet en zelfs in hummus. Bovendien geven fabrikanten de suiker ook allemaal ingewikkelde namen. Er zijn zo'n 50 varianten, dus zelfs als je de etiketten leest, kun je erin trappen.
3: Ik ben echt blijven hangen bij kipfilet. Zit er suiker in kipfilet?
5: Dan moet je maar eens op het etiket kijken. Ja. Het is allemaal bewerkt. Als je gewoon kipfilet bewerkt koopt voor op brood, die plakjes. Ja, echt? Er zit zoveel zooi doorheen.
2: Oh. Hey, en wat ook een misvatting is, dat mensen nog steeds denken dat Cola Light of Coke Zero het allerbeste is om te drinken. Maar het is zo slecht. Echt, er zit zoveel suiker in. Maar
3: dan suiker?
2: Onder een andere naam.
3: Oh,
2: ja.
3: Ik dacht, zoetstof. Er zit juist geen suiker in. Ja, zoetstof zit
2: er natuurlijk in. Ja, nee, maar het is gewoon suiker.
3: Maar het is wel rommel.
2: Het heeft hetzelfde effect. Ja. Dus je drinkt gewoon...
5: Nou, ja, dat weet ik niet.
2: Hannelore,
5: het
2: is echt zo.
5: Ja.
3: Nou ja, het is in ieder geval is het rommel, maar er zit bijvoorbeeld ook in broodsuiker.
2: Ja.
3: Dat wist ik ook niet.
2: Hey, laten we nog heel even om ons heen kijken.
3: Ja.
2: Want het is de uitzending van Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow, als je net ingeschakeld bent. We zijn bij de finish van de Alpe d'Huez, waarin 5500 mensen op wat voor manier dan ook, rennend, kruipend, lopend, fietsend, naar boven komen.
3: Nou, het is echt heel bijzonder. Hè? Nee, jij stond ook net bij de finish, ik ook. En ik sprak net iemand, die was voor de tweede keer al over de finish gekomen met zijn racefiets. Ja. Zat er helemaal doorheen. Maar had wel een hele speciale reden om het te doen. Hè?
2: Ja.
3: Voor zijn vader die ziek is en een vriend die is overleden. Dus het is echt bijzonder om hier te zijn.
2: Ja. Straks spelen we Ranking the Hits.
3: Ja, zeker.
2: En ik heb nog een verrassing voor jullie straks.
3: Oh.
1: Oh.
3: Ja. Mm.
1: Oh.

0: 500 deelnemers te supporten die fietsen, wandelen of rennend de gigantische berg op gaan. Radio 10 verslaggever Rick staat bij de finish en ziet daar een opvallende deelnemer.
1: Kun jij mij vertellen wat je op je hoofd hebt?
2: Dat is een aap.
1: En waarom?
2: Ja, dat is de bekendbaarheid van ons team.
1: En welk team rij je voor?
2: We rijden voor Sporting for Life.
1: En dat is?
2: Ja, dat is bij ons in het dorp Spoordonk. Ja, plat is echt Sporing. En daar hebben wij twee teams eigenlijk die hier mee fietsen en eentje die wandelt. En daar hebben we allemaal een appel op ons hoofd of pet.
1: Jij bent alweer beneden. Hoe was de eerste afdaling?
2: Koud. Ja. Vooral.
1: Dus kom je nu weer een beetje bij?
2: Of? Ja, zeker wel. Zeker wel.
1: En dan ga je zo weer omhoog?
2: Als ik mijn bouillonnetje op heb, ga ik weer omhoog.
1: En is er nog iemand voor wie je specifiek de berg op gaat? Iemand die je in je hoofd hebt als je straks op de finish gaat?
2: Ja, dat is Daan. Dat is een kameraad van mij. Die heeft verder... zijn moeder is overleden aan kanker. Daar heb ik de vorige keer van mee gereden. En van een maat van mij meer. En door een ongeval met motocross die om leven gekomen. En die heb ik 2 jaar geleden beloofd om mee te doen. Dus nou doe ik het dan helaas zonder hem.
1: Je lost je belofte nu in.
2: Ja.
1: Nou, wat mooi. Hey, heel veel succes vandaag.
2: Ja, dankjewel.
1: En hopelijk ga je de 5 halen.
2: Ik hoop het. Succes. Ja, dankjewel.
0: Mooie verhalen allemaal.
3: Ja, mooie redenen om mee te doen. Prachtig. Ja. En we gaan door naar je dagelijkse popquiz in de ochtend. Ook gewoon vanuit Frankrijk.
4: Ranking the hits.
3: Aan de telefoon Stefan. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hallo, vandaag gaan we Ranking the Hits met jou spelen. Ken jij ook iemand die aan de ziekte kanker lijdt of is overleden?
5: Nou ja, mijn opa is aan de ziekte overleden. Ja. Aan darmkanker. En mijn vader heeft blaaskanker gehad. Maar ja, dat is gelukkig tegenwoordig heel goed als je er op tijd bij bent te genezen. Dus die is gelukkig op dit moment helemaal schoon.
3: Nou, dat is gelukkig. Maar jij, ja. Jij gaat ook iets heel speciaals doen, hè? Want als je wint...
5: Nou, ik vind het niet speciaals, hoor.
3: Nou ja.
5: Het is de... Ja, nee, op een dag als vandaag is het heel simpel. Als je het bedrag kan winnen, dan moet je dat lekker doneren.
3: Hartstikke goed.
0: Oh, dat is heel gaaf.
3: Heel goed. Dus die 250 euro die zijn dan voor het KWF. We gaan snel van start daarom maar, Stefan. Je hoorde net al dit liedje. Hey, you.

0: Alone van Lee Towers. Was dit een hit, Stefan, voor of na 1984?
1: Nou, volgens mij was dat ervoor.
0: Ja. Yes, absoluut. Helemaal goed. Uit 1976. Ja, die eerste €50 is al binnen. In totaal maak je kans dus op €250. Maar maak je een fout, dan houdt het spel heel snel op voor je. Daar gaan we niet van uit, want ik voel gewoon aan alles dat jij die €250 binnen gaat harken. Je krijgt natuurlijk sowieso, die krijg je van ons sowieso, die Radio 10 Dopper drinkfles.
2: Ja,
0: voor €100 was dit een hit, Stefan, voor of na 1976?
2: Foreigner, ja.
1: Dat is er, als het goed is, is dat erna?
2: Dat is helemaal goed.
0: Ja.
2: That was yesterday. Foreigner uit 1985. €100, stoppen of doorgaan?
1: Ja, wat denk je?
2: Ja, kom op.
0: Gewoon door voor €150. €150. Was dit een hit voor of na 1985?
1: De jaren 90. Dat is erna.
2: Je zit er zo lekker in, jongen. Hey. Helemaal goed. 1990, Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. €150, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door, we gaan het niet eens vragen. Hup.
0: Ja, voor €250. Lieve Stefan, was dit een hit voor of na 1990?
1: Dat is wel een twijfeltje.
2: Ik zat al een beetje te twijfelen. Ja, heel goed, Stefan. 1993.
1: Ja.
2: Go West, the Pet Shop Boys.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel hoor.
0: Je wint €250, hè. En die ga jij doneren aan dit geweldige doel hier voor de Alpe d'Huez. Onderzoek 100%. Naar kanker, hartstikke goed. Ga naar radio10.nl/doneer als jij ook wilt doneren. En vraag je favoriete plaat voor jezelf of voor iemand anders aan via de app van Radio 10. Dat mag allemaal.
1: Heb ik ook wel gedaan. €50 voor Live to Me.
0: Super, Stefan.
2: Hey, en straks gaan...

0: ga ik uitzwaaien. Want die gaan straks beginnen aan die monsterklus.
1: Ja.
0: Maar dat gaan jullie doen voor een goed doel.
1: Yes.
0: Speciaal voor jullie dan ook de Pet Shop Boys met Go West. Voor onze meiden, hier op Radio 10.

0: In dit geval gewoon de Alpe d'Huez. Terwijl Hannelore haar laatste wil op aan het schrijven.
1: De 6, Radio 10.
2: Nou, we krijgen hier een startnummer. Ik moet de ziekteaandoeningen allemaal aangeven. Wie we moeten waarschuwen als er iets met ons gebeurt.
0: Borstvergroting, maagverkleining.
2: Oh, heb je ook
0: ergens een versmalling?
3: Een wegversmalling.
0: Hey, luister, ik moet jullie even wat zeggen. Want ik heb het de hele ochtend al gezegd. Ik vind het toch heel bijzonder dat jullie dit gaan doen. Vrouwtje, jij hebt het eerder gedaan. Voor Hannelore is het de eerste keer. Hannelore, voor jou is het moedig. Want je hebt natuurlijk een paar ingrepen achter de rug. Borstvergroting, maagverkleining.
2: Versleten knieën.
0: En je gaat die berg op.
2: Ja.
0: En dat wordt gewaardeerd. Maar niet alleen door ons, maar ook door het thuisvrouw.
4: Hey lieve mama, heel veel succes en plezier. Je kan het, ik weet het zeker.
5: Hey Loor, zet hem op met je nieuwe schoenen en je nieuwe lichaam. Ik ben nu al super trots op je.
6: Heel veel succes met de berg beklimmen. Niet vallen, niet iets breken. Heel veel succes. Bye, love you.
7: Hoi allerliefste mama, ik wil je eventjes super veel succes wensen met het beklimmen van de Alpe d'Huez. Ik ben super trots op je en ik vind het super knap dat je het gewoon weer gaat doen. Gewoon respect. Heel erg veel succes en ik denk zeker aan je als je de bergen gaat beklimmen. En heel veel liefs en groetjes aan het team van Radio 10. Liefs, kusjes, doei!
8: Hey lieve schat. Ja, je zal mijn stem vast wel weer niet herkennen. Maar ik ben toch echt je eigen vriend. Vanuit Japan even nog een motivatieberichtje. Jij staat nu aan het begin om die berg te gaan beklimmen. Ik wilde je heel veel succes wensen. Geniet ervan voor dit hele goede en helaas ook nog steeds noodzakelijke doel. Ik ben super trots op je. Ja, zoals ik dat eigenlijk altijd op je ben. Vorig jaar stonden we er nog samen. Nu ga je het samen met Hannelore doen. Ik wens jullie daarom ook beide heel veel succes. En bedenk je ook aan die 21 bochten. Kom vanzelf. Heel veel succes en geniet. Doei Livy, love you.
0: Ach, misschien komt het omdat we een jaar samen zijn, maar we moeten allemaal janken hier.
2: Ja.
0: Hanna, gaat het lieverd?
2: Nee. Schat, kom eens hier. Even een knuffel. Ja. Lieve schat, ik ga hier die berg op sleuren. Ja. Yes. We gaan het samen doen. En niet alleen met z'n tweeën, maar we doen het met 5000 andere mensen.
0: Ja.
2: En we gaan het met elkaar doen voor al die andere mensen.
0: Hey, en ik sta jullie op te wachten straks bij de finish. Met heel veel liefde. En
2: let's go.
0: Onwijs bedankt. Laten we dit
2: let's
0: afsluiten.
2: Go. Okay.
0: Is de ochtendshow weer. Maar Jean-Paul gaat toch even door straks een uur lang.
9: Ja.
0: Met verzoekplatenprogramma.
9: Alles mag voor een mooi bedrag inderdaad. Ja. En dat betekent dat als je luistert, dat je favoriete plaat kan aanvragen. En daarmee ook een donatie doen voor het goede doel. Onderzoek naar kanker, daar gaat het allemaal om. Geef titel en artiest en de reden waarom je dat liedje graag wil horen even door via de app van Radio 10. Dames, succes. Kun je zo meteen nog wel even één nieuwsblokje doen?
2: Oh ja.
9: Oh, dat ook nog. Sterkte.
2: Okay.
9: Onbetaald, hè? Ja, voordat ik hier manager werd,

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
6: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
5: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
17: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
18: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
24: Radio
0: vanaf de Alpe d'Huez met nu alles mag voor een mooi bedrag. Doe een donatie en vraag je favoriete plaat aan via de app van Radio 10. Ja, ze gaat zoveel start met de mooie route die je gaat bewandelen. Hannelore, maar ja. Gaat het een beetje? Ik ben nog een beetje aan het bijkomen.
2: Ja, ik ben een beetje opgedroogd.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ik ga nog even één nieuwsbericht uitpersen. Ja. Ja. Goedemorgen. Vier mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld over hoe je zo'n video het beste zou kunnen maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ze overlijden ook vaker rond de geboorte. Dat hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zo was al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeg geboorte. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar ze hebben ook eerder last van psychische problemen. En hier in Frankrijk heeft een deel van de deelnemers van Alpe d'Huez de eerste beklimming er al op zitten. Duizenden Nederlanders gaan lopend, hardlopend of fietsend de berg op om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Iedereen heeft zijn eigen motivatie. En ze doen het niet alleen voor familie of vrienden die zijn overleden.
3: Ik heb 3 keer kanker gehad en ik ga om mijn lichaam te bedanken omdat het die 3 kankers bestreden en overwonnen heeft.
2: Nou, mooi is dat. Hoeveel geld er met de Alpe d'Huez wordt opgehaald, dat horen we aan het eind van de dag. En dan het Radio 10 weer. Wisselvallig met een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Vooral vanmiddag. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt zo'n 18 graden.
0: Ja, Hannelore, fantastisch gedaan. Nou, succes ja, na de start.
2: Ik ga mijn rugnummer opspelden. En je schoenen nog een keer aanknopen.
0: En dan ga je samen met vrouwtje. Nou, heel veel sterkte. En we gaan je volgen de hele dag. Niet allebei natuurlijk. Radio 10, verkeer op dit moment 37 files gemeld. De 3 die opvallen op de A12, Den Haag-Utrecht. Tussen Nieuwburg en de Meren. Daar is een ongeluk gebeurd. 35 minuten. A12 Arnhem Utrecht voor Veenendaal 29 minuten. En op de A28 Hogeveen-Zwolle voor Omme. Daar kom je terecht in 1,5 uur vertraging. Sterkte.
13: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
24: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
25: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
24: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, aangevraagd door Lieke via de app van Radio 10. Voor 35 euro doneert ze aan Alpe d'Huez. En het heeft alles te maken met haar vader, dus die op de berg op dit moment aan het lopen is. Mooi.
1: Alles mag voor een mooi bedrag.
0: Radio 10 vanaf de Alpe d'Huez. En dat is in het leven geroepen om de strijd tegen kanker aan te gaan. En dat is een ontzettend mooi goed doel. Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heeft dat goede doel ja, met jou? Wat heb jij daarmee?
2: Ik heb zelf borstkanker gehad. En dat is inmiddels 5 jaar geleden. Woensdag ben ik voor de laatste keer in het ziekenhuis geweest voor mammografie. En ik ben nu 5 jaar schoon. Dus ik ga nu ook niet meer in het ziekenhuis.
0: Afgelopen woensdag ben je schoonverklaard, zoals ze dat noemen. Wauw.
2: Ja.
0: Dat is heel goed om te horen natuurlijk.
2: Zeker.
0: Bij jou
2: zeker.
0: Is dat dus in die zin een positieve uitslag. Dat geldt niet voor iedereen helaas.
2: Nee, inderdaad niet. Inderdaad, ik ben mijn moeder er ook aan verloren. En mijn zus heeft ook borstkanker gehad. Die leeft gelukkig ook nog. En dat volgde eigenlijk allemaal in 3 jaar elkaar op. Dus dat was best wel heftig.
0: Dat is heel heftig, ja.
2: Ja, en dus vandaar eigenlijk mijn nummer dat ik er nog steeds sta.
0: Dat is inderdaad het liedje wat je hebt aangevraagd, hè, van Elton John.
2: Klopt.
0: Ik vind het heel toepasselijk. Je hebt ook een mooi bedrag daarvoor gedoneerd, toch?
2: Ja, 10 euro. Maar ik denk me nu eigenlijk van, volgens mij moet ik toch maar iets meer gaan doen. Want ik sta er dus nog steeds. En dat is heel bijzonder.
0: Nee, maar alle grote, kleine donaties zijn natuurlijk allemaal welkom. Wat dat betreft helemaal prima, Karin. Dankjewel voor je aanvraag. En mocht je luisteren en denken van, dat wil ik ook doen wat Karin doet. Radio10.nl/doneer. En je kunt nu het liedje aanvragen wat je graag wil horen. En doe daarvoor dan ook een mooie donatie. Dat is het idee. Hey, Elton John, I'm Still Standing, die hoor je nu. Karin?
2: Ja.
0: Dankjewel voor je reactie en je verhaal.
2: Jullie bedankt.
0: Hoi hoi.
2: Doei doei.

0: Die, laat weten, heeft geen persoonlijke link met de ziektekanker waarvoor we geld ophalen. Maar vindt het wel een heel goed doel en heeft er 25 euro voor over. En vraagt daarmee Justin Timberlake aan, Rock Your Body.
1: Radio 10 vanaf Alpe d'Huez.
0: Ja, het is een hele bijzondere dag vandaag. We staan boven op de berg van de Alpe d'Huez voor de actie Alpe d'Huez. En we houden je de hele dag op de hoogte van wat hier allemaal gebeurt. De ochtendshow met Gordon en Vrouwtje en ook de middagshow met Gijs Staveman zijn live vanuit de studio hier op de berg. Ik ook. Ik kijk ook uit op een mensenmassa bij de finish op dit moment. En mensen die alle deelnemers steunen, die zich inzetten voor dat goede doel, de strijd tegen kanker. En ja, het levert hele bijzondere verhalen op. Kimberly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt veel gehoord vanochtend tijdens de ochtendshow.
2: Dat klopt.
0: Ja, wat denk je dan? Wat gaat er dan door je heen?
2: Gevoel van onmacht, verdriet. Heel veel verschillende emoties.
0: En dat klinkt dat je er iets persoonlijks mee hebt met de ziekte kanker. En dat een bepaalde invloed heeft op je leven.
2: Dat klopt. Mijn vader is dit jaar 16 april overleden aan alvleesklierkanker. In een periode van 2,5 week na de diagnose.
0: Zo, dat is heel snel. Dat is heel snel gegaan dus. Dan staat je leven op je kop.
2: Ja, inderdaad.
0: En kun je dat een beetje omschrijven? Wat doe je dan? Hoe probeer je daarmee om te gaan?
2: Dat is heel erg lastig, want je wil er heel graag voor iemand zijn. Maar ergens ben je dus ook al levend aan het rouwen, omdat je ermee bezig bent, omdat je weet wat er gaat gebeuren.
0: Ja.
2: En dat is gewoon heel erg moeilijk.
0: Dat is heel moeilijk, zeker.
2: Ja.
0: Je hebt een liedje aangevraagd. Dat is dan eigenlijk ook voor je vader? Daar heeft je vader ook wat mee met dat liedje?
2: Zeker, daar hebben we hele mooie herinneringen aan.
0: Wat dan?
2: Reisjes naar Spanje in de auto, samen dansen, samen zingen. Ja, en dat mis ik.
0: Dat snap ik. Dat is een mooi liedje, maar vraag je hiermee aan.
2: Ja.
0: En welk is het?
2: My Girl van The Temptations.
0: Kijk, misschien iets wat hij ook wel eens tegen jou zei. My Girl.
2: Zeker, ja.
0: Kimberly, dankjewel voor je aanvraag.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag, hè.

0: Yves Berendsen, Leo heeft er 10 euro voor over. Heeft daarmee dus het liedje aangevraagd via de app van Radio 10. Het is een liedje van de vriendengroep van Leo. En Alex, een van de jongens, die loopt vandaag de Alpe du Zes. Nou ja, zet hem op, Alex. Stuurt Leo er nog even bij. Dankjewel, Leo, voor het doorgeven. Ja, alles mag voor een mooi bedrag. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het goede doel. De strijd tegen kanker, daar zamelen we geld voor in. Dat kun je doen door een donatie door te geven. En meteen ook je favoriete plaat, hè, via de app van Radio 10. En dan kan ik hem zo meteen nog voor je draaien. Dus titel en artiest en de reden waarom je dat liedje wil horen, geef het door via de app van 10.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
4: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
10: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
11: Shop deze week vanaf €39 jouw

0: voor je vakantie vind je bij Bol. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
3: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
2: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Radio 10, goedemorgen. Het weerbericht, het is vandaag wisselvallig. Met een paar stevige buien, soms met wat onweer, hagel en windstoten. Vooral vanmiddag. Tussendoor kans op wat zon. En het wordt niet veel warmer dan zo'n 18 graden. En, ja, en wij zijn op dit moment hier in Huez, Zuidoost-Frankrijk in de Alpen. Het is een mix van zon en wolken vandaag. Vanmiddag kans op regen met zo'n 13 graden. Maar ja, er is nu nog niet veel van te merken, want het zonnetje schijnt. Dus dat is goed nieuws voor de deelnemers en de mensen die op dit moment rondom het parcours staan. Radio 10 verkeer dan. Er staan 18 vertragingen nog. De drie die opvallen op de A12, Den Haag Utrecht voor Harmelen. Daar 25 minuten. Ja, de A12 Oberhausen Arnhem voor Duiven 19 minuten. En op de A28 ook daar een vertraging. Hogeveen Zwolle voor

0: Straks vanaf 12 uur met Jeroen Nieuwhuizen. Bepaal jij eigenlijk wat we draaien? Het enige wat je moet doen is een mooie donatie voor het goede doel. De strijd tegen kanker. Laat even weten wat jij graag wil horen. Titel en artiest en de reden waarom je dat liedje wil horen via de app van Radio 10. Denise, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, jij vraagt echt een prachtig liedje aan. Ik heb nu al zin om die te gaan draaien. Maar voordat je vertelt wat dat is, waarom eigenlijk? Waarom vraag je deze aan?
1: Meerdere redenen eigenlijk. Vandaag is dus exact 3 jaar geleden dat ik, mijn vader heb verloren aan kanker.
0: Ja.
1: En dat was gewoon een heel heftig traject. En
0: begrijpelijk, Denise. Dat is heftig. Dat is heftig.
1: Ja, nou, het was vooral inderdaad een heftige tijd. En ook dat je ziet wat je moeder doorgaat. En die verliest gewoon een maatje. Dat is gewoon heel verdrietig.
0: Ja. 3 jaar geleden, het voelt natuurlijk nog als de dag van gisteren.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En met name nu ook mijn collega, hele lieve collega André van Dongen. Die is vandaag ook met zijn dochters de Alpe d'Huez aan het beklimmen.
0: Kijk.
1: Ja. Die gaat momenteel ook echt een heftige periode door. En ook om hun een hart onder de riem te steken. Zij fietsen vandaag voor de moeder / vrouw. Claudia, die is helaas ongeneeslijk ziek. En daarom is het zo belangrijk om geld in te zamelen. Ik ben heel blij dat deze actie er is. En het doet zoveel goed als mensen doneren hiervoor, voor deze ziekte. Want je merkt ook gewoon, het wordt steeds geavanceerder. En ook die immuuntherapie helpt ook gewoon voor heel veel mensen. Dus ik vind hem noten op dat.
0: Ja, Denise, je hebt het ontzettend mooi omschreven. Het is precies de reden waarom we hier zijn, waarom we het geld willen ophalen. Je hebt het heel mooi verwoord. Daarom kun je inderdaad je plaat dus ook aanvragen. Geef ook op die manier je donatie door. Radio10.nl/doneren. Op die manier kan het ook. Dat heb jij ook gedaan. Bedankt daarvoor. Nou, en zeg maar, wat kan ik voor je draaien? Welk liedje heb je aangevraagd?
1: ABC met All of My Heart.
0: Kijk, dankjewel voor je steun en je support, Denise.
1: Heel graag gedaan. En iedereen, zet hem op daar op die berg.

0: een prachtig liedje blijft het. Aerosmith, Don't Wanna Miss A Thing. Alles mag voor een mooi bedrag voor het goede doel. De Alpe d'Huez. Stefan heeft deze aangebracht via de app van Radio 10. €26 daarmee gedoneerd. Hartstikke bedankt, Stefan. Ja, je hoeft helemaal niks te missen van die Alpe d'Huez. Om 12 uur dan weer een nieuwe ronde van Alles Mag voor een mooi bedrag met Jeroen Nieuwenhuizen. Tussen 4 en 9 hoor je de middag en meteen ook een stukje avondshow met Gijs Staverman. En de beelden die zie je natuurlijk de hele dag door op SBS 6 en SBS 9. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook iets aangevraagd, hè, via de app van Radio 10.
1: Klopt.
0: Ik heb hem alvast eventjes ingestart, maar jij mag wel even vertellen waarom.
1: Dat liedje doet me denken aan mijn toen mijn beste vriendin Ingeborg. Die is voor 13 jaar terug aan de kanker overleden. Wij deden dat liedje op de bonte avond van de groep op zesde klas. Zij was de zangeres, ik was de man. Ik had me verkleed. En dat liedje hoort gewoon bij ons, bij mijn beste vriendin en mij. En het is gewoon zo'n rotziekte. Mijn schoonvader is voor 3 jaar terug ook daaraan overleden. Dus alle onderzoeken zijn natuurlijk hartstikke welkom.
0: Absoluut, dat is heel belangrijk. Dus,
1: ja.
0: En we zijn blij dat jij deze even hebt aangevraagd. Je hebt ook een mooie donatie voor gedaan.
1: Ja.
0: Hoeveel?
1: Klopt. €5
0: Hartstikke. Esther, dank je wel.

0: Ed Sheeran voor 100 euro zegt. Iris, dankjewel voor het doorgeven en doneren natuurlijk via de app van Radio 10.
1: Radio 10, vanaf Alpe d'Huez.
0: Ja, vanuit de Franse Alpen en het evenement Alpe d'Huez. Een bijzonder evenement waarbij duizenden mensen de berg omhoog fietsen, wandelen, zelfs rennen. Erg indrukwekkend om hier te zijn, om daar getuige van te zijn. En je krijgt het allemaal mee via Radio 10 door te blijven luisteren. Iedereen hier is hier met een verhaal. Want kanker raakt iedereen, misschien ook wel jou als je luistert. Steunen, bijdragen en doneren kan allemaal via radio10.nl/doneer. Of vraag je favoriete plaat aan. En dat kun je doen in combinatie met een mooie donatie via de app van Radio 10. Gert-Jan, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij komt met het ultieme wandelliedje.
2: Dit
0: ga je dadelijk horen, maar waarom heb je die aangevraagd?
2: Nou, dat eigenlijk mijn moeder altijd heel erg fan van die Towers was. Die ging alle concerten af, groot en klein. En ik kon het toen nog niet zo waarderen. Maar als je er eenmaal niet meer is, dan

0: ga je toch naar dingen luisteren en dan luistert het toch wel anders.
1: Ja, inderdaad. Wat is er precies met haar gebeurd?
0: Nou, ze heeft diverse kankersoorten gehad. En uiteindelijk is de hersentumor haar fataal geworden. En ja, niet alleen voor haar, maar voor heel veel andere mensen die ik ken die overleden zijn door kanker of nog hebben. Ja, denk ik van nou, het is misschien wel een mooie opsteker.
1: Absoluut. En met jouw bijdrage steun je onderzoek naar kanker, want dat is nodig om...
0: Zeker, ja. Ik loop zelf ook voor de KWS en ik vind gewoon... Het hoort er gewoon, het hoort er niet bij helaas, maar nee, het hoort wel een beetje bij het leven.
1: Het is wel onderdeel geworden van het leven van heel veel mensen. Ja. En daarom extra belangrijk dat we hier ons voor inzetten natuurlijk. Heb jij bij deze ook gedaan? Hoeveel geld kan ik noteren?
0: Want ja, 50 euro.
1: 50 euro, kijk eens. Voor Lee Towers en natuurlijk...
0: You never walk alone.
1: Ja.

0: op een of andere manier opgaat. You'll never walk alone. Die Towers was dat natuurlijk. Ja, je favoriete plaatjes kun je blijven aanvragen via de app van Radio 10. Alles mag voor een mooi bedrag, een mooie donatie. Laat het even weten wat je graag wil horen. Om 12 uur dan hoor je Jeroen Nieuwenhuis hier bij Radio 10. En ook hij kan misschien wel jouw favoriete plaat gaan draaien. Gijs Staverman, die hoor je vanaf 4 uur hier live vanuit Frankrijk. En straks Martijn Kolkman. En hij vertelt je onder andere hoe het met Vrouwtje en Hannelore gaat. Hè? Want die zijn de Alpe d'Huez op dit moment aan het beklimmen.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Genoeg.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Radio 10 presenteert De Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
20: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
21: De vriendelijke specialist. DA.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
23: Donderdagochtend, de dag van de Alpe d'Huez, met zometeen een speciale aanvraag van Robert. En ook Toto komt eraan met Africa. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Hij is er ook vandaag weer bij. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
24: Goedemorgen. Vier mannen zijn opgepakt omdat ze in een chatgroep zaten waarin beelden werden uitgewisseld van vrouwen die werden verkracht, vaak door hun eigen partner en bekenden. De vrouwen waren gedrogeerd. De politie heeft nog meer Nederlandse mannen op het oog, maar die zijn nog niet aangehouden. Tieners die veel te zwaar zijn en er met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen vragen om een maagverkleining die dan vergoed wordt aan het basispakket van hun zorgverzekering. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won door de carrière allerlei prijzen en ze was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was pas 35 jaar. En tegelijkertijd is in Frankrijk de Alpe d'Huez in volle gang. Duizenden Nederlanders beklimmen de Alpe d'Huez om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Dat doen ze op de fiets, lopend of hardlopend. En dat is soms een ware rollercoaster, horen we bij Hart van Nederland.
25: Ja, bijzonder natuurlijk, hè. Dus ja, je weet met z'n allen waar je het voor doet.
26: Ik heb het zwaar, ja. Nee, het is heftig.
25: Voor wie rijdt u?
26: Voor mijn eigen.
25: Ja?
26: Jammer genoeg wel.
24: Ja, we zijn er de hele dag bij met verhalen en andere mooie dingen. En hoeveel geld wordt opgehaald, dat horen we later vandaag. Radio 10 weer dan. Wisselvallig, paar stevige buien. Sommige zelfs met onweerhagel en windstoten. Tussendoor ook een beetje zon, maar het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
23: Fritsmeister met 11 vertragingen en dit zijn de 3 langste momenteel. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Leenderheide / Randweg N2. Volledig, kwartier vertraging daar. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven, 28 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Het Is Niet West en Moergestel, een vertraging van 12 minuten.
27: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
28: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
27: Ja, voor maar 6,99.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
30: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
27: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
29: Fans van voordeel.
27: Aldi.
31: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneer.
23: Doe het.

Mijn naam is Rob de Haar. We draaien hier de Bruine Kroeg bovenop de Alp. We lopen eigenlijk voor mijn schoonvader en voor een vriend van mij. Met name mijn vriend was altijd van gaan en hij hield ook een beetje van normaal. Dus ja, graag deurdonderen van normaal.

0: team support de Alpu 6.
1: Normaal en deur donderen. Ja, inderdaad, dat was even heuken op donderdagmorgen op aanvraag van Robert. En Toto hoorde je ook met Africa. Hartelijk goedemorgen, donderdag, 11 minuten over 10. En deze dag noemen wij bij Radio 10 de Alpe d'Huez dag. Duizenden mensen beklimmen die berg in Frankrijk. En allemaal met een andere reden. Misschien wel vanwege hun oma, hun vader, een collega, een broer, een zus of een partner. Met één gemene deler. En dat is dat we allemaal te maken hebben gehad met kanker. En dat moet stoppen. Er is geld nodig voor onderzoek. En dat geld hopen we vandaag bij elkaar te slepen. Ben je daar? Ben je aan het lopen met de muziek van Radio 10 in je oortjes? Heel veel succes. En zit je gewoon thuis of op je werk? Jij kan ook bijdragen. Ga naar radio10.nl/doneer. Zodat je een bijdrage kan leveren voor het onderzoek tegen en naar kanker. En de afgelopen uur hoorde je Jan Paul natuurlijk met Alles mag voor een mooi bedrag. Er komen nog heel veel aanvragen binnen. Die kan je doen met liedjes, met een speciale reden. En als je daar geldbedrag bij zet, dan wordt het misschien gedraaid. En dat gebeurt straks weer tussen 12 en 1 bij Jeroen Nieuwenhuizen in Alles mag voor een mooi bedrag. Dus ik zou zeggen, heb je een leuke suggestie en een mooi bedrag? Geef het nu alvast door via de gratis app van Radio 10.

Elke dag weer de grootste hits aller tijden op Radio 10. Robbie Williams hoorde je met Candy. Ben jij nou gek op Eros Ramazzotti? Dan is dat dus wederzijds. Hij vindt ons Nederlanders gezellig, enthousiast en vooral erg hartelijk. En hij vindt het ook leuk dat we meezingen met zijn vrolijke muziek. Alleen niet bij iedereen is het Italiaans even toereikend. Dus ik zou zeggen, doe nog eens een poging om het te proberen. Dit is Eros.

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radioteam.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
14: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
15: Iedereen die we verloren zijn, zijn altijd dichtbij.
14: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
16: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, proef jij even.
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
19: Streekt. Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
20: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Let's go!
24: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki... is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging... of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land... Suzuki. Serious about fun.
25: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1,600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
25: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Jij bent mijn kampioen.
0: Daddy, je raadt nooit wat je zo meteen hoort.
1: Abba.
0: Nou, precies.
1: Ik word er zo blij van.
0: Hoor je zo meteen, maar eerst Stevie Wonder. Dit is Part-Time Lover. Radio.

0: hemelsbreed 795 kilometer verderop naar de Alpe d'Huez. En daar zit Gijs Staverman.
1: Het is de dag van de Alpe d'Huez en ik zit hier naast de man, het muzikale geweten van Nederland, die net zoveel BPM's op de pedalen probeert te pakken als in zijn platen. Hij doet namelijk mee. Ronald Molendijk, heb je er zin in?
2: Nou ja, eigenlijk niet. Maar dat komt omdat het gewoon een pijnlijk exercitie is om die 21 bochten naar boven te trappen. Maar aan de andere kant ja, want afgelopen jaar hebben we ruim 20 miljoen euro opgehaald. En daar heb ik heel veel zin in. Ja.
1: Waarom doe je zo vaak mee? Want de hoeveelste keer is dit?
2: Dit is de derde keer dat ik hieraan mee mag doen. Mm-hmm. En ik doe eraan mee omdat ik weet, letterlijk weet, dat het enige dat helpt om van kanker een ander soort ziekte te maken, namelijk een soort ziekte die we kunnen winnen, is er gewoon schofterig veel geld tegenaan te gooien. En als mensen mij in hun telefoontje langs zien komen, denken, oh ja, fuck it, ik maak 10 euro over, dan is mijn missie geslaagd.
1: Nou, dit jaar ga jij met een speciale reden omhoog, want je hebt een buddy.
2: Ja, ja, ja.
1: Wel er iets over?
2: Zeker, zeker. Maaike Hendricks. Een medisch experiment. Ik kan niet anders zeggen dan dat wat het is. Wij maken altijd filmpjes. Dan ontmoet je gewoon iemand, een man, een vrouw, je buddy. Die wordt tegen je aangeplakt. En deze vrouw zei, ik doe even een elleboogje, want ik ben kwetsbaar voor ziektes. Duidelijk verhaal. Dus wij praten. En zij heeft mij uitgelegd dat eigenlijk is zij 5,5 jaar geleden opgegeven door de arts. Zij heeft een bepaalde soort vorm van kanker. En de arts zei gewoon, joh, misschien nog een half jaartje, misschien nog een jaartje, maar dan is het wel klaar. Even kleine side note. Haar vader was een jaar geleden daarvoor aan exact dezelfde soort van kanker overleden. Jeetje. Twee jonge kinderen. Ja. Mij kan je dan al wegdragen. Ik ben al een soort van, ik denk, wauw.
1: Super oneerlijk.
2: Juist. Ja. Een arts zegt, joh, we hebben misschien nog één middel. En dat middel heeft haar nu al 5 jaar lang op de wereld gehouden. Wow. En dat middel is dus experimenteel. Dat betekent dat zij is dus gewoon een wandelend medisch experiment. En dat is precies waar we dit voor doen. Om te zorgen dat er iemand ergens in een laboratorium in een potje gaat. Dat is romantisch, maar zo zie ik dat. En zegt, als dit dan komt, weet ik veel, laten we het proberen. En dat dan iemand gewoon zegt, ja, doe maar. En dat je dan 5,5 jaar lang nog mag genieten van je kinderen. Ja. What the fuck?
1: Dus de Alpe d'Huez voor jou, 2026, doe je natuurlijk voor alle mensen die het nodig hebben. Maar even in het bijzonder voor Maaike.
2: Ja, correct. Even iets meer voor alle mensen rondom Maaike ook.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Ronald de Molendijk en Gijs Staverman.
3: Radio 10, support Alpe d'Huez.
0: De hele dag hoor je ons langs de route van de Alpen. En wil je nou zelf iets doen dat je denkt, nou, hoe kan ik nou bijdragen? Ga naar radio10.nl/doneer. Of vraag je favoriete lied aan met een goede reden. En doneer voor alles mag voor een mooi bedrag. Zometeen na 12 uur bij Jeroen Nieuwenhuizen. En dat kan je insturen heel simpel door de gratis app van Radio 10 te gebruiken. I'm not-

0: Duran Duran en A Few to the Kill.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: 3 september, strand van Scheveningen. Lekker met je flipflops in het zand. Maar wie oh wie gaat er naartoe?

0: Jeroen uit Wijk bij Duurstede. Een hele goede morgen, kerel.
1: Goedemorgen, Martijn.
0: Wat is jouw hoofdbezigheid voor vandaag?
1: Onderweg naar klanten.
0: Oké. En wat voor klanten zijn dat?
1: Dat zijn eigenlijk alles wat horeca gerelateerd is. Ik ben nu onderweg naar een heel mooi pannenkoekrestaurant in Amdelde.
0: Ja?
1: Ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar een hele leuke ondernemer die dit al 2 jaar in zit. En dus bij pannenkoekrestaurants, bij hotels, bij Grand Cafés, campings, dat soort dingen.
0: En wat is jouw taak dan daar? Want als je naartoe gaat, ga je iets doen natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Wij zitten in de recreatieve fiets- en wandelroutes.
0: Oh,
1: dus eigenlijk wat wij altijd zeggen van als mensen op zoek zijn, waar kan ik een hapje en een drankje doen, waar kan ik een ijsje eten, dat soort dingen, overnachten, nou dat doen wij.
0: Tenminste,
1: wij zorgen ervoor dat ze leuke recreatieve fiets- en wandelroutes aangeboden krijgen.
0: Nou, wat goed. Je bent op het juiste pad, want je hoorde de oproep van Erik de Zwart.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat betekent dat je in de uitzending bent. Je hebt tickets gestuurd via de app en dat betekent ook dat je ze te pakken hebt.
1: Ja, nice man.
0: 2 tickets van 10 voor Live on the Beach. 3 september, strand van Scheveningen.
1: Wauw, top.
0: Ik zou ook een leuke fietsroute uitstippelen alvast daarheen.
1: Ja, lijkt me goed vooral.
0: Wandelen kan ook. Hey, kerel, blijf hangen voor je gegevens. Fijne dag en succes, hè?
1: Dankjewel.
0: Later, dag, hoi hoi. Doei, hoi hoi. Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10. Nicola Ruijs, ook een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je voor de hele natie in petto vandaag?
2: Ja, ik denk ik ga even een kleine round-up maken van wat er allemaal al gedaan en bereikt is nu op die Alptu 6 daar.
0: De update.
2: Ja, dat is een hele hoop, kan ik je vertellen.
0: Zometeen bij Nicola Ruijs om 11 uur op Radio 10. Barry White komt eraan en dit is James Blunt. En Stay the Night. Nou, gezellig. It's

0: probleem als je ergens bent waar helemaal niemand je kent.
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Hello,
2: GWC! Hello! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
3: Laten we het proeven.
2: Opdrachten uitvoeren.
4: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
2: Maar wie het best integreert...
5: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
2: ...wordt tot ere Himba gekroond.
6: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Tickets to the tribes.
2: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.

0: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, 2 bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
18: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Je hoort zometeen een speciale Alpe d'Huez aanvraag van Mirjam. En natuurlijk zoals elke dag 4 nummer 1 hits in 4x1. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Er zijn volgens de inspectie te veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward. Maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en de begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek-en-schietpartij in Heer Hugo Waard. Volgens regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd een man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. 2 verdachten zitten vast. Het aantal rijken in ons land groeit. Uit internationaal onderzoek blijkt dat er vorig jaar 2,5% meer miljonairs bij zijn gekomen. Vooral dankzij aandelen die meer waard zijn geworden. Nederland telt nu meer dan 340.000 miljonairs en samen zijn die allemaal goed voor bijna €800 miljard. Ja, mensen met geld, even opletten. We hebben jullie nodig. Je kunt er namelijk niet omheen vandaag, de Alpe d'Huez. Duizenden mensen die gaan de legendarische Nederlandse berg, de Alpe d'Huez, in Frankrijk op. Fietsen, hardlopen, wandelen, noem allemaal maar op. Dat doen ze allemaal om geld op te halen voor kankeronderzoek. En de nieuwste tussenstand, die kan ik eventjes met jou delen.
19: Ja.
20: De teller, die staat inmiddels op, hou je vast, 14.301.367,38 euro, om precies te zijn. En als je nou wil dat er wat meer wordt opgehaald, doe dan over een uurtje mee met Alles Mag voor een Mooi Bedrag. Dat is bij Jeroen. Daarin kun je je favoriete liedje aanvragen in ruil voor een donatie. Groot of klein. En vanavond dan wordt de eindstand bekendgemaakt. Dus hopen dat die zo hoog mogelijk wordt.
19: Ja, en het doorgeven kun je doen via de app van Radio 10, hè, dat liedje.
20: Gewoon een beetje zoals normaal, als Alles Mag op. Het is vandaag donderdag, ja. Nu voor een mooi bedrag.
19: Dus ja, jongens, huppakee, voor het goede doel, hè.
20: Laat je hart spreken. Huppakee. Kom op. En het is toch niet lekker buiten, dus binnen voor de radio zitten dan je eigen liedje. Het is wisselvallig, met een paar stevige buien. Sommige met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook een beetje zon, maar het wordt niet warmer dan 18 graden.
19: 11 vertragingen gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de 3 langste. Natuurlijk weer onze dagelijkse knuffelfile. Het is de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen de Nederlandse grens en Duiven, 21 minuten. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijsoord, 3 kwartier. En de A50 Apeldoorn-Os. Tussen Hoenderlo en Grijsoord, ook weer daar een vertraging van 3 kwartier.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
21: Scoor nu supervoordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
22: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneren.

0: Sport Alpduzes.
1: Mijn naam is Mirjam Huismans. Wij zijn vorig jaar onze goede vriend Jacques Roijmans verloren. Voor TVB, zo is onze, de naam van onze vriendengroep, hebben wij altijd een speciaal nummer van L'amour toujours. Van ta-ta-ra-ra. En 's ochtends om iedereen wakker te maken werd dat nummer heel hard gedraaid. Zo hard dat zelfs de politie aan de deur stond of dat het alsjeblieft wat zachter kon. Dus als dat gedraaid wordt, dan denken wij ook zeker aan Jacques.

Je hoorde Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours. Aanvraag van Mirjam voor Jacques, live vanaf de Alpe d'Huez. Radio 10 is daar de hele dag bij. Ja, en dan is het tijd voor die andere grote top. De top van de internationale hitlijsten. Het is 11 minuten over 11. En zoals elke dag krijg je dan 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met zometeen een nummer 1 hit van Bryan Adams. Maar eerst het begin. En dan bedoel ik niet de Bijbeltekst. In den beginne schiep God den hemel en den aarde. Maar dan bedoel ik het begin van het imperium dat Michael Jackson zou maken tot de grootheid die hij geworden is. De eerste nummer 1 hit vandaag is namelijk de eerste officiële single die de Jackson 5 ooit hebben gemaakt. En dat we deze 56 jaar later, je hoort het goed, nog steeds draaien, hadden ze toen de tijd in 1970 alleen maar over kunnen dromen.

Bryan Adams, een man met veel vertrouwen in zijn eigen muzikaliteit. Zo bracht hij in 1994 een album uit genaamd Greatest Hits. Alleen was er nog één plekje vrij op het album en daar schreef hij compleet een nieuw nummer voor. Dat is lef en hij had wel gelijk, want Please Forgive Me werd een dikke vette nummer 1.

0: Aan op nummer 1 en vandaag de laatste in 4x1. Katy Perry met Last Friday Night.
1: Alles mag voor een mooi bedrag.
0: Ja, vandaag moet er gedokt worden bij Alles Mag. Zometeen Jeroen Nieuwenhuizen om 12 uur. En als je je liedje vandaag aanvraagt via de app van Radio 10... dan kan je een donatie doen voor... de strijd tegen kanker, om het zo maar te zeggen, inderdaad. Jeroen heeft een lege playlist, dus liedjes die je graag wil horen. Met een goede reden ook erbij. Stuur dat in via de gratis app van Radio 10. En zet er ook even bij voor wie het is, welk nummer het is. En wat natuurlijk heel belangrijk, je donatie is voor het goede doel.
2: Jazeker, radio10.nl/doneren. Daar kun je wat geld natuurlijk doneren. En laat gewoon zo snel mogelijk weten wat ik kan draaien.
0: Ja, voor het goede doel. Wat kan Jeroen zo meteen opzetten na 12 uur?
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
18: Boost yourself. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Zometeen hoor je Vrouwtje en Hannelore van de ochtendshow. Zij gaan de Alpe d'Huez op. En de vraag is, hoe gaat het met ze? Maar eerst George Michael.

0: duizenden mensen vandaag, waaronder mijn collega's Vrouwtje en Hannelore. Ze zijn van de ochtendshow. Dames, waar zijn jullie?
1: We zijn net aangekomen in bocht 16.
2: Ja.
1: Ja, daar hebben we naar uitgekeken, want daar zijn we 6.
2: We konden eindelijk plassen.
1: Die
2: wijven moeten alweer zijn.
1: Ja, zeker. Maar goed, de eerste paar bochten waren wel pittig,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ze waren best stijl, maar ja, ik moet zeggen, die muziek onderweg en al die lieve mensen die met eten
1: niet
2: en drinken
1: normaal
2: staan. Het is eigenlijk gewoon supergezellig.
1: Het is eigenlijk echt, het is zo bijzonder om dit mee te maken. Wat een goede sfeer. We gaan lekker, we gaan goed.
2: Ja.
1: Dus over ons hoef je niet in te zitten. Wij gaan gewoon, we gaan lekker door.
2: Ja, en we lopen niet alleen, want we werden onderweg aan het begin al ingehaald door Barry.
1: Hey Barry, jij hebt een speciale reden om mee te doen?
3: Ja, vandaag 11 jaar geleden is mijn zus overleden.
1: Ah. En hoe is het dan voor jou om vandaag die berg te beklimmen?
3: Wel bijzonder.
1: Ja.
3: Want dit is mijn 9e keer, sinds 2015 overleden. 2016.
1: Jouw 9e keer al dat je meedoet?
3: Ja.
2: Jeetje, joh.
3: Ja, dus ik vind het wel goed om geld in te zamelen. Maar ook een soort, het is een soort bezinning voor mij.
1: Ja, kun je dat vertellen waarom dat zo is?
3: Ja, omdat je dan elke week weer gaan. Ik ben hier met collega's, komt in het werk. En dan ben je een hele week ben je hier. En dan ga je bezinnen over het leven. En mijn zus heeft 2 kinderen. Die waren 9 en 6 toen ze overleed.
1: Dat is echt nog heel jong, hè?
3: Heel jong. 43 voor ze.
1: Hey, en wat denk jij als zij nu naar jou aan het kijken is? Van welke plek dan ook? Wat ze tegen je zou willen zeggen?
3: Dan zegt ze, tel je zegeningen. Dat is haar, haar ding. Altijd.
1: Bedenk wat je allemaal wel hebt in het leven.
3: Ja, zeker. Dat is sowieso.
1: Ja. Nou, mooi Barry. Dankjewel dat je even mocht spreken.
3: Ja, jullie wel.
1: Jij gaat ons fluitend voorbij, volgens mij.
3: Nou, fluitend, ja.
1: De vaste keer is dit dat jij naar boven gaat?
3: De 2e keer.
1: Dit is al de 2e keer?
3: Ja.
1: Jeetje.
2: Wauw.
3: Ja.
1: Ja, en je gaat voor de 2 keer al?
3: Ja, misschien wel 3. Maar als het gaat regenen, dan doe ik het.
1: Barry, je bent echt een topper. Dankjewel dat we je even mochten spreken.
3: Jullie bedankt.
1: En een fijne dag.
3: Ja.
1: Bijzondere dag vandaag.
3: Dankjewel. Bedankt.
0: Radio 10 support Alt-U6. Hannelore en Vrouwtje beklimmen de berg momenteel. Wil je doneren, kan dat via radio10.nl/doneer. Of een liedje aanvragen zometeen bij Jeroen in Alles Mag voor een mooi bedrag. Doe dat via de gratis app van Radio 10.

0: overgave zometeen naar... Zometeen na 12 uur, alles mag voor een mooi bedrag vandaag vanwege de Alp de Zesde actie. Jeroen Nieuwenhuizen, goedemorgen trouwens.
1: Hey, goedemorgen.
0: Nietjes die je vandaag kunt aanvragen, maar dan moet je wel voor betalen, hè?
1: Zeker, dan ga je naar radio10.nl/doneer en dan maak je een mooi bedragje over. En laat je dat even weten dan via de app van Radio 10. Dan weet ik ook dat we je plaatje kunnen draaien.
0: Ja.
1: Dat is wel zo handig. Dus stuur een berichtje zometeen met even de favoriete plaat die je graag zou willen. Eventueel toelichting waarom. Misschien heb je een verhaal bij. En laat me ook even weten of je dan inderdaad gedoneerd hebt. Dus zo getikt. Je doet het even in de gratis app van Radio 10. En dan zie ik dat hier in de appbox binnenkomen. En je kan het ook inspreken natuurlijk. Hè. Je kan ook even de microfoon pakken die in dezelfde app zit. Dan hoor je weer stem erbij. En we hebben nog eentje nodig om de show mee af te trappen straks, Martijn.
0: Dat is de Bammerammer.
1: Ja.
0: Liedje met extra veel pit. En als je die...

0: broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
9: profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Adtap.
11: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
22: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Vrijdag is net begonnen en zometeen hier een speciale aflevering van Alles Mag. Alles mag voor een mooi bedrag. Nu het nieuws, Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van twee mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor erbij twee vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog geblurred, maar als ze zich niet melden, dan komen ze herkenbaar in beeld. President Trump zegt dat zijn politieke tegenstanders frauderen bij verkiezingen in Californië. Er moet onder meer een nieuwe gouverneur komen, maar de uitslag laat op zich wachten omdat er veel stemmen per post binnenkomen. De partijgenoot van Trump gaat nu aan de leiding, maar de kiezers van zijn tegenstanders die stemmen vaker per post. En Oranje is niet geheel perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK. Maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er namelijk zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over anderhalve week al en dat is in Dallas. Tijdens het weer wisselvallig met een paar stevige buien. Sommige met onweer, hagel en ook windstoten. Tussendoor dan schijnt ook de zon heel af en toe. En het wordt niet veel warmer dan een graad of 18.
0: Dankjewel. Dan zijn er 21 vertragingen. En dit is het op 3. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 20 minuten. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijzoord 38. En de A50 Apeldoorn-Os voor Grijzoord 1 uur en 2 minuten.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneren. Radio 10.

0: Goedemiddag, trappen 11 met Wim.
1: Goedemiddag.
0: Dag Wim. Hoi. Hoe is het met je?
1: Goed. Ja, ja naar omstandigheden goed. Ja.
0: Ja, want je zegt naar omstandigheden. Je hebt zelf kanker?
1: Ja, ik heb sinds maart weet ik dat ik darmkanker heb. Dat is uit het bevolkingsonderzoek naar voren gekomen.
0: Ja.
1: Dus vanaf dat moment gaat het er allemaal iets anders uitzien. Dan ga je van therapie naar onderzoek naar noem maar op. Dus
0: Ik kan me voorstellen dat je eerst die schrik erboven moet komen.
1: Ja, nou weet je, het is heel, heel kort. Ik heb het nog niet echt in mijn systeem zitten. Want ik ben de ziekenhuis op zich wel gewend. Ik heb er gewerkt. En dus ik vind het allemaal nog niet zo'n ramp. Maar ik merk nu wel dat we aan het aftellen zijn richting afronden van. En de operatie die eraan zit te komen. Dus het duurt wel even voordat het echt in je systeem zit soms hoor. Ja. Dat is best wel bizar. Ja.
0: Kunnen we zeggen dat je er op tijd bij was?
1: Ja, dat denk ik wel. Want de berichten zijn dat het goed te behandelen is. We gaan er alles aan doen. Dus het lijkt wel goed, zeg maar. Als je van goed kan spreken, lijkt het goed. Ja.
0: Dan zie je dat zo'n bevolkingsonderzoek echt wel werkt.
1: Echt, ja, dat is echt heel belangrijk.
0: Onderzoek naar kanker, Het blijft heel belangrijk. En vandaag staat ook alles mag in het teken daarvan. Alles mag voor een mooi bedrag. Uiteraard ga je natuurlijk even naar radioteam.nl/doneren. En even de orde van de dag natuurlijk. Er moet ook gegeten worden, hè? Ja, Wim, wat gaat erin? Hè? Wat

0: u waar?
1: Nou, in dit geval is het wat heb jij erbij, want het plakje brood is wit. En mijn vrouw die is kippensoep aan het maken.
0: Oh.
1: En daar vind ik een plakje brood dat er heel lekker bij. Ja, die maakt ook wel soep van. Van een bakje soep eten met een plakje brood.
0: Ja, gek op soep, heerlijk.
1: Ja, er is genoeg.
0: Ja, zeg maar Tupperware bakje voor me klaar.
1: Dat is goed, doen we.
0: Hey Wim, laten we smaken samen met je vrouw. En wat voor plaat wil je erbij hebben?
1: Ik vond Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down wel een goeie. Eén, het is een lekkere stevige plaat. En ik denk als je de titel toepast op vandaag, dat het misschien ook wel een beetje in de buurt komt. Ja.
0: Helemaal mee eens. Alle gezondheid en geluk gewenst, man.
1: Dankjewel, man. Hetzelfde.
2: Radio 10, Bam en Rammer.

Ik ben Raf Keuvelmans en wij zijn hier vandaag bij de Alpe d'Huez samen met Team Bike to Fight en met Big Challenge. In het bijzonder ben ik hier voor mijn moeder die vorig jaar is overleden aan borstkanker. En ja, zij is hier ook heel wat jaren geweest, heel wat klimmen gemaakt op de fiets en deze klim wilde ik aan haar opdragen vandaag. Ja, echte vrienden, dat is echt ons nummer eigenlijk van Bike to Fight en ook echt van mijn moeder. Omdat ja, zonder vrienden kunnen wij dit niet en wij zijn echt een team.

0: Jan Smit, Gerard Joling van Rafke Kwandi. Ja. Mooi man. We hebben er voor ook nog zo'n hele fijne gehad. De bandrammer van vandaag was ELO, Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Zeg, goedemiddag.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, Jeroen heeft een speciale editie op donderdag de 4e van juni. En ja, we pakken ook even wat dingetjes erbij die ons bezighouden. Zoals on-demand een filmpje kijken. We doen het allemaal wel eens, toch? Dus steeds meer gebeurt dat. Door te kijken naar YouTube in plaats van Netflix. Ja. Netflix was altijd de koning. Maar veel mensen ontdekken nu toch ook YouTube. Wat begon eigenlijk als een platform voor kattenfilmpjes.
2: Ja.
0: Cats who look like Hitler.
2: Mooi waren die.
0: Ja. Heel veel dingen zijn er ook al gemaakt. Eigenlijk voor de allerjongsten.
2: Mm-hmm.
0: Dat staat ook veel op. Maar ja, dit is ik kijk eigenlijk heel veel YouTube. En steeds minder naar die streamers.
2: Ik doe exact hetzelfde. Ik heb wel eens een abonnementje genomen.
0: Ja, dan heb je die reclame niet. Want anders is het echt niet meer te doen als je bijvoorbeeld iets van 20 minuten kijkt of zo. Maar er staan heel veel goede dingen op.
2: Ja.
0: Overigens wel even een kanttekening.
2: Ja.
0: Veel spul tegenwoordig wordt ook weer gemaakt met AI. En dan staat daar niet echt duidelijk bij of het wel klopt.
2: Ah.
0: Dan maak je, zeg maar zeggen, een amateuristische documentaire. Maar die ziet er professioneel uit. En dat wil dus niet altijd zeggen dat het klopt. Dus
2: nee,
0: het is geen bron van informatie meer per se.
2: Beelden dat ze in de middeleeuwen ergens rondloopt met een camera op.
0: Ja, wel heel gaaf gedaan, maar dat kan toch niet. Ja. Goed, deze zomer, als je op vakantie gaat met de auto, let dan op. Want volgens de ANWB weten Nederlanders niet wat er van ons verwacht wordt. Zo moet je in België een kleine brandblusser in je auto hebben.
2: Oh.
0: Sowieso handig om die altijd in je auto te hebben, mensen. In Spanje heb je geen gevarendriehoek nodig, maar een noodlamp is daar verplicht. Die plaats je op 150 meter van je auto en die knippert dan. En zo zijn er nogal veel meer van die voorbeelden. Frankrijk heeft ook een aantal van die fratsen.
2: Moet je een hesje moet je altijd bij je hebben in Frankrijk?
0: Hesje sowieso altijd bij je hebben, denk ik. Ook in Duitsland is dat volgens mij tegenwoordig verplicht. Maar let het even, check het eventjes voordat je
2: slim
0: op pad gaat. AWB vraagt vakantiegangers dit jaar extra goed op te letten. En ja, vandaag is het dus niet alles mag op donderdag, maar het is alles mag voor een mooi bedrag. Vraag een plaat aan met een bericht in de app of spreek wat in. Doneer via radio10.nl, laat weten of het dan ook gelukt is via dezelfde app. En wie weet komt je plaat zometeen voorbij, hè? Ja, we hebben alweer wat binnen gekregen, hoor. Leuke dingen, moet ik zeggen, ja.
3: Alles mag, alles mag. Alles mag voor een mooi bedrag.
0: Hey, Alex.
4: Hallo, ik heb zojuist gedoneerd speciaal voor mijn achternichtje Juliet Feiter. En ik wil daarvoor graag de Bee Gees horen met Juliet.
0: Ja, die van Robin Gibb, hè, is een solootje geweest. Doen we zo meteen even. Hey, is daar Katie?
5: Hoi, hoi, met Katie. Ik zou heel graag Somebody Else's Guy horen. Mijn moeder is overleden aan kanker helaas al 15 jaar geleden. Maar steeds als ik dat liedje hoor, dan hoor ik haar. En dan met de armen in de lucht staat ze mee te zingen en te dansen.
0: Ach, ja.

0: Robin Gibb en Juliet, aangevraagd door Alex. Vandaag deze speciale editie van...
1: Alles mag, alles mag.
2: Alles mag, voor een mooi bedrag.
0: Ja, plaatje aanvraag kan gewoon natuurlijk. En even een donatie doen via radio10.nl/doneer.
3: Hoi Jeroen, goedemiddag. Ik doe heel graag mee aan een donatie voor Albues. Ik zou heel graag het nummer You Shoot Me All Night Long van AC/DC willen horen. En alles mag op donderdag. Ach. Groetjes Michel.
0: Rockin' and Rollin' doen we zo meteen. Maar eerst even kijken wat Karin wil horen.
4: Ik zou heel graag het nummer Blueberry Hill van Fats Domino willen horen. Het nummer wat gedraaid is tijdens de crematie van mijn moeder. Die is overleden aan longkanker.
0: Nou, bij deze, Karin.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
9: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
7: Jeroen Nieuwenhuizen.
8: De donaties en de verzoekjes stromen binnen voor deze Alles Mag voor een mooi bedrag. En Michel Comatees van ACD.

0: Liesbeth schreef: ik wil graag het lied Fiction van Coldplay aanvragen. Door al de 6 steunen wil ik geld ophalen voor onderzoek. En ik wil graag de mensen die het hebben hard onder de riem steken. Ik heb €25 gestort. Groetjes van Liesbeth bij deze Fiction gedraaid. Coldplay, now. Het is zo'n speciale uitzending, want wij hebben natuurlijk vandaag alles in het teken staan van Alop Duzes. Iedereen die berg beklimt om het onderzoek tegen kanker te steunen. En wil je dat ook doen, wil je iets doneren, dan kan het via radio10.nl/doneer. Laat weten wat ik moet draaien voor je daarbij via de app van Radio 10. En dan kunnen we dat nog even meenemen. We hebben nog een goed dik kwartier te gaan en ik zoek nog een lekkere uitsmijter. Dus als je een ideetje erover hebt, doneer en laat weten wat ik moet draaien. Marion, wat gaan we zo meteen doen?
1: Goedemorgen, ik heb net een donatie gedaan op Radio 10 voor het geweldige doel wat jullie al heel lang steunen. En weet uit ervaring hoe moeilijk het is om mensen te verliezen aan deze vreselijke ziekte. Mijn beide ouders en mijn enige zus zijn overleden aan deze ziekte. En ik zou het heel fijn vinden als jullie het nummer van Bluff draaien Zo Stil. Dankjewel.
0: Doen we zo meteen even. En Wiebe, wat zou jij willen horen?
2: Als je leert dealen met moeilijke situaties, zoals kanker, dan groei je toch als mens. Daarom vind ik We Are Growing van Margaret in Gaza heel toepasselijk. En daar heb ik heel graag €50 voor over. Hey, hartstikke goede uitzending hebben jullie.
0: Dankjewel.

0: Zo stil van Bluff kwam van Marion. Ja, alles mag voor een mooi bedrag. Zit er alweer bijna op voor vandaag. Daar hebben we wel best wel veel aanvragen binnengekregen. Dus misschien dat we het in het volgende uur ook nog een paar keer kunnen meenemen. Gewoon kijken of we toch een paar liedjes kunnen draaien met de aanvraag erbij. Op deze bijzondere dag voor Alpe d'Huez. Er wordt vandaag gelopen natuurlijk om geld op te halen voor onderzoek om die vreselijke ziekte kanker uit de wereld te krijgen. En de berichten komen binnen. Radio10.nl, daar kun je naartoe om een donatie te doen. Wat hebben we hier? Benjamin, die wil graag, denk ik, de kandidaten even een hart onder de riem steken.
1: Hoi Jeroen, dit is Benjamin.
0: Ja.
1: Ik vraag een plaatje aan voor alle vrijwilligers en de deelnemers. En in het bijzonder voor mijn goede vriend Harco. Hij is vandaag vrijwilliger in het Team Finish. Wat een topper. Het liedje is toepasselijk op een opgewekte dag voor een treurige ziekte. Allemaal superveel succes vandaag. Move on Up van Curtis Mayfield.
0: Ja, die draaien we zo meteen als afsluiter van dit bijzondere uurtje. Maar eerst kijken wat Sharon zou willen.
2: Hi Radio 10. Ik heb via mijn bedrijf een donatie gedaan. En ik zou graag Doe van Peter Maffay willen aanvragen voor mijn vader Kees van Ees. Die nu gelukkig redelijk stabiel is, maar helaas ligt het altijd op de loer. Hij heeft de ziekte van kaler, beenmergkanker. Dus deze is voor jou, papa.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
3: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via Ticketmaster.nl.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Zometeen deel 2 van Jeroen Afternoon met onder andere de top 4000 quiz. En we gaan dikke 10 uitdelen ook, hè. Maar eerst het nieuws. Hier is onze Nicola Ruis.
8: Goedemiddag. De strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky is nu definitief klaar. Nadat ze zelf al had besloten om niet in hoger beroep te gaan, zet ook justitie er een punt achter. Wesky werd een paar weken terug veroordeeld omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Maar ze hoefde niet terug de cel in. Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer en wordt opgevolgd door Christine Teunissen. In de tijd van Ouwehand waren er interne ruzies en probeerden het partijbestuur haar te wippen als lijsttrekker. Dat heeft allemaal veel van haar gevergd, zegt ze in een verklaring. En zojuist rond 12:55 kwam team Alpe d'Huez over de finish tijdens de Alpe d'Huez. De afgelopen weken riepen we hier bij Radio 10 op om aan dit team te doneren. En die veiling die heeft meer dan een ton opgeleverd, om precies te zijn €100.900. En dat betekent dat team Alpe d'Huez nu een bedrag heeft opgehaald van €132.187.
7: Wauw.
8: Ja, echt heel goed. Haar man Paul en de familie die werden bij de finish opgewacht door onze eigen Gordon en Gijs Staverman.
9: We zijn er, hè?
10: Hey.
11: Hoe ging het?
9: Ja, je voelt die benen niet, hoor. Je weet waarvoor het doet.
10: Ja. Ja. Wat zou Yvette gezegd hebben als zij dit gezien zou hebben?
9: Ja, ze is onwijs trots, maar ook super dat we dit met elkaar doen. Zeker hier in de bergen, haar favoriete gebied waar we vaak kwamen. En dan hier zo te mogen doen. En ja, het is gewoon super mooi.
12: Hoe was het?
13: Ja, fantastisch.
12: Ja?
13: Supermooi.
12: En wat maakt je zo emotioneel?
13: Nou ja, dat is gewoon voor haar gefixt hebben, maar ze had er gewoon bij moeten zijn. Ja. En ik wist er. Maar ja, we hebben het wel geschaft. Voor haar. En ze zit hier. Ze zit hier.
10: You did it. Nou jongens, jullie zijn er.
8: Yeah! Ja, dan hebben ze al een mooi bedrag opgehaald. Je kan nog steeds doneren op radioteam.nl/doneer. Het weer nog, buien, sommige met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met een beetje zon, het eerst in het westen. Het is wel aan de koele kant met 17 of 18 graden.
7: Dankjewel, dan zijn er vertragingen. 21 stuks en dit is de top 3. A1 Apeldoorn-Amersfoort voor Barneveld, 23 minuten. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijzoord, 50. En A50 Apeldoorn-Os voor Grijzoord, ruim een uur.
14: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
17: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
16: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: En extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
15: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
18: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneren. Radio 10.

0: succes.
1: Wij zijn Maaike en Elke, de zussen van Siem, team Altusiem. We hebben later een proost aangevraagd, omdat is zoals hij in het leven stond. En dat nummer betekent veel voor ons. En zo denken we graag nog terug aan hem.

0: Proost, Guus Meeuwis. Speciaal voor Maaike en Lieke. En de vanochtend de turn naar een typical mail. Dan gaan we weer eens een spel spelen.
1: De Top 4000 quiz.
0: Als je het leuk vindt, van harte welkom om mee te spelen. We hebben een lijst aan het eind van het jaar, voor het geval je die nog nooit hebt gehoord. De Top 4000. En je raadt het al, er staan 4000 voor de allergrootste hits in. Over die platen kan ik wat vragen stellen. Het is best wel random. Ik haal mijn hand door de pot en ik kijk op wat eruit komt. Dus allerlei decennia, allerlei soorten muziek. Het kan allemaal onderwerp zijn van een vraag. En vandaag is de dag van de Alpe d'Huez. Mensen fietsen of wandelen de berg op om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En in de Top 4000 hebben we ook een wandelplaat om het tempo er lekker in te houden. Hoeveel vragen is als volgt? Welke band staat in de Top 4000 met Walk of Life? Nou, dat weet jij wel. Als je mee wilt spelen, geef je het antwoord op die vraag via de app van Radio 10. Stuur het zo snel mogelijk en zorg dat je bereikbaar bent. Natuurlijk over ongeveer een minuutje of 6,5. Dan gaan we spelen hier voor de prijzen en de eer. Dit is Batman Turnaround Drive. You ain't seen nothing yet op 10.

0: Elton John, de Willy Band, Cold Heart. Het is zover, pakken we er maar bij. De top 4000. En speel mee met de
1: top 4000 quiz.
0: Eens kijken wie het aan gaat durven vandaag. Is dat Renate?
2: Goedemiddag.
0: Hey, Renate, welkom bij Radio 10.
2: Hallo.
0: Jij hebt een uitgebreide muzieksmaak.
2: Ik heb een uitgebreide muziekssmaak, maar of per se de kennis ook erover heb, weet ik niet. Maar dus, ik hou van muziek.
0: De top 4000 heb je wel eens gehoord, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat is iets waar we allemaal naar uitkijken, natuurlijk. En samen, ook samenstellen, natuurlijk. Het hele jaar wordt erover nagedacht. En er staat toch wel heel veel bekende nummers in. Maar ja, het kan alle kanten op schieten. Dus ik hoop voor je dat het gaat lukken. Als je alles goed weet te beantwoorden, krijg je het hele prijzenpakket.
3: Zonnebril.
0: Ja, en natuurlijk ook een pet. En we hebben ook een bammer om een broodrommel. En een DHB Plus radio kun je ook verdienen. Maar dan moet je wel alles goed hebben. Lukt dat nou niet helemaal? Dan kijken we naar hoeveel dingen je wel wist. En zoveel prijzen pak je dan mee. Dan hadden we de oefenvraag nog, Renate. Welke band staat er in de lijst met Walk of Life?
2: Dire Straits.
0: Dire Straits, natuurlijk is dat goed.
2: Ja.
0: Dan gaan we nu voor het echi. Ben je een beetje ontspannen?
2: Ik zit bij de Nagelstudio, dus relaxed.
0: Zit iemand op dit moment ook je handen te doen?
2: Ja, ook niet.
0: Dat vind ik heel grappig. Ja, één dan denk ik, want je bent niet handsfree aan het bellen.
2: Ik heb hem aan mijn oren hangen.
0: Oké, goed zo. Zeg, dan gaan we.
1: Vraag 1.
0: Het is Nationale Kaasdag. Hou je van kaas?
2: Ja.
0: Ja, lekker op een broodje, op een tosti of als een blokje bij de wijn. Kaas is de basis. Eten doet het ook goed in de top 4000. Denk maar eens aan het nummer Food for Thought. Welke band, reggae-band mogen we wel zeggen, grote band was het altijd, staat ermee in de lijst? Food for Thought, van wie is dat? Zo begint hij wel een beetje zo. Vanavond vieren we de 47e verjaardag van iemand die samen met zijn vader in de lijst staat. En dat doen ze toepasselijk met Father and Friend. Wie is er jarig?
2: Alain Clark.
0: Bam! Ja hoor, je gaat goed. Renate als een speer.
1: Vraag 3.
0: Oké, haartjes los. Introotje. Ik wil van jou weten, hoe heet dit nummer?

0: stuk Axl Rose en zijn konuiten. Maar ja, hoe is het nummer ook alweer?
1: Guns N' Roses, maar echt, het nummer is... Oh, ik kan het wel meezingen, maar...
0: Nou, als je mee kan zingen, moet je het in je hoofd doen. Dan komt vanzelf die titel wel voorbij.
1: Ja, ik weet niet. Two in Sky, dan weet ik dat erin zit, maar ik weet de titel niet. Nee.
0: Nog een kans, ja. Let op. Nicola.
2: Ja, kan je Timmy nog herinneren, de bultrug?
0: Ja, dat ging alleen maar daarover de laatste tijd.
2: Oh ja, er is miljoenen aan besteed om hem te redden. Hij was aangespoeld, maar tevergeefs, hij is dood. De autopsie die vindt vandaag plaats. Dat gebeurt op het Deense eiland Anholt. Ja, het begint vanmiddag en het zal de hele dag duren. Het moet allemaal wel heel voorzichtig. Ik weet niet of je dat weet, maar bultruggen die dood zijn... die hebben nogal de neiging om te ontploffen als je hem een stukje zet.
0: Ja,
2: dus dat gaan ze proberen te voorkomen. En dan kunnen ze nu eindelijk zien wat de doodsoorzaak was daar in Denemarken.
0: Juist, zo'n vetfontein krijg je dan, hè, als dat ding ontploft.
2: Dat stinkt, jongen. En het zijn echt grote klappen.
0: Baba. Ook een stukje Denemarken in de top 4000. Dat zorgde voor een ontploffing in de hitlijsten. Dat was de band Alphabeat. Die zongen dit. Nou, wat is de titel van deze enorme hit van Alphabeat?
1: Weet ik niet, sorry.
0: Nee.
2: Jammer.
0: Dat was Fascination.
1: Oh, Fascination.
0: Maar ja, je hebt niet slecht gespeeld. Je hebt de helft goed. Dat betekent twee prachtige prijzen. Dat is de Radio Team Pet en de Radio Team.
2: Zonnebril.
0: Juist.
1: Yay.
0: Dat is mooi. En ik loop je straks met je.
1: Hebben we vandaag wat aan.
0: Komt vanzelf goed, schat. En je hebt er prachtige nagels bij.
1: Pakketje, mooi zonnebrilletje.
0: Moet je eens kijken hoe je gepikt en gestevende straat erop gaat.
1: Ik ga helemaal shinen.
0: Oké. Mooie dag, hè.
1: Dankjewel. Goed.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the Tribes.
13: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
19: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
20: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
20: Scherp zien zonder...

0: laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Jeroen Nieuwenhuizen.
3: Zometeen, dikke tienen. Gaan we eens lekker uitdelen. Doe je mee? Eerst Madonna.

0: via de app van Radio 10. En misschien omdat je denkt aan al die zes vandaag. Al die kanjers die de berg opklimmen om dat onderzoek naar de zieke kanker. Om dat te funderen met een hoop geld.
1: Ja.
0: Misschien wil je daar iets voor doen. Dat je denkt, nou, ik wil eens even iemand even een zetje in de rug geven. Virtueel dan. Die aan het lopen is op dat moment. Dat kan. Of misschien heb je een andere reden waarom je even iemand wil benoemen op deze speciale dag. Kan gewoon via de app van Radio 10. Je tikt het in of je spreekt het in. Dat is zo verstuurd en je doet een ander echt een groot plezier mee. Dus kom maar door. Wie krijgt er volgens jou vandaag een hele dikke 10? Ik hou een hoop ruimte vrij, zodat we een lange lijst kunnen uitzenden zometeen. Nico, wie heb jij gedacht?
2: Nou ja, je zei het eigenlijk al. De Alpe d'Huez, wat vandaag gedaan wordt. Ik denk, ik wil een 10 uitdelen aan iedereen daar. Dus aan de 6037 deelnemers. Waaronder onze eigen Hannelore en Vrouwtje. Die lopen naar boven. Ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. Maar ook de duizenden vrijwilligers. De duizenden toeschouwers die er allemaal staan. Die ook 12.000 kaarsjes hebben neergezet. 500 spandoeken hebben opgehangen. Al die mensen. En ook bijvoorbeeld onze Gordon en Gijs die daar uitzenden. Plus alle mensen in de productie en de redactie daarachter. Ik wil gewoon eigenlijk iedereen een hele dikke vet 10 geven die betrokken is bij deze mooie actie. De tussenstand staat op 14,3 miljoen euro. Maar we kunnen er zeker van zijn dat er nog steeds gedoneerd wordt. Kan op radio10.nl/doneer. Ik denk dat die op 18, 19 miljoen euro uit gaat komen.
0: Dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ja, ja. Zeker. Nou, bij iedereen, voor iedereen die meedoet aan Alpe d'Huez. Ja. En het een warm hart toedraagt. De rugbaarheid aan geeft. Een dikke 10. Wie vindt er nog meer zo'n eentje? Laat het weten via de app van Radio 10. Dan zetten we het zo meteen uit. Na Irene Cara en dit is Dire Straits.

0: huilen omdat ze nog zo goed werken terwijl ze geblesseerd zijn. Echte strijders. Sander, zeg ik even 10 aan mijn collega Arend. Echt een topper. Zijn humor is mijn humor. We lachen elke dag. Peter zegt, mevrouw Selma verdient een dikke 10. Na jaren behandelingen en operaties er weer helemaal bovenop. En Leonie zegt, Karin en Mark verdienen een 10. Vanmorgen hebben ze via een app laten weten dat ze bijna niet geslapen hebben. Maar ze zijn inmiddels wel goed aan het klimmen. Gaat natuurlijk over de Alpe d'Huez.
1: Ah, zeker.
0: Maarten zegt, mijn 10 is voor alle wandelaars en fietsers. Maar vooral onze buurjongen Max van 17. Je kan het, Max. En Nieke zegt, vorig jaar was ik erbij tijdens de Alpe d'Huez. En dit jaar heeft mijn zus Julia het overgenomen. Ze verdient een 10. En ik hoop dat ze minder blaren en overhoudt dan ik.
2: Ja.
0: Sylvia
3: hier. Ik wil graag een hele dikke 10 geven aan mijn lieve grote neef Steven. Die vandaag als motard meerijdt op de Alpe d'Huez. Je bent een ongelofelijke kanjer.
0: Gert-Jan.
4: Hoi Roen. Ik wil iedereen die vandaag gedoneerd heeft voor een plaatje een dikke 10 geven. Ik weet niet in totaal hoeveel erop gehaald is. Maar ik hoop dat mijn €50 nog een beetje erbij geholpen heeft. En voor de rest iedereen heel veel sterkte, succes. Maar het gaat een heel erg mooi bedrag worden eind van de dag. We horen het graag. Hoi.
0: Daar gaan we voor, Gert-Jan. Dankjewel, hè.
5: Hoi Jeroen. Een hele, maar dan ook echt een hele dikke 10 voor Ellen, mijn vriendin Ellen. Want er is hier voor de derde keer kanker geconstateerd bij haar. Dus voor de mensen op de Alpe d'Huez, fietsen tot je ons weg. Kom op, go.
0: Dankjewel Niels en veel sterkte, hè. Veel gezondheid geweest. Pamela nog.
6: Hoi, dit is Pamela. Ja. Ik geef mijn allerbeste vriend Michael, die nu tegenover mij zit, een hele dikke 10. Want die gaat alweer de Alpe d'Huez fietsen. Voor de zoveelste keer. Hij probeert dit jaar 5 keer omhoog te gaan. Dus een dikke 10 heeft hij zeker verdiend.
0: Nou, en Pamela is op dit moment ook in Frankrijk. Hè. Ze staat daar gewoon bij de Alpe d'Huez. Dus vanmiddag meer vanaf 4 uur bij Gijs. En ze heeft zeker nog even voor iedereen die zich ervoor inzet vandaag. Laat je horen.
7: Jij krijgt van mij.
0: Alsjeblieft. Een hele dikke 10 voor iedereen die zich inzet voor onderzoek naar kanker. Op deze speciale dag voor Alpe d'Huez. Vanmiddag om 4 uur Gijs vanuit Frankrijk en daarvoor Edwin Iergaarden.
8: Dag Jeroen.
0: Dag.

Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt

0: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: We zijn de hele dag op Alpe d'Huez bij Alpe d'Huez. Je hoort indrukken, emoties en belevenissen vanaf de berg. En de Bengals komen eraan. Laat nieuws met Nicola Ruis.
6: Goedemiddag. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zou vallen en dat mensen elkaar moeilijk konden besmetten. Ja, en dat bleek toch wel anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van den Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. Na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt erop. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij, bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. En in Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs, en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten, en daar is het ook soms onrustig. Traditioneel weer, buien, soms met onweer, een stevige wind waait er ook. Later wordt het wat droger met wat zon, en dat gebeurt het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden.
5: Hartelijk dank. Files dan, 25 stuks. Dit zijn de drie langste. De A1 Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens, 28 minuten. A1 Apeldoorn Amersfoort voor Stroe, na een ongeluk 32 minuten. En de A15 Ridderkerk richting Nijmegen. Voor de brug over de Linge ben je 31 minuten langer onderweg.
7: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneren.

Ik ben Nina en ik ben hier op de Alpe d'Huez voor Thomas. Hij is ooit de Alpe d'Huez opgefietst op een stadsfiets met 3 versnellingen. Dus daar ga ik aan denken als ik op mijn racefiets met 1000 verzetjes zit. En ik zou graag een nummer draaien van Jim Croce. En dat wordt Time in a Bottle. Dat zegt veel over hem.

Vanaf Alpdu 6 die je soms doen slikken door dat brok wat je in je keel krijgt. En ook de muziek doet er nog vaak een schepje bovenop. Time in a Bottle van Jim Croce was dat. Nina, die fietst vandaag naar boven op de Alpdu 6. En ze wilde hem horen voor Thomas. Goedemiddag, de uren van lang leven, de grootste hit aller tijden. Met bij Radio 10 en dit

Marco, Rock Me Amadeus, dat zou wel eens een kans hebben kunnen zijn voor de 80's en 90's top 1500 van Radio 10. De lijst met de grootste hits uit die tweede decennia, die hoor je vanaf 15 juni twee weken lang. En jij bepaalt uiteraard wat er dan te horen is. Vanaf morgen in de namiddag kun je erop stemmen met de Radio 10 app of op radio10.nl. Lex Gaarthuis geeft morgenmiddag na 4 uur het startschot voor het stemmen in Gijs op 10. Ja, het wordt zeker een goed begin van de zomer met de 80's en 90's top 1500. Van 15 tot en met 26 juni ga je hem horen. Natuurlijk hier bij Radio 10. En dit...

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis.

0: september. Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff. Live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
1: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
2: De vriendelijke specialist.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis-in.
4: Mooi wonen. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G.

hebt liefdesliedjes, maar je hebt ook anti-liefdesliedjes. De top 4000 flashback van deze middag is zo'n anti-liefdesliedje. Het gaat dit keer niet over iemand die vecht voor een relatie, maar juist over iemand die beseft dat hij niet kan geven wat de ander nodig heeft. En de steeds terugkerende excuses gaan over dingen die hij niet zal doen, niet zal zeggen en niet zal kunnen geven. Het klinkt allemaal heel filosofisch inderdaad. Het komt van een Nederlandse band die er vorig jaar december 6 in heeft staan. En dit was hun hoogst genoteerde in de top 4000 van radioteam Kensington met Sorry.

Dat en Fascination. Gijs op 10 komt straks vanaf 4 uur live vanaf de Alpe d'Huez tijdens Alpe d'Huez. En zometeen, over een minuut of 20, hoor je ook weer een bijdrage vanaf de berg daar in Frankrijk. Je kunt ook nog steeds blijven doneren natuurlijk voor onderzoek naar kanker in het kader van Alpe d'Huez 2020.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Helemaal los bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
13: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6.99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3.99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6.49.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Het laatste deel van de werkdag is van start gegaan met zo'n kans op tickets van 10 voor Live on the Beach met Guus Meeuwis en Bluff. Na het nieuws, dat krijg je van Nicola Ruijs.
22: Goedemiddag. De VVD in de Tweede Kamer verdedigt de bezuinigingen op uitkeringen, onder andere voor arbeidsongeschikten. Door een lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan. De oppositie vindt dat onzin en zegt veel arbeidsongeschikten kunnen helemaal niet werken. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in omdat hij een dief doodreed. Die had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vluchtte op een fiets, ging hij erachteraan en daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Volgens de rechter nam de ANWB er onnodig veel risico. Ja, en de Alpe d'Huez, we zijn er de hele dag al mee bezig. Zojuist zijn Fraukje de Bot en onze eigen Hannelore Zwitserloot gefinished bovenop de Alpe d'Huez, de grote berg. Vanochtend om 9 uur, vlak na de ochtendshow, begonnen ze aan de 14,5 kilometer en de 21 bochten. En Gordon, die wachten ze op bij de finish.
23: You did it!
24: Yes!
23: Maar, hey, jullie zien er nog helemaal fris uit.
24: Ja, we hebben het geweldig gehad samen.
25: Zo leuk.
24: En we hebben zulke mooie verhalen gehoord. Dat gaf ons ook energie. We hebben veel gedanst onderweg.
25: Ja, absoluut. We zijn nog op de foto gegaan. We hebben Douwe Bob nog getackled.
24: Ja, Douwe Bob. En die heeft nog gezongen onderweg. Ja, het was echt leuk.
25: Echt zo leuk. Alle mooie verhalen en alle bijzondere, lieve mensen langs de kant van de weg. Die dragen
24: je echt. De hele dag zitten. Ook nu in de regen om je aan te moedigen. We zijn echt de berg opgedaan.
23: Ja, en nu?
24: Ja, nu gaan we slapen.
25: Waar is de champagne?
24: Ja!
22: Ja, morgenochtend bespreken ze ongetwijfeld alle details, want dan zenden Gordon en Fraukje ook nog live uit vanaf de Alpe d'Huez. En Gijs Staverman, die hoor je over een uurtje live vanaf de berg met iets voor 8 uur de eindstand. Dus doneer nog eventjes via radioteam.nl/doneer.
21: Dus Fraukje en Hannelore hebben 6 uur over dat stukje gedaan, waar anderen gewoon 6 keer die berg op gaan in dezelfde tijd.
22: Ja, maar het is toch knap.
21: Het is zeker knap, ja. Nee, ik doe het er niet na.
22: Nee, 7,9% gemiddeld stijgt.
21: Ja, ik weet het. Ja, dat gaat enorm hard omhoog.
22: In 6 uur. Goed. Het weer, buien, sommigen met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 tot 18 graden.
21: Nee, vrouwtje Hannelore, helemaal goed. Fantastische prestatie, hartelijk dank. En inderdaad, radioteam.nl/doneer. Als je nog geld wil overmaken voor Alpe d'Huez. Dan de files op dit moment. 27 zijn er geteld en de top 3 is als volgt. A1, A1, Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. 18 minuten. A2, Eindhoven richting Maastricht-Noord. Voor de Hocht 23 minuten. En op de A15, Ridderkerk richting Nijmegen, ben je voor de brug over de Linge 31 minuten kwijt.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
27: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
28: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
27: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
29: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneer. Radio 10.

0: Nou ja, wij zijn team Beterse Toppers. We doen dit omdat we allemaal mensen hebben in onze omgeving, ja, die ons zijn ontvallen. Maar ook omdat Francisca, die hier ook bij is, heeft zelf de ziekte gehad.
1: Ja, 2019 kreeg de diagnose borstkanker. Waarbij gelijk werd gezegd, als de diagnose 10 jaar eerder had gehad, dat ik er gewoon niet meer was geweest. Dus daarom weet ik hoe belangrijk onderzoek is. En in mijn geval immuuntherapie. Ja, leef. Toen ik ziek was, heel veel gedraaid. Is altijd gebleven. Ja.
2: Op een vrijdag in de kroeg

0: Gang was dat en Cherry.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Marvin was er heel erg snel bij, joh.
2: Ja, ik had hem klaarstaan,
0: Ja, je was echt de allereerste die appte nadat de oproep op de radio te horen was geweest, Marvin.
2: Ik hoorde meeuwen, ik denk dat het meeuwen is.
0: Dat is een goede conclusie die je getrokken hebt, Marvin. Ja. Als je dan straks op 3 september op het strand staat, bij welke band sta je dan echt vooraan? Is dat bij Guus Meeuwis of bij Bluff?
2: Ja, weet je, het toeval wil dat we bij allebei heel erg... Die zijn allebei heel erg favoriet van ons, van mij en mijn vrouw. Dus we blijven vooraan staan als je het goed vindt.
0: Ja, tuurlijk. En dan snap ik dat je er heel graag naartoe wil.
2: Ja, we willen er heel graag heen.
0: Nou, bij deze is dat geregeld. Je hebt 2 tickets van 10 gewonnen voor Live on the Beach met Guus Meeuwis en Bluff. Op 3 september op het strand van Scheveningen.
2: Dank jullie wel, daar zijn we heel blij mee.
0: Veel plezier daar, dit is Roy Orbison.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
7: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
7: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
10: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
15: Ja, voor maar €6,99.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
19: Boost yourself.
15: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
20: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

De doorbraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Begin jaren 60 rijdt een busje 's avonds door regenachtige Engelse straten. In de bus zit een stel jonge muzikanten. Ze spelen waar ze maar kunnen. Danszalen, clubs, achterafzaaltjes. Door al die optredens worden de nummers steeds strakker en het samenspel ook steeds beter. Er volgen opnamesessies, maar zelfs daar is niet zeker. Een platenmaatschappij twijfelt over de juiste bezetting van de band. Er wordt dus wat geschoven met muzikanten, er wordt opnieuw opgenomen en gezocht naar dat ene liedje dat kan opvallen tussen alle andere singles die elke week verschijnen. Ze komen met een nummer met een simpele melodie en een opvallende mondharmonica. Het is niet spectaculair, maar blijft wel hangen. Een liedje van iets meer dan 2 minuten. En de gevolgen duren daarvan al ruim 60 jaar. Dit zijn de Beatles.

0: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
1: En daarvoor heb ik op dit moment live contact met de berg, de Alpe d'Huez voor Alpe d'Huez, Gijs Taverman. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Rechtstreeks vanaf de berg. Je hebt live contact met de berg, zoals je het al zegt. Ja. En ja, Edwin, gisteren was het zo'n stralende dag. Het was zo prachtig en het is net losgebroken. Het regent hier pijpenstelen. En dat is heel vervelend, want er zijn nog best wel mensen die van beneden naar boven toe moeten. En niet iedereen is nog binnen. Dat kan vanavond tot 8 uur. Daarnaast gaan wij straks om 4 uur natuurlijk een nieuwe Gijs op 10 doen. We trekken het vandaag even door. We gaan die 3 uur doen, maar we gaan tot vanavond 9 uur gaan we live uitzenden. Hier vanaf de Alpe d'Huez. Allemaal in het teken van Alpe d'Huez. En we krijgen veel mensen die mee hebben gelopen. Die allemaal prachtige verhalen hebben. Die komen we straks even langs in de studio. En straks om 8 uur, dat is eigenlijk wel het moment, dan wordt het bekendgemaakt hoeveel geld de Alpe d'Huez 2026 heeft opgeleverd.
3: Ja, het was vorig jaar ruim 19 miljoen. Wat denk je dat het vandaag, dit jaar, gaat opleveren?
2: Nou, ja, we zitten hier met z'n allen al een beetje te speculeren. En Martijn, die speculeert lekker mee. Wat denk jij, Martijn?
4: Als het 19 miljoen is, is het ook prachtig.
2: Is het prachtig,
4: toch?
2: Natuurlijk.
3: Dat is mooi gezegd, Martijn.
2: Maar we denken dat er boven de 20 miljoen zit.
4: Natuurlijk.
2: Ja, maar laten we het wel streven.
3: Ja, nee. Ja. Hey, maar dat is dus een heel spannend moment. En er gaat dus heel veel sfeerimpressies van datgene wat er vandaag gebeurd is. En wat er nu nog gebeurt daar op de Alpe d'Huez. Ga jij zometeen na 4 laten horen in een nieuwe Gijs op 10. Absoluut. Tot vanavond 9 uur dus. Dus ik wens jou heel veel sterkte met deze marathonuitzending.
2: Nou, ik doe het, als deze mensen allemaal zo enthousiast de berg opkomen, dan kunnen wij best wel even lange radio maken. Hoor. Dat is geen probleem.
3: Is ook zo. Nou, heel veel plezier dan. En nog

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker.
2: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ja, goedemiddag. Het is exact 4:00. Rechtstreeks vanuit Frankrijk is dit Gijs op 10 met nu het nieuws. En natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag Martijn.
6: Goedemiddag Gijs. In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpannen losgeraakt, waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen in Glanenbrug veilig thuis. Voor zover bekend raakte ook niemand gewond. De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met de Oud en Nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. Dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Hier in Frankrijk gaan nog steeds mensen de Alpe d'Huez op in de stromende regen.
5: Ja.
6: Oh, ja, allemaal met hun eigen motivatie.
7: Ik ben hier eigenlijk voor een fietsvriendin die 2 jaar geleden is overleden aan kanker. En ik heb zelf ook kanker.
6: Ja, deze vrouw fietste vanochtend voor het eerst mee voor Alpe d'Huez.
7: Ik heb het een beetje koud, maar het gaat best goed, ja. Als je 's morgens vroeg in de donker de berg op gaat en de kaarsen die branden. Ja, dat doet wel iets.
6: Ja, om iets voor 8:00 vanavond gaat de Alpe d'Huez weer open voor de Fransen. Die kunnen opgelucht ademhalen. Dan moeten de deelnemers aan Alpe d'Huez 6 dus binnen zijn. En dan horen we ook hoeveel geld de actie dit jaar heeft opgeleverd. Een meisje op een middelbare school in Roosendaal is van school gestuurd om het gedrag van haar moeder. Dat meldt Omroep Brabant. En dat is terecht, heeft de rechter bepaald. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails. Had er ook allerlei instanties bij. En volgens de rechter is het daarom beter dat het meisje naar een andere school gaat. Het radioteam weer. Hier op de Alpe d'Huez regent het dus flink. Maar in Nederland nemen de buien vanavond juist snel af. Vannacht zijn er wel weer nieuwe buien. Ook morgen valt er soms een bui. Wel veel minder dan vandaag. Is er ook wat meer zon. En het wordt dan in Nederland maximaal 18 graden.
5: Nou heb ik gisteren tussen neus en lippen doorgezegd dat het volgende week weer klaar is en dat de zon weer terugkomt in de lente. Klopt dat?
6: Ja, als jij het roept, komt het meestal uit.
5: Nou, dan klopt het.
6: Ja, toch?
5: Maar ik denk, ik ga toch even dubbelchecken. Want het is wel even fijn om te weten. Dankjewel, Martijn. Ga meteen naar Robin van de regie, want die weet waar het stil staat. Het zal wel druk zijn vanwege al die files. Of, nou, niet vanwege de files, maar wel vanwege de regen natuurlijk in Nederland.
8: Zeker, en ook doordat er allerlei vakantieverkeer uit Duitsland komt. Daar in de grensregio is het druk. Maar ook op de A1 Amsterdam-Amersfoort, daar sta je bijna een uur stil op de A1. Tussen knooppunt Muiderberg en Blaricum. Op de A9 richting Alkmaar 20 minuten file tussen knooppunt Velsen en Akersloot. En op de A12 Arnhem-Den Haag een half uur file tussen Driebergen en Harmelen.
5: Oké, nou heel veel sterkte allemaal. Wij blijven in ieder geval deze hele file bij je. En nog wel langer ook, tot 9 uur vanavond. We zitten hier in Frankrijk op de Alpe d'Huez. En dat heeft te maken met de Alpe d'Huez. Die vandaag dat door 5.300 zoveel... ik weet het niet precies het aantal,
6: maar 5.500 bijna.
5: 5.500 mensen die mee wandelen, dan wel fietsen. En die zijn allemaal proberen... of de meeste mensen zijn al binnen, maar er zijn nog heel veel mensen die proberen boven te komen. En we hebben straks muziek voor je van Huey Lewis en de Nieuws en nog een aantal bijzondere verzoeken.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
10: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneer. Radio 10.

0: Hey Gijs, hey. Douwe Bob hier.
1: Hey Douwe.
0: Wanneer kom je even een biertje bij me drinken, man, in de kroeg? Dan haal ik je op met mijn paard.
1: Ja, dat is een heel goed idee. Of misschien wel met je fiets.
2: Gijs Staverman en de grootste hits aller tijden.
3: Radio 10.

0: 6.
1: Ik ben Geralde van Wijk. Wij zijn hier met team Keep Your Head Up, met twee teams. Wij zijn hier al voor het zesde of het zevende jaar zelfs. In 2014 is mijn zus gestorven aan borstkanker op 41-jarige leeftijd. Haar motto was altijd Keep Your Head Up. En vandaar het liedje Keep Your Head Up horen wij heel graag.
0: Altijd 6, Radio 10. Radio 10.

0: deze man geweldige live optredens geeft. Dat heb ik zelf nooit gezien, maar dat gaat hij binnenkort wel doen. Snel al. Op 10 en 11 juni 2026 dan staat hij in Paradiso. En dat was een speciaal verzoek voor Geralde van Wijk van Team Keep Your Head Up. Ja, zij wilde het nummer speciaal horen voor haar zusje. Die is overleden aan kanker. En haar motto was altijd Keep Your Head Up. Nou, een van de speciale verzoeken die wij deze dag laten horen hier op Radio 10. En je zult er straks nog een aantal horen. Joe Lewis en de News hoorde je ook nog in The Power of Love. Nou, wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Rechtstreeks vanaf de Alpe d'Huez. Voor de Alpe d'Huez, want dat is het vandaag. Hier hebben we natuurlijk een maand lang naar uitgekeken. En we staan hier vandaag wel in de stromende regen, maar dat doet er niet toe. We keeping our head also up bij Gijs op 10. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagvloer.
2: Hallo.
0: Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank. Als je op dit moment onderweg bent naar huis. En je hoort het net van Robin. Het is best wel druk. En ook in het druilige Nederland is het niet alleen treurig weer. Dierenliefhebbers die hebben vanmiddag waarschijnlijk ook een traantje weggepikt. Door het redelijk onverwachte vertrek van Esther Ouwehand. Ja, zij stopt namelijk als leider van de Partij voor de Dieren. Waarom, dat is er overigens niet bekendgemaakt. Maar ze draagt het stokje over aan Christine Teunissen. Dat is de nummer 2 van de Partij voor de Dieren. En in de 6 jaar dat ze partijleider en ook fractievoorzitter voor deze Partij voor de Dieren was, heeft de partij onderaan de streep na 3 Tweede Kamerverkiezingen 2 zetels minder dan toen ze zelf het leiderschap overnam. Ja, betekent dat door haar steeds minder mensen kiezen voor een leven als dierenliefhebber en vegetariër? Of komt het toch door Theo Maassen?
3: Het is of die beesten die leven een tijdje en dan eten wij ze op. Of die beesten, die worden helemaal nooit geboren. Want er is niemand die als hobby elke dag 15.000 varkens gaat voeren. Ik eet vlees omdat ik die beesten een leven gun. Ik eet ook alleen maar de losers onder de dieren, man. Ik eet kippen. Kippen. Kippen, dat zijn dan vogels. Ja, ze kunnen dan niet echt vliegen. Ja, moet ik dan tofu gaan knagen omdat die beesten tijdens de evolutie niet op hebben zitten te letten?
4: Gijs.
5: Op 10.
4: Gijs Staverman.
5: De meeste muziek. In de middag.

0: Rick van de redactie die kwam eventjes binnenlopen. Die zegt, het is koud, jongen. Het is echt niet normaal.
1: En het gaat hard vooral.
0: En het gaat hard en het regent hard. En ik wilde het nog zeggen, maar ik durfde het niet te zeggen. Met al die mensen die nu nog over de finish komen bij de Alpe d'Huez. En op de achtergrond, Ten Sharp, ze zingen dat nog steeds in 1991. Joe, zij was de belangrijkste. En daarvoor Stavros Disco uit 1982. Niet alleen maar Patrick Carley, maar ook Sylvester, die deed mee. En die zong Do You Wanna Funk? En je hoort het allemaal bij de meeste muziek in de middagshow. Rechtstreeks vanuit Frankrijk, met straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Een ravage in de Twentse plaats Glanenbrug bij de Duitse grens. En er zijn twee typen mensen op de Alpe d'Huez, heb ik ontdekt.
0: Okay.
2: En die zijn heel verschillend. Hoor je zo.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
6: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
15: De vriendelijke specialist DA.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
20: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
19: Ja, voor maar €6,99.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
19: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
24: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
25: Sorry, het is WK.
0: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
1: Ja, goedemiddag. Vanavond snel minder buien, maar vannacht opnieuw wat regen. Morgen minder regen dan vandaag, wat meer zon en het wordt zo'n 18 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie, want die weet immers waar het allemaal stilstaat in Nederland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag op een heleboel plekken. 607 kilometer totaal op de A4 richting Rotterdam. Heb je tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein een kwartier vertraging door een ongeluk. Op de A10 West 10 minuten tussen Amsterdam-West en Knoopend Koenplein door een hevige brand. En op de A27 richting Gorkum sta je 3 kwartier vast tussen Utrecht-Noord en Noorderloos.
1: Ja, dat is niet fijn. Ik wens je er heel veel sterkte mee. Kom veilig thuis, dat is het allerbelangrijkste. Straks komt René Bogaert even langs bij ons in de studio, want die is hier ook nog steeds natuurlijk in Frankrijk. En je hoort muziek van Jennifer Lopez, de berg op.
2: Nee, vond je hem niet leuk?
1: Nee, ik zat even te debatteren met Robin of dit een leuk grapje was. Maar Nou, aan de Rolling Stones gaan we zo direct ook voor je draaien. Maar eerst, omdat het alweer 3 minuten over 4:30 is, het nieuws. Hier op Radio 10 met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs. Harde wind heeft een ravage aangericht in de Twentse plaats Glanenbrug. Bomen waaiden om en stukken van daken die vlogen in het rond. Waarschijnlijk was het een windhoos. De veiligheidsregio waarschuwt voor instabiele bomen en gebouwen daar in Glanenbrug. Het staakt het vuren in Libanon is onzeker. Israël en de Libanese regering sloten in Washington een akkoord. Maar Hezbollah zat daar niet bij. En die zegt dat hij niet van plan is om zich terug te trekken en de aanvallen te stoppen, meldt een ingewijde. Het Nederlands elftal kan elk moment vertrekken vanaf Schiphol naar Amerika voor het WK. De spelers en staf zitten in een KLM-toestel met de toepasselijke naam Orange Blossom.
1: Oh!
3: Ja, Oranje vliegt naar New York voor de oefenwedstrijd maandag tegen Oezbekistan.
1: Ja, nou, dan hebben ze een hoop te doen, hè? Want het ging met de laatste oefenwedstrijd niet heel lekker. Dus dan, jij als voetbalkenner.
3: De laatste keer dat ik keek was er nog zwart-wit, geloof ik.
1: Maar, Nou, we leggen het je later nog wel een keer uit.
3: Ja, dat is heel goed.
1: Voor mensen die naar de webcam zitten te kijken, de man die, met dat zwarte contour, dat ben jij. Dat is Martijn. We proberen een lichtje op je te zetten, maar op een of andere manier.
3: Met die harde tepels van de kou, dat ben ik inderdaad. Nou, Gijs.
1: Ja.
3: Rick van de redactie en ik die waren vanochtend om 6:00 beneden aan de berg bij het startpunt van de Alpe d'Huez voor een live verslag in de ochtendshow. Ja, en bij de Alpe d'Huez heb je 2 types mensen, heb ik ontdekt.
1: Oh.
3: Ja, en jij niet gemerkt?
1: Nee.
3: Je hebt de mensen die er een feestje van maken. En die zeggen, ja, we zien wel wanneer we aankomen bij de finish.
4: Ja, je wordt wel heel veel gelachen.
25: Ja, dat klopt.
26: Ik zit de verkeerde man vandaag.
3: Ja, een van de vrouwen had dus per ongeluk de verkeerde man op de mond gezoend.
1: Oh.
3: Dat gebeurt mij ook wel eens, maakt niks uit. En naast de vrolijke types heb je ook de bloedserieuze professionals die in superdure, supersonische pakken zo snel mogelijk de berg op en af willen. Ja, die hebben helemaal geen tijd voor geklets.
4: Mag ik jou iets vragen van Radio 10?
27: Nee, ik moet door, sorry.
3: Ja, had geen tijd. Ik ben altijd wel een beetje bang voor die, laten we zeggen, semi-prof wielrenners.
4: Jullie zien eruit als van die mannen die mij omver duwen op het fietspad.
27: Nee. Wij zijn van die mannen die super lief zwaaien altijd. Wij zijn de goede wielrenners.
3: Ja, ik wist het niet, maar ze bestaan dus wel echt aardige wielrenners.
1: Maar je wordt af en toe van je sokken gereden door een clubje wielrenners, of niet?
3: En maandelijks ongeveer.
1: Oh, dat is waar. Ik heb vandaag de Stavermand, de Gijs Stavermand, hebben wij bij het parcours gestaan. Ja. Wij hebben alleen maar leuke wielrenners hebben wij meegemaakt.
3: Ja, ligt aan mij zeker.
1: Ik denk het wel, maar van mij kregen ze.

echt lekker bij. En over een half uur gaan we je werkdag afsluiten. Dit zijn de Stones op 10.

0: Jennifer Lopez en Bennifer... of die andere man. Ben Affleck natuurlijk. En ze waren een beetje in een vechtscheiding terechtgekomen. Maar in januari zijn ze toch weer een keertje uitgegaan. En we weten niet precies wat dat heeft opgeleverd.
1: Radio 10. Vanaf Alpe d'Huez.
0: Als je daar überhaupt in geïnteresseerd bent natuurlijk. Hè,

0: schittert op tv. Krijgt daar misschien binnenkort wel een bekroning voor. En hij heeft zijn zaakjes letterlijk en figuurlijk op orde. Dames en heren, René Bogaert. Dankjewel. Ja. Je bent helemaal niet moe. Je ziet er heel fit en uitgeslapen en uitgerust uit. Hoe komt dat?
1: Het lijkt erop, Gijs, dat jij voorinformatie hebt. Want ik ben één keer gegaan.
0: Oké. Dat vinden heel veel mensen al best wel een opgave, hoor.
1: Dat was het ook, eerlijk gezegd.
0: Ja?
1: Ja, ik heb de fiets van Michael Bogaert zijn zoon mogen lenen.
0: Oké.
1: En ik had eigenlijk tot vandaag een optie om die fiets over te nemen. Maar ik heb gezegd, Mike, neem me mee terug naar België. Die fiets.
0: Want dit nooit meer?
1: Nou, niet nooit meer, maar ik vond het echt pittig. En ik mag natuurlijk helemaal niet klagen. Ik heb gewoon onwijs mijn best gedaan. Maar ik denk echt, al die mensen die zeggen en die appen dan van... hoeveel keer heb je het gedaan?
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik ben heel blij met één keer. En
0: ja.
1: Dat was de uitdaging voor mij. En het was zeker geen wedstrijd. Het was echt een doel op zich. En nou, dat is
0: Je hoeft je daar niet minder waardig om te voelen. Want zeker. Er zijn heel veel mensen die het gewoon één keer doen... en die dat zwaar zat vinden.
1: Ja.
0: Ik heb met Roland Molendijk zitten praten. En die zei ook van... je moet eigenlijk stoppen met de vraag... hoeveel keer ben je omhoog gegaan? Want daar gaat het eigenlijk helemaal niet om.
1: Klopt, vind ik ook, hoor.
0: Wanneer had je het zwaarst?
1: Nou, ik was bang voor de eerste 5 bochten. Omdat dat het hoogste stijgingspercentage is beneden aan de berg.
0: Ja, vooral de eerste, hè? Het eerste stukje, ja.
1: En dat ging eigenlijk heel goed. En ik ben nog niet zo comfortabel op die fiets. Dus Roland Molendijk had tegen mij gezegd... joh, je moet om het kwartier, 20 minuten, ietsje eten en ietsje drinken. Dus
0: ja.
1: Ik denk, nou, dan stop ik even. Alleen dan kom je in zo'n bocht en dan kom je in gesprek met iemand. En ja, daar zit natuurlijk heel veel emotie hier op de berg vandaag. Ook
0: ja.
1: Heel veel hoop. Hè. Ik vind toch dat het heel positief is allemaal. Maar er is ook heel veel verdriet. En dan blijf je toch 10 minuten, een kwartiertje zitten. Dus ja, mijn tijd is een beetje verloren gegaan.
0: Ja, dus je hebt vanochtend om. Hoe laat ben je begonnen?
1: 16:30.
0: En je bent net binnengekomen?
1: Bijna.
0: Bijna net binnengekomen. En je was een koppeltje met Esther. Die heb je in de aanloop goed leren kennen. Kun je iets vertellen over Esther?
1: Esther en ik heb vanmiddag ook haar ex-man Mark leren kennen. En een powervrouw. Ongelooflijk als je het verdriet moet meemaken dat je dochter verliest.
0: Mm.
1: En Elena is afgelopen 1 juni, dus afgelopen maandag, precies een jaar geleden overleden. En na 4 jaar ziek te zijn geweest, 14 jaar geworden. En als je
0: ze was heel jong. Ja,
1: kippenvel.
0: Ja, dat is niet voor te stellen. Nee.
1: We hebben bijna allemaal kinderen, denk ik. En,
0: zeker.
1: Ja, dit is je allergrootste nachtmerrie als ouders, denk ik. En ik vind dat zij zo ontzettend positief zich naar mij toe heeft gepresenteerd. En toen zei ik, joh, weet je, hoe doe je dat? Want ja, volgens mij is er geen leven meer nadat zoiets gebeurt. Maar... En vandaag heeft ze een hele fijne dag gehad. Heel sterk. Elena heeft haar mee naar boven genomen. En ik heb net nog even lekker met ze gezeten.
0: Ja.
1: Het was heel fijn.
0: Ja, dat was mooi. Hartstikke goed. Ik vind het sowieso heel knap. Ik vind het ook heel goed dat je het doet. Je kunt trots zijn op jezelf. Maar ik mag je volgens mij ook feliciteren met iets anders waarschijnlijk. Toch?

0: Ja, want de reality-serie over de Bogaerts is staat op de shortlist van de televisiering.
1: Ja, hoe dan?
0: Ja, dames en heren, applaus gewoon, ja. Nou ja, dat, hoe dan? Hoe bedoel je? Ben je er niet zo trots op zelf dan?
1: Nou ja, kijk, weet je, wij vinden het gewoon allemaal heel bijzonder wat we meemaken. Ik vind het heel bijzonder dat ik hier mag zijn vandaag op de Alp, gisteren. En de televisiering, ja, dat is een cadeautje dat je een rondje verder komt.
0: Mm-hmm.
1: En ja, we vinden het gewoon heel fijn allemaal. En, ja, het is bijzonder.
0: Maar je zit bij de laatste 5, dat betekent dat je op het gala uitgenodigd bent.
1: Nee. Het is van deze ronde 5, dus er zijn 50 programma's weggespeeld, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan zijn er nog 3 rondes, dus dan zijn er 20. En er komen nog 5 wildcards. Dus ik geloof dat er 25 programma's naar de finale gaan.
0: Mm-hmm.
1: En daarvan gaan er 3 naar Carré.
0: Okay.
1: Dus we hebben nog een hele lange weg.
0: Maar je gaat wel een beetje campagne maken, toch?
1: Ik ga zeker mijn best doen. En als jullie mij een beetje helpen als raad.
0: Wij gaan je een beetje helpen natuurlijk. Want jij hebt ons ook ongelooflijk geholpen.
1: Ja, dat hebben we dus met jou samen gedaan en met Tino. Hè?
0: Ja, dus, nee, zeker. Maar dat, jij was wel de aanstichter van dit geheel. De positieve aanstichter. Ik vond het hartstikke goed dat je er was. En ik vond het heel leuk dat je het vandaag gedaan hebt ook. Maar de belangrijkste vraag is, stel dat je naar de Carré toe gaat. Wat ga je aantrekken dan?
1: Ah, daar gaan we nog niet over nadenken, Gijs. Ik denk dat die kans niet zo groot is. Dus, okay. Maar we gaan het erover hebben als het zover komt. Ja?
0: René Bogaert, dankjewel, hè.
1: Dankjewel.

0: Er zijn nog steeds deelnemers die bezig zijn met fietsen en lopen. En ze moeten nog over de finish heen komen. En nou, wij blijven in ieder geval bij jou als je in de file staat in Nederland. En we blijven ook bij deze mensen zolang ze nog aan het lopen zijn en aan het fietsen zijn. Want we zijn hier live vanuit Frankrijk met Gijs op 10 tijdens de Alpe d'Huez. En straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, de Partij voor de Dieren gaat niets veranderen, ook al is er een nieuwe leider. En in Finland hebben ze speciaal voor toeristen een goudstaaf verstopt.
0: Oh?
1: Waarom? Dat hoor je zo meteen.
0: Over het spannend.
2: Radio 10. Gijs op 10. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het. De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Ik wil als dino!
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
9: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Elf!
15: GWC!
14: Elf!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Pick it to the tribes.
15: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
21: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
22: 18+, speelbewust.
23: Ja.
24: Echt serieus?
23: Oh,
24: wat een geld.
25: 18.000.
26: Godverdikke me.
27: En ben jij...

0: bedrijf in haar.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, maar het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet terecht en sluit samenwerking uit. Net als eerder Esther Ouwehand. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug bij de Duitse grens. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn, waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen in Glanenbrug nog instabiel kunnen zijn. Over een kleine 3 uur moeten de deelnemers aan de Alpe d'Huez binnen zijn in de stromende regen. Er zijn inmiddels 17 mensen 6 keer de Franse bergen op geweest.
2: Wauw.
1: Ja, hier op de Alpen liep ook een groep mensen met een bijzondere tekst op hun jassen. Blijven proosten.
3: We blijven proosten. Onze zoon Siem is in 2021 overleden aan kanker. En hij had op zijn afscheidskaart staan, we blijven proosten. En dat vond hij gewoon ook heel erg belangrijk dat we dat bleven doen, zeg maar. Dus dat proberen we dan met z'n allen te blijven doen.
1: Ja, er wordt echt niet alleen maar gehuild hier hoor, zei de moeder van Siem.
3: Er is ook zeker ruimte voor een lach en af en toe wel een traan. Het hoort er allemaal bij. En dat vind ik het mooie van hier. Het ene moment lachen we en we draaien om en we huilen.
1: Ja, mensen durven hier te huilen bij wildvreemden, zegt ze, omdat die vaak hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt. En een slimme marketingtruc van de Finse regio Lapland. Vakantiegangers maken daar deze zomer kans op een goudstaaf.
2: Wauw.
1: Ja, ik weet dat ik je aandacht heb nu, Gijs.
2: Ja, vertel mij alle details.
1: Gratis goud. Is het bedoeld om in de zomer meer toeristen naar de regio te trekken? Wie zich de juiste weg baant langs de bezienswaardigheden en lokale wandelpaden, die komt dus op de plek waar de goudstaaf ergens ligt. De zoektocht begint op 18 juni, dus over 2 weken, en loopt tot eind augustus.
2: Ik moet even meeschrijven, dus oké. Dan moet ik wel die hele route moet ik doen?
1: Ja, maar ja, dit was wel een workaround te vinden. 20.000 euro is het ding waard trouwens.
2: Wow.
1: Het radioteam weer. Vanavond snel minder buien, maar vannacht opnieuw regen. Morgen wat minder regen dan vandaag en ook wat meer zon trouwens. En dan wordt het maximaal 18 graden.
2: We moeten onze vakantie nog uitzoeken, maar goud zoeken op Lapland.

0: goedemiddag.
1: Goedemiddag op een heleboel plekken, 700 kilometer totaal. De A2 vanuit het zuiden is het op meerdere plekken druk. Tussen Gronsveld en Meersen, 3 kwartier vertraging, waardoor je sneller bent via Heerlen. Verderop richting Utrecht ook 3 kwartier file tussen Boksel en Waardenburg. A9 richting Alkmaar, 3 kwartier file tussen Knopende Velsen en Kooimeer. En op de A12 richting Den Haag, 1/2 uur tussen Driebergen en de Meern.
0: Oké. Nou, kom veilig thuis, hè. Dat is het belangrijkste. Wij blijven hier op de berg, maar we blijven sowieso ook bij je tijdens deze hele file. En nog wat langer zelfs, tot 9 uur vanavond. Want om 8 uur wordt bekendgemaakt hoeveel geld de Alpe d'Huez 2026 heeft opgeleverd. En ondanks dat we met duizenden Nederlanders hier in Frankrijk zijn, voor de meeste Nederlanders was het gewoon een werkdag. En die gaan we zo afsluiten. En dat doe ik met Billy Joel.
2: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneer. Radio 10.

iets eerder afsluiten. Dat slaat helemaal nergens op. Maar ik had het wat slecht uit. Maar over 20 seconden, dan is het zover. Dan is het 5 over 5. We kunnen gewoon... Zeker, want als je dit hoort, is ook jouw werkdag afgelopen.

is daar. Zometeen komt hier in de studio Ivo Putmon van de grote tuinverbouwing langs. En samen met zijn buddy Melanie Meester beklommen hij vandaag maar liefst 3 keer de Alpe d'Huez. En dat is echt een prestatie. She work it girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: support vandaag alle deelnemers van Alpe d'Huez.
1: Nou, ik ben Vincent van Dalen. Wij zijn van team De Tosties. Ik heb hier langs mij John Hansen staan.
2: Ik ben in 23 uit de diagnose kanker gekregen. Longkanker met uitzaaiing naar de botten. Daarna heb ik nog in de bijnier kanker gekregen. En die hebben ze afgelopen 6 maart hebben ze mij de bijnier verwijderd. Ik heb net voordat we naar de Alpe d'Huez kwamen, heb ik het goede nieuws gekregen dat ik voorlopig kankervrij ben. En ik heb niet één engel op mijn schouder. Ik heb 2 engeltjes. Dat nummer, dat heb ik vanaf het begin, was dat mijn nummer. En ik sta er nog. En ik ga gewoon naar boven.

0: 2023 de diagnose longkanker. En hij vindt zelf dat hij niet één engel bewaarde, maar wel twee op zijn schouders heeft zitten.
1: Radio 10 vanaf Alpduzes.
0: En daarom wilde hij Marco Schuitmaker horen en een engel bewaarden. Milo en EO Technology, die hoorde je ook nog. En die hoorde je daarvoor bij Gijs op 10. Meeste muziek in de middagshow. Vanochtend om 4:30 startte een groot deel van de fietsers en wandelaars beneden in het dal van de Alpduzes aan hun tocht omhoog, hun bijzondere tocht. En ook voor de volgende gast ging het wekkertje in alle vroegte om met deze indrukwekkende start mee te doen. Tegenover mij zit de hovenier des Vaderlands. Wiens naam ik net verkeerd heb uitgesproken. En dat zal ik meteen even goed doen, want het is niet Ivo Putman, maar Ivo Putman!
2: Maar goed, ik moet ook meteen wat recht zetten.
0: Oh, ja.
2: Want ik ben
0: heb ik iets verkeerds gedaan?
2: Nou, helemaal niks verkeerds, echt niet. Maar het is wel zo dat ik ben één keer de berg af geweest en natuurlijk ook omhoog.
0: Oh.
2: En mijn buddy Melanie, ja, die is zo stoer, die heeft hem twee keer omhoog gefietst.
0: Wauw.
2: En één keer gelopen.
0: Okay.
2: Ja, dat moet natuurlijk wel even duidelijk zijn.
0: Maar waarom ben jij niet zo stoer? Waarom heb je het maar één keer gedaan?
2: Erg, hè? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik schaam me nu ook een klein beetje.
0: Ja, zie je het rood al, zo hard op zicht ook gewoon. Ja. Maar dit is jouw eerste keer, toch?
2: Dit is de eerste keer, ja.
0: Kun je een beetje een beschrijving geven voor mensen die nu naar de radio zitten te luisteren? Nou ja, we zijn de hele dag natuurlijk hier live aan het uitzenden. Maar hoe heb jij het ervaren?
2: Nou, allereerst denk ik dat als je hier niet geweest bent, dan ja, je moet het zelf ervaren om het echt mee te krijgen. En wat je hier ziet is de saamhorigheid. Mensen die allemaal een verhaal hebben. En het is natuurlijk heel vervelend dat het om kanker gaat.
0: Ja.
2: Maar je ziet hier wel dat iedereen samenkomt. Iedereen met elkaar is. Naar elkaar luistert. Ik sta hier een uur geleden. Er komt een vrouw naar me toe. We raken aan de praat. En een minuut later zit ze huilend op mijn schouders. En dat kan hier allemaal.
0: Ja.
2: Iedereen kan hier zijn wie die wil. En ik kan zijn verhaal delen.
0: Ja.
2: Dat is echt prachtig.
0: En sommige mensen breken ook. Dat willen ze liever niet. Maar dat gebeurt dan wel als je zo met ze aan het praten bent. Ja, dat is heel bijzonder. Van de week zat ik met iemand te praten. En die zei, het is een soort koningsdag met een onderliggende gedachte.
2: Ja.
0: En dat is wel een mooie beschrijving, heb ik het idee.
2: Ja, dat klopt zeker.
0: Ja.
2: Want er mag hier ook gelachen worden. Hè? Ik bedoel, er is ontzettend veel leven.
0: Ja, er wordt toch heel veel gelachen.
2: Maar er wordt ontzettend veel gelachen.
0: Ja.
2: En een steun met elkaar. En juist die combi is hier wel heel mooi.
0: En daarom hebben we Martijn Nijhuis meegenomen. Want ja, om hem kunnen we altijd lachen. Ja. Dus dat is altijd fijn. Hoe was jouw tocht omhoog? Die ene keer dat je er boven bent gegaan.
2: Je houdt hem erin, hè? Ja. Ik snap het ook wel. Die ene keer is heel bijzonder.
0: Ja.
2: Ik heb eerst natuurlijk getraind hier de dag ervoor. En toen had ik het ontzettend zwaar.
0: Ja.
2: En ik ben vanochtend naar boven gaan fietsen. Ik heb één tempo aangehouden. En het ging me eigenlijk wel heel goed af.
0: Nou ja, ik sprak jou vanochtend bij het ontbijt. Dat was best wel vroeg. Toen was je al terug.
2: Ja.
0: Toen zei je 1 minuut 55? 1 uur en 55 minuten?
2: Ja, en ik heb nog even gekeken. Het is 1 uur en 45 minuten.
0: 1 uur en 45?
2: Ja.
0: Voor iemand voor de eerste keer. Ik vind dat echt, je bent super fit. Maar ook even over Melanie even praten. Want je bent dus gekoppeld aan Melanie.
2: Klopt.
0: Hoe werkt dat?
2: Nou kijk, het is zo dat wij natuurlijk allemaal een buddy hebben gekregen, om het even zo te zeggen. Iemand met een verhaal en iemand die ook die Alpduzes wil fietsen.
0: Ja.
2: En ja, bij Melanie die ik natuurlijk als buddy heb, is het verhaal gewoon echt heel schijnend. Allereerst moet ik even zeggen, Mel, je bent er niet bij nu, want ze heeft hem dus twee keer gefietst.
0: Ja.
2: In één keer gelopen, ze was helemaal stuk.
0: Ja.
2: Ze wilde hier heel graag bij zijn,
0: okay.
2: Dus ze kon niet meer.
0: Nee.
2: Dus ik ga er toch even zeggen, je bent een topper en goed dat je toch lekker naar huis bent gegaan.
0: Oh.
2: Ze luistert uiteraard.
0: Ja, weer. Natuurlijk.
2: Het verhaal van Melanie is eigenlijk dat ze twee dochters heeft. En de ene dochter is op 4-jarige leeftijd overleden.
0: Jeetje. Lely.
2: Die heeft een neuroblastoom. En eigenlijk de weg die zij heeft moeten nemen met de dochter, die is ontzettend heftig geweest. Daarnaast heeft ze nog een oudere dochter en daar moet je er ook voor zijn. En dan samen met haar man. Ja, zoals ze het zelf omschrijft, zegt ze ook van ja, het is een open wond die nooit meer dicht gaat.
0: Nee. Jij hebt zelf ook een gezin, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja, dan raak je dit misschien wel extra. En juist omdat het betreft jonge kinderen.
2: Nou, kijk, als je hieraan begint en je gaat zelf fietsen, dan ga je hier ook goed over nadenken. Je hebt dat gesprek met Melanie. En in één keer bedenk je ook weer van jeetje, waar draait het eigenlijk om in het leven? Het draait om gezondheid. En als je dan gewoon gezonde kinderen hebt, dan mag je eigenlijk al heel blij zijn.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Ik vind het een eer dat je hier naartoe bent gekomen. Wat ik ook eventjes wil vertellen tegen je, dat ik heel dankbaar ben voor jouw veilingattribuut. Want jij hebt een dag... Wat heb je ook alweer... Nou, dat kan ik wel vragen, maar ik heb er zelf op geboden. Maar je kan het misschien zelf even uitleggen. Wat heb je ingebracht in de veiling?
2: Nou ja, kijk, ik vind het natuurlijk heel belangrijk om ook wat te doen. Dus wat heb ik gedaan? Ja, als tuinman zijnde moet je het ook bij je vak houden.
0: Ja.
2: Dus ik heb het zo uitgesproken. Ik kom een dag langs, ik kom je tuin opknappen. Ik kom leuke bloemen brengen, planten neerzetten, bakken plaatsen, een parasol erbij. Ik maak er een ontzettende gezellige dag van, ja, met heel veel groen.
0: Ja. Nou, dat wilde ik wel.
2: Ja.
0: Maar ik ben overboden door Donnie S. Ja. In eerste instantie. Dat was heel irritant. Maar ik zeg wel heel irritant. Maar ik was er heel trots op. Want meer dan €2000 heeft het opgeleverd. Ja. Dus dat was echt geweldig. Nou, Ivo, ik zal het nooit meer verkeerd zeggen. Ivo Putman, dames en heren, ontzettend bedankt voor je tijd. En voor je inzet hier op de Alpen vandaag.
2: Jullie ook bedankt.
0: En denk je volgend jaar dat je nog een keer meegaat?
2: Ik ben er volgend jaar. En ik ga hem sowieso 2 keer fietsen.
0: Dat spreken we bij deze af. Dankjewel, Ivo.

0: Tuzes 2026 heeft opgeleverd. En ik ben heel erg benieuwd. Ja. En Ivo die heeft beloofd dat hij volgend jaar 2 keer gaat. En anders dan heb ik, dan ga ik zijn tuin doen.
1: Ja,
0: anders
1: ga je gewoon met hem mee.
0: Goed, Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, wij waaien hier weg op de berg. Maar op veel plaatsen in Nederland is schade door het stormachtige weer. Mm-hmm. En vandaag was ongelogen de meest bijzondere dag die ik ooit heb meegemaakt. En ik was zeker niet de enige. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
0: Oké. Okay.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
15: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
20: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
0: Ja, goedemiddag. De buien worden vanaf nu snel minder, maar vannacht regent het wel weer. Ook morgen is het dat minder dan vandaag bij maximaal 18 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
19: Goedemiddag op 123 plekken. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging tussen Bokstel-Noord en Waardenburg. Op de A6 hebben we tussen Lelystad-Noord en Zwitserland een 30 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A12 richting Den Haag 3 kwartier tussen Driebergen en Woerden.
0: Oké, okay, nou heel veel sterkte. Het kan zijn dat je via de webcam aan het kijken bent. Dan zie je allemaal volwassen mannen in jasjes nu in de studio zitten. Maar dat heeft eigenlijk te maken met het is een beetje koud is.
1: Het is hier behoorlijk fris.
0: Het is behoorlijk fris.
1: Dan lopen je mensen door de regen. Dus het kan altijd.
0: Daarom laten we er niet te moeilijk over doen. En er zijn nog steeds mensen die bezig zijn om die finish over te komen in de stromende regen. Nou, dat is heel heftig. We gaan straks de top 4000 in 40 seconden spelen, want dat doet mij immers elke dag. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Niet alleen Glanenbrug heeft te maken met stormschade. Er zijn meer ongelukken en schade door de harde wind. In Leidschendam kwam een vrouw onder een boom terecht. En in Apeldoorn sloeg de bliksem in een flatgebouw, waardoor mensen nu zonder stroom zitten. Er zijn 5 mensen opgepakt omdat ze zorggeld zouden hebben weggesluist en witgewassen. Er werd voor 5 miljoen gefraudeerd. Bij de verdachten werden dure auto's in beslag genomen en andere luxe spullen. Op de luchthaven van Frankfurt, even je oren dicht doen, Gijs, want we gaan morgen met het vliegtuig.
0: Okay.
1: Zijn een paar mensen gewond geraakt doordat een vliegtuig van Lufthansa door zijn voorwiel zakte.
0: Huh?
1: Het zijn medewerkers trouwens, want er zaten geen passagiers in het toestel. Het stond geparkeerd bij een gate. En dan vinden we niet zo erg natuurlijk.
0: Dan valt
1: het stond bij een gate, dus we moeten even in de gaten houden.
0: Oké, goed. Wij vliegen vanaf Genève, toch?
1: Ja, dat valt hem hartstikke.
19: Ik ben ook wel eens bij een gate geweest. Ik kom wel heel dichtbij zo.
1: Ja, hè? Dat dacht ik. Oh. Zeg jongens, ik moet even met jullie hebben over de start van de Alpe d'Huez vanochtend.
0: Mm-hmm.
1: Om 4 uur vannacht, toen Gijs en Robin van de regie zich nog eens even lekker omdraaiden.
0: Ja.
1: Toen waren Rick van de redactie en ik al onderweg naar de start beneden aan de berg.
0: Pikkels.
1: Ja, toch?
0: Geweldig.
1: Ja, dat is dan met
0: zoveel respect voor jullie.
1: Er zijn 2...
0: Tijd ook een keer. Sorry.
1: Ja, toch? Dank je. Er zijn 2 zeer bijzondere dingen gebeurd, Gijs.
0: Kom op nou.
20: Ja.
1: Ik heb ontdekt dat Rick als een van de weinigen, net als ik, meteen klaar wakker is. Die blijft maar tetteren.
0: Oh.
1: Best intens.
0: Was hij positief over dingen?
1: Hey, was je ook al wakker? Zullen we een beetje halen? Nou, dat heb ik nooit meegemaakt. En dat was best wel leuk. En allemaal verhalen over vroeger en zo. Ik vond het confronterend. En punt 2. De tocht naar beneden met de auto in het donker, langs al die kaarsen met speciale boodschappen erop en die spandoeken, dat is echt het indrukwekkendste
0: dat snap ik wel. Gezien. En dat begrijp ik wel.
1: Heb ik jou in een korte boek gezien, dus dat zegt wat natuurlijk.
0: Ja, precies. Die staat nu op de tweede plaats.
1: Precies. Wat vond jij het bijzonder, Strik?
21: Nou, ik dacht dat wij het heel gezellig hadden, maar dat het ik heb een man gezien die op een OV-fiets naar boven ging.
0: Op een OV-fiets?
21: Ja, ik weet ook niet hoe dat ding hier komt. Ik denk dat de NS nog gaat bellen. Maar
0: nou, toen wij hier naartoe reden, toen zag ik wel zo'n fietsenstalling staan. Dus misschien dat hij het daar vandaan heeft.
21: Of dat Alpa eruit.
1: En dat was een flink tempo, hè? Dat ging best lekker.
0: Oké. Okay. Ja, geen motors in? Was geen elektrische OV-fiets?
1: Nee, zeker niet. Jij gaat vaak met OV-fiets, hoor ik al. Ook heel bijzonder, als er een ongeluk gebeurt hier, dan wordt er niet 112 gebeld.
0: Nee.
1: Want ze hebben hier hun eigen 2 Nederlandse ambulances. Inclusief verplegers en een arts. Die zijn dus helemaal hier naartoe komen rijden. Ik sprak vanochtend met ambulancebroeder Koen. Die vanochtend ook heel vroeg op moest.
22: Voor mij was het 3:50. Maar dat komt omdat mijn wekker niet afging.
1: En nou even heel eerlijk. Als je er vroeg op staat, hoop je dan op een heel klein ongelukje waarbij niks gebeurt, maar dat je toch wat kan doen?
22: Het is leuk als we moeten werken. Maar het is beter voor de toeschouwers en de deelnemers als we helemaal niks hoeven te doen. Wij zijn eigenlijk voor de grote dingen hier. Dus de valpartijen, mensen die uitput raken. Maar je moet ook niet vergeten, er staan hier heel veel toeschouwers. Meer dan 1500. En mensen worden gewoon ziek. Dus je krijgt ook nog bijvoorbeeld een hartinfarct, herseninfarct. Die vinden hier ook plaats. Dus eigenlijk alles wat we meemaken op de ambulance gebeurt hier ook op de berg.
1: Ja, want als je zoveel mensen hebt, dan krijgt er altijd wel iemand.
0: Maar je kan toch niet vragen, vind je het niet even leuk dat er een ongelukje gaat gebeuren? Dat is toch,
1: het was toch dealer, maar je hoopt toch dat je wat te doen hebt. Ja, een nieuwslezer weet ook dat de pleuris uitbreekt. Dan heb je wat te vertellen natuurlijk.
0: Dat is wel waar.
1: Nou, stel je voor, Gijs.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt maar een paar uur geslapen.
0: Ja.
1: Je hoort alleen maar van die emotionele verhalen van echte doorzetters. Dus dan zitten je tranen natuurlijk al een beetje hoog.
0: Zeker.
1: En dan luistert Rick ook nog dit bericht af van zijn dochtertje.
2: Goedemorgen. Heb je lekker geslapen, papa? Pa? Oh. Ik in ieder geval wel. Ik hoop dat je het leuk hebt. Oh. Wij hebben het ook samen heel leuk. Tot zaterdag dan maar.
1: Oh. Doei. Jongens, ik heb echt geen tranen meer over. En dan moet je weten,
0: ja?
1: Mijn dochter had dus gisteren pas door dat ik weg was.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel heel grappig.

0: rechtstreeks vanuit Frankrijk. Dit is Gijs op 10. Het is de middagshow hier op Radio 10. En van de hoeveelheid aan toeschouwers hier op de Alpe d'Huez, er is niet heel veel van over, omdat we nog steeds in de stromende regen zijn. Alleen de vrijwilligers die staan hier nog steeds te dansen. En de mensen die komen nog steeds. Komen ze hier met fietsen en wandelend komen ze hier over de finish heen. Want nog niet iedereen is binnen. Dus die vrijwilligers, nou, die verdienen ook wel een enorm compliment. Gewoon. En dat is wel heel fijn. Oh, we gaan het hier spelen.
1: Top 4000 in 40 seconden.
0: Zeker, top 4000 in 40 seconden. Dat gaan wij zo spelen. En dat maakt de file net weer even wat draaglijker. Als jij denkt van, ik zou wel mee willen spelen. Ik zou wel 10 nummers in 40 seconden kunnen herkennen. Dan kun je €100 aan thuisbezorgd tegoed winnen. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide dus net I Need Somebody van Bryan Adams. Maar zijn hoogste notering in de top 4000 is dat ene nummer waarin hij de zomer uit een bepaald jaar bezingt. En de vraag is, over welk jaartal heeft hij het? Nou, het is niet de zomer van het jaar. Het gaat gewoon over seks. Heb je antwoord via de gratis Radio 10 app en misschien speel je zo mee.

0: Dag Debbie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, wat fijn dat je mee mag doen, want je wist het antwoord op de volgende vraag. De zomer van welk jaartal bezingt Bryan Adams?
1: 69.
0: 69, ja. The Summer of 69. Nou, hartstikke goed. Dat betekent dat je mee kan doen met de top 4000 in 40 seconden. 40 seconden krijg je de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Je mag ze alle twee doen, maar eentje is verstandiger. Ik hoef er maar één te horen ook. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil, gaan we door naar het volgende fragment. Hoor je het fragment doorlopen, dan weet je ook dat het fout is. Dan zou ik ook zo snel mogelijk passen. Want wie weet dat je het volgende fragment dan wel herkent. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je €100 te pakken aan thuisbezorgd tegoed.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Dat is lekker, hè? Heb je al boodschappen gedaan of niet?
1: Nou, als het goed is mijn man, maar dat weet ik niet zeker.
0: Nou, dan hoop ik dat hij dat niet gedaan heeft en dat je die €100 gewoon gaat winnen. Je speelt helemaal alleen.
1: Ja, ik zit in de auto.
0: Dus. Oh, je zit in de auto. Oké, nou. Ik wens je heel veel plezier. Je weet wat de bedoeling is. Heb je nog vragen? Kan ik nog iets voor je doen?
1: Nee, weet het. En we zien het wel.
0: Nou, dan gaan we beginnen met fragment nummer 1. Veel plezier. Ja.
1: Bryan Adams.
0: Bryan Adams, hoppakee. Nou, dat is lekker. De eerste is binnen. Hier is nummer 2.
1: Van Dikhout.
0: Van Dikhout, natuurlijk. En je weet ook het nummer, toch? Hoe dat heette?
1: Ja, jeetje.
0: Ja, ja.
1: Ik weet het echt wel, maar...
0: Het levert niet echt veel punten meer op, maar het is stil in mij.
1: Oh ja,
0: ja, natuurlijk. Oké,

0: niet op.
1: Het is normaal.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, normaal en deurdonderen. Ja. Niks aan de hand. Je hebt inmiddels even kijken. 3 fragmenten geraden. Je moet er nog 7. En hier is jouw volgende.
0: Eric Clapton.
1: Eric Clapton, heel goed. En Tears in Heaven. Ik heb er nog 1.
0: Geen idee, pas.
1: Bon Jovi, zeg je niks?
0: Oh ja. Ja, het zegt me wel wat, maar ik ben niet zo'n fan.
1: Nee, je bent... Oké. Okay. Nou, het was dan wel leuk geweest als je me herkend had. Bon Jovi, Living on a Prayer. Ik heb er weer 1.
0: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, Jolene. Heel goed, 5 heb je nu geraden. 5 moet je er nog. 15 seconden heb je nog over.
0: Het
1: wordt krap. Maar het kan wel. Hier is de volgende.
0: Joanna.
1: Rosanna. Joanna kan ik niet goed rekenen. Maar Rosanna, dat ruimt goed. Toto, heel goed. Ik heb er nog eentje voor je.
0: Mrs. Robinson.
1: Ja, precies. Ja, samen met een Garfunkel. Als het zelf zingen is, er niks aan de hand natuurlijk. 7 heb je er. 3 moet je er nog. 10 seconden heb je nog over. En hier is jouw volgende fragment.
0: Holiday.
1: Holiday Madonna. Van Madonna. Nou, ik heb er nog 1. Spandau Ballet is ook goed. Kijk, Debbie, nu gaan we wellicht zaken doen. Want je hebt er 9 geraden. Je moet er nog 1.
0: Ja.
1: En je hebt nog 5 seconden over.
0: Nou ja, zou moeten kunnen, maar...
1: Ja, nou, wij leven allemaal met je mee. Die ene, dat moet toch lukken?
0: Ja, we gaan het proberen.
1: Ik ben heel benieuwd of het lukt. Hier is die.
0: Pas.
1: Zoveel seconden ben je kwijtgeraakt om... de Bruno Mars was het. En
0: ja,
1: Mark Ronson.
0: Inderdaad, ja.
1: Oké, nou, dan heb ik er nog 1 voor je. Debbie! Oh, je hebt het ontspannend gemaakt, hoor.
0: Ja, het is toch moeilijker als je in de auto zit.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Maar je hebt het heel goed gedaan. En je hebt ook geen seconde meer over.
0: Gelukkig.
1: Dit spel, je krijgt er af en toe hartkloppingen van. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want ik vind het hartstikke fijn om 100 euro aan thuisbezorgde goed aan je over te maken. En dat doe ik niet zelf, dat doet Robin van de regie. En die maakt dat vanavond meteen naar je over.
0: Nou, heel mooi.
1: Fijne avond, hè.
0: Dankjewel.

0: geleden, toen ik op de basisschool zat, had ik ook een lerares, een juf. En die heette mevrouw Punt. En ik moet er altijd aan denken als ik iets van de Pointer Sisters draai. Want dit waren de gezusters Punt en Fire. Dat hoorde je natuurlijk bij Gijs op Team, meeste muziek in de middagshow. En we zijn super blij dat Debbie die 100 euro aan thuisbezorgd goed heeft te pakken gekregen.
1: Spannend hoor.
0: Ja, dat was heel spannend, ja. Smaakte het zelf nog even heel spannend. Straks hebben we het nieuws. En wat zit erin, Martijn?
1: Op allerlei plaatsen in Nederland is schade ontstaan door de harde wind. En zou jij een brood eten dat is gemaakt met de resten van een ijsmummie? Daar hebben we het zo over.
0: Oh, wat is een ijsmummie eigenlijk? Oh. En dit hoor je ook zo.

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
3: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
4: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
9: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
8: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Deze week bij DA. 1+1 gratis op alle L'Oréal.

0: natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Op allerlei plaatsen in Nederland heeft de harde wind tot ongelukken geleid. In de Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt wel een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw die moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. Een hardloper die van het weekend niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Volgens RTV Utrecht was het een student. Die werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij dus 2 dagen later overleden. Ook in Amersfoort en Groningen werden lopers onwel. Van een Nederlands elftal is vanmiddag op Schiphol voor vertrek naar het WK in Amerika nog een groepsfoto gemaakt. Daar staan ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber bij. Die ontbraken gisteren nog in de verloren wedstrijd tegen Algerije. Het KLM-toestel vertrok rond 4:30. Aan het begin van de nacht komt Oranje aan in New York. En er is nieuws over de beroemdste ijsmummy ter wereld. Klinkt als een flauw grapje over Gijs Staverman, maar ik heb het over Ötzi.
2: Oh, DJ Ötzi.
1: Die is genoemd naar de ijsmummy, inderdaad. Ja. Nou, die echte Ötzi stierf ruim 5000 jaar geleden in de ijzige kou van de Alpen. Mm. Maar dankzij een groepje wetenschappers is hij eigenlijk nog springlevend. Zij ontdekten namelijk dat er nog gist in zijn darmen zat. Nou, dat kweekten ze op en daar bakten ze een perfect zuurdesembrood mee.
0: Gadverdamme.
1: Nou, jij weet, Rick van de redactie, die bakt bijna elke dag een zuurdesembrood.
0: Ja.
1: Durf jij het aan om zo'n prehistorisch broodje Ötzi te eten?
3: Ik sla hem even over. Ik hou niet van oud brood.
1: Nou, misschien is dit iets voor jou.
0: Hij is al zo moe. Hij is vanochtend echt namelijk heel vroeg opgestaan. Dus,
1: Aansteller. Dus we kijken ook nog binnenkort of ze met de gist uit de ijsmummy bier kunnen brouwen.
0: Oh.
1: Ja, dat... Ja.
0: Dat doen we wel.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Het radioteam weer. De buien worden vanaf nu snel minder, maar vannacht regent het weer. Ook morgen nat, wel minder dan vandaag. En het wordt morgen maximaal 18 graden.
0: Oké. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om te kijken hoe druk het nog is op de Nederlandse wegen. Goedenavond.
4: Goedenavond, Gijs. Het wordt langzaam maar zeker wel wat korter, al die files. Maar nog steeds veel vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, een half uur tussen Den Bosch West en Kerkdriel. Op de A12 Arnhem-Den Haag, 3 kwartier vertraging tussen Bunnik en Woerden. En op de A50 Eindhoven-Os, 3 kwartier tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte. Zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval deze file bij je en beyond. Want we blijven hier sowieso bij je tot 9 uur vanavond. We gaan straks ook bekendmaken hoeveel geld de Alpe d'Huez 2026 heeft opgehaald. En ik heb muziek voor je van Toto, Hold the Line, Taylor Swift, Open Light en nog een aantal bijzondere verzoeken. En denk ook nog even na over jouw vergeetmenietje, want die kun je straks weer bij mij kwijt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Vandaag staat in het teken van Alpe d'Huez. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneren.

0: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
1: Ik ben Anouk, vanaf 2016 meegedaan, eerste paar jaar zelf die berg op beklommen. En sinds een aantal jaar als vrijwilliger hier. Het nummer wat voor mij toch wel altijd het Alpe d'Huez gevoel geeft, is 100 van Pater Mouscroen. Ze spelen hem hier altijd een paar keer in de week. Maar de allermooiste keer is toch altijd wel op de feestavond, vrijdagavond. Met zo'n hele zaal vol met mensen die net deze hele week met al die verschillende emoties hebben beleefd. Maakt het cirkeltje wel mooi rond altijd.
0: Radio 10, Alpe d'Huez.
2: Als ik 100 word. Je weet maar nooit, beschouw ik het leven als voltooid. Dan ga ik

0: steeds eigenlijk. We dachten, tenminste, Rick die had de weer-app. Dat was wel even mooi, dat moet ik nog eventjes vermelden. Ik zat vanmiddag met Rick te praten van, het zou toch gaan regenen? En toen zei Rick nog, de historische woorden, nou, het gaat waarschijnlijk net langs de Alp.
1: En dat was als ik mijn weer-app zie, staat er ook nu lichte miezer.
0: Lichte miezer.
1: Dus die ga ik verwijderen.
0: Ja, ik wil net zeggen, ja, ik zou een nieuwe app...
2: Marco Verhoef zei het ook.
0: Dus, ja, die zei het ook. Ja, het heeft Marco toevallig ook gezegd tot hoe lang dit duurt? Want het is nog steeds ijskoud in deze studio.
2: Was al lang voorbij geweest, maar ja.
0: Oké. Nou, we klagen niet, want we willen nog steeds... al deze mensen willen we natuurlijk zien die over de finish komen. En volgens mij is 8:00 het laatste moment dat ze hier overheen
2: komen. Ja, iets voor 8:00.
0: Iets voor 8:00 en in die tijd... Eigenlijk rond die tijd gaan we ook het bedrag bekendmaken. En hier op de bergen tijdens de Alpe d'Huez is geen sigaret of vape te bekennen. Dat is wel heel fijn. Maar in Rotterdam is dat wel anders. Het AD ging langs avondwinkels in de stad en trof daar vaak illegale tabaksproducten. Onder andere snus werd nog steeds veelvuldig onder de toonbank verkocht. En dan vraag je misschien af wat het is. Snus is zuigtabak. En eigenlijk hele kleine zakjes met tabak met heel veel nicotine. En zo'n zakje plaats je onder je bovenlip. Maar dat mag al sinds vorig jaar januari niet meer legaal worden verkocht. Vroeger had je pruimtabak. Dat heeft mijn opa nog wel eens gedaan.
2: Spuug je dan in zo'n grote kom?
0: Een kwispel door heette dat.
2: Inderdaad.
0: Daar spuugt hij het in. Ja, het is super stom. Want roken is natuurlijk hartstikke slecht voor je. En dat weten rokers zelf ook. Al komt dat besef en spijt bij sommigen soms pas jaren later.
3: Roken, dat is het enige waar ik spijt van heb in mijn hele leven. Dat ik daarmee begonnen ben. Ik was net gestopt en ik heb net weer eentje gerookt. Omdat ik heel erg last kreeg van een heel slap karakter. Nee, maar het begint zo sneaky, weet je wel. Op de middelbare school, 1 sigaretje, 5 sigaretjes, 10 sigaretjes. Op een gegeven moment is 10 niet meer genoeg. En je wil toch aan je kick komen, weet je wel. Op een gegeven moment rook je een pakje, niet genoeg. En dan scheurde ik een pakje aan 2 kanten open. Op de middelbare school was dat. En dan stak de ene helft in mijn bek, stak de andere helft gewoon aan. Op een gegeven moment kreeg ik daar geen kick meer van. Toen ging ik sloffen in de fik steken. En dan ging ik met een tijltje en een natte handdoek liggen stomen. In de kleine pauze.

0: Dat is de nieuwe single van Taylor Swift. En er is een heel nieuw verdienmodel is daar bij ontstaan. En dan vraag je je misschien af, wat is dat dan?
1: Goh, wat is dat, Gijs?
0: Nou, dat is een goede vraag. Dat wil ik je even vertellen. Er wordt nu online gezegd welke sneakers zij precies aan heeft in die videoclip. En die worden dan via Amazon te koop aangeboden.
2: Het vergeet me niet, ja.
0: Oh. Dat is interessant, hè?
1: Ja.
0: Dus dat zal veel vaker gebeuren. Waarschijnlijk gebeurt dat op TikTok, zal het ook wel gebeuren. Maar het zijn trouwens de Reebok Club C85 Vintage Shoes.
1: Het klinkt alsof jij ze dagelijks koopt.
0: Nee, ik ga ze niet kopen, want ze hebben ze vast niet in mijn maat.
1: Het is andersom. Als jij iets aantrekt en je

radio zijn geweest. En die mogen niet vergeten worden. En ik ben heel benieuwd waar jij nu aan zit te denken. Welke plaat is volgens jou te lang niet meer op de radio geweest? En welke plaat mag niet vergeten worden? Nou, kom maar op. Laat het me maar weten. Zelfs hier in Frankrijk hebben wij zo'n beetje de hele muzikale database meegenomen van Talpa. Dus dat is geen enkel probleem. Niets is ons te gek. Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat me weten via de Radio 10 app. Gewoon een WhatsAppje en dan draai ik het met liefde voor je. Maar eerst, de Stranglers. En dat nummer dat

0: wel eens hier op de radio. Niet heel vaak, maar het is niet echt een vergepenietje. Wat is het wel volgens jou? Laat het me maar gewoon lekker weten via de Radio 10. Maar dan zoek ik het voor je op en dan draai ik het ook voor je. En straks hebben wij natuurlijk hier op de berg ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, er is mogelijk asbest vrijgekomen na een windhoos in de Twentse plaats Glanenbrug. En nou, pak je zakdoek maar vast.
0: Ja.
1: Opdu 6 heeft een prachtige love story opgeleverd. Anja en Gerard verloren allebei hun partner aan kanker. Mm-hmm. Maar vonden elkaar op de Opdu 6.
0: Oh, wat lief.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
16: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. ben je ook meteen van die FOMO af.
12: Puzzel. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Ja, goedenavond. Vanavond nemen de buien snel af. Maar vannacht zijn er nieuwe buien. Morgen minder regen, wat meer zon. Het wordt zo'n 18 graden maximaal. En waar staan de files nog? Of is alles al verdwenen? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
19: Goedenavond. Nee, helaas. Veel automobilisten moeten nog echt wel geduld hebben. Op de A2 bijvoorbeeld 20 minuten file tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel. Op de A12 20 minuten tussen Houten-Oost en De Meern. En op de A50 Eindhoven-Os wel soort van goed nieuws. Weg weer vrij na een ongeluk, maar wel nog steeds 20 minuten file tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord.
0: Wat is het in totaal nu?
19: Hoeveel? 106 kilometer.
0: Oh, oké, okay. Ja, dat is nog wel verder. Nou ja, het neemt wel. Het was een stukje meer. Maar goed, nou, heel veel sterkte. Zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso deze hele avond lekker bij je. Inmiddels alweer 1 minuut over 6:30. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
1: Goedenavond, Gijs. Een student die zondag de marathon van Utrecht liep en niet goed werd, is overleden, zegt de universiteit. Het ging mis in Houten. Er kwam een traumahelikopter. De student is nog gereanimeerd, maar eergisteren alsnog overleden, blijkt nu. Bij de stormschade in de Twentse plaats Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Dat zat in weggeblazen dakdelen en kan gevaarlijk zijn als er regen komt. Er wordt nog gekeken of bewoners moeten worden opgevangen. Nederland en andere EU-landen willen geen Russische toeristen meer toelaten. Minister Van den Brink noemt het onterecht om visa te geven voor luxe reisjes, terwijl er Oekraïners sterven op het slagveld.
0: Ja, zijn er nog veel Russische toeristen, vroeg ik mij af. Want ik ben wel eens op bestemmingen geweest, in Nice bijvoorbeeld, in Frankrijk. De Rome, Italië, heel veel Russische toeristen
1: komen. Ja, die herken je wel.
0: Dat verstond je ook wel een beetje aan de taal en zo.
1: Vooroordelen maar verspreiden, maar het buffet is zo leeg over het algemeen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou ja, dat, ja. Dat is wel een voordeel.
1: Zouden van
0: een oordeel.
1: Ja, goed. Gijs, ik heb een heel mooi liefdesverhaal van de Alpe d'Huez.
0: Daar ga ik even voor zitten.
1: Echt een mooi verhaal. Het is bij de Brabantse lokale omroep DTV. Het gaat over Anja en Gerard. Mm-hmm. Die verloren allebei hun partner, maar vonden elkaar op de Alpe d'Huez. Anja zag een man lopen die ook Brabants praatte en dacht, nou, het is best wel een aardige man.
20: En even later, toen kwam ik naast hem te lopen. Dus ik had gehoord dat hij lekker dialect sprak. Dus ja, dat kan ik ook.
1: Nou, zus van Anja maakte een foto van de twee. Die dacht, ah, dat ziet er leuk uit. En toen had Gerard natuurlijk een goede smoes om haar telefoonnummer te vragen. Dan kon hij zeggen, ja, ik wil graag die foto.
21: En de klik was rijk van mijn kant gauw. Ik heb wel mijn best moeten doen, maar
20: nee, ik was niet meteen overtuigd. Want hij belde op een gegeven moment, kunnen we niet een keer gaan lunchen of zo. Ik zei, nou, lunchen vind ik leuk. Een keer wandelen, dat vind ik ook leuk. Ik zeg, en verder wil ik helemaal niks.
1: Ja, dat was duidelijke taal. Gerard gaf niet op. En die kwam opeens aanfietsen bij haar huis.
20: Dan fietst hij helemaal van Geffen naar Kamen. Dat zegt wel iets, hè? Ja, dat zegt wel iets.
1: Nou, beide verloren dus hun partner aan kanker. En dat schept meteen een heel diepe band. Ook al zijn ze niet meer de jongste.
21: Je hebt allebei hetzelfde meegemaakt. Dus ja, je kunt ook een beetje om elkaar uiten, hè?
1: Ja, je kan het bij elkaar kwijt. Het was in het begin wel lastig. Ook vandaag, als ze op de Alp zijn. Maar een schuldgevoel, dat hebben ze niet.
21: Je hebt wel
1: een
21: nieuwe relatie, maar ja, het verdriet van ja, dat blijft toch.
20: Het houden van de overleden partner, dat gaat niet weg. Dat blijft. En dat hebben wij alle twee.
1: Ja, het is toch een heel mooi verhaal.
0: Wat fijn dat ze dat kunnen delen met elkaar.
1: Ja, lokale omroep DTV, ik zeg het
0: een keertje. Okay. En heb jij al iemand gevonden, Martijn, die ook een speciaal dialect heeft? Waar je, of

0: Stronger en Aretha Franklin. Het was de speciale Blues Brothers versie van Think. Die hoorde je daarvoor.
1: Vergeetmenietje.
0: Ja, vergeetmenietjes kun je altijd bij me kwijt. Zijn platen die niet vergeten mogen worden en die ja, te vaak niet meer op de radio zijn gedraaid. Rolf Oosting, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Het is alweer een tijdje geleden dat ik van je gehoord heb, Rolf.
2: Ja, druk.
0: Ja, heb je druk? Nou, ik moet het wel even uitleggen, want je stuurt wel vaker vergeetmenietjes naar mij toe. En die kiezen we niet altijd uit. Maar er zitten wel af en toe pareltjes tussen, zoals vanavond. Waarom heb je dit nummer uitgekozen?
2: Hij is onlangs overleden. En dit is wel een van de liedjes die je bijna nooit hoort. In mijn optiek. Vandaar, ik vind het zelf een mooi nummer.
0: En de man die is overleden is Dennis Locorriere. Als ik het goed uitspreek, het was de zanger.
2: Naam.
0: Ja, het was een beetje een moeilijke naam. Maar het is de zanger van...
2: Dr. Hook.
0: Dr. Hook. En hij was natuurlijk de leadzanger van Dr. Hook en de Medicine Show. En die hebben nogal wat nummers uitgebracht. Maar welke heb jij uitgezocht dan?
2: Ik heb Sharing the Night Together.
0: Ja, dat is prachtig. Dat is werkelijk een prachtig nummer. Veel te lang niet meer op de radio geweest. Maar dankzij jou ga ik hem toch voor je draaien.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Oké, fijne avond, hè?
2: Fijne avond.
0: En maak je niet te druk, niet te hard werken.
2: Nee, sorry.
0: Is goed.

8 uur 6. Want er komen steeds, nog steeds mensen komen er binnen. En die hebben het echt ongelooflijk koud. Maar ja, goed. Wij blijven ook in ieder geval bij ze totdat iedereen binnen is. En het zal vanavond rond 9 uur zijn dat de meeste mensen binnen zijn. En zo rond 8 uur dan gaan we ook het bedrag bekendmaken.

0: Hetzelfde bouwjaar. Kom, ook al zeg wat oud, maar... Around the World, dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow. En we zijn nog niet klaar, we hebben geen crypto-knijter Knoepert vandaag. Lex die had hem wel voorbereid, maar die neemt hem aanstaande maandag neemt hij mee. Wij blijven nog eventjes hier lekker op de zender, hier bij Radio 10. En wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapte op. En een nieuwtje over een jongen die vandaag bij de Alpe d'Huez de hele dag op zijn mobiel zat. Dat lijkt normaal, is het niet.
0: Oké.
2: Radio 10. Gijs op 10. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
5: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Oranje

0: als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot. Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
3: Voordat ik hier manager

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Serieus?
3: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Goedenavond, inmiddels 7:01, hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
12: Goedenavond Gijs. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op vanwege de ophef rond de oud-directeur Pols. Die had destijds wel gezegd dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat, maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen hij deze week toch naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. In de Overijsselse plaats Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Er zit asbest in en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt nu gekeken of inwoners van Glanenbrug ergens anders moeten worden opgevangen. En veel mensen hier bij de Alpe d'Huez hebben kleine oogjes, want het was voor veel mensen vroeg vanochtend. Een puber bij de finish die zat de hele tijd te gapen en probeerde zichzelf wakker te houden met zijn telefoon.
13: Ik kijk TikTok.
14: Hoe laat ben je opgestaan vandaag?
13: Ik werd wakker gemaakt door mijn ouders, want ik sliep in een kamer met waar hun fietsen stonden. Dus hun moesten vroeg.
12: Ja, maar het is het waard, zegt hij, want ja, we zijn hier natuurlijk niet voor niks.
13: Voor mijn opa, die had kanker en die is daarna overleden. En die wou daar graag voor gaan fietsen. En wij hebben er gisteren ook voor gelopen.
14: Ging het goed?
13: Ja, zeker.
12: Ja, heel fit. Hij heeft nog jonge benen natuurlijk.
15: Mm-hmm.
12: Om iets voor 3:00 vanmiddag zijn ook Vrouwtje de Bot en Hannelore Zwitserloten van de ochtendshow gefinished bovenop de Alpe d'Huez. Morgenochtend zijn Gordon en Vrouwtje trouwens ook nog live te horen vanaf deze Alpe d'Huez. Over een klein uur wordt de berg afgesloten voor deelnemers.
15: Ja.
12: Die moeten dan dus binnen zijn. Dan wordt ook de eindstand van het ingezamelde geld bekend. Vorig jaar werd er ruim €19,3 miljoen ingezameld.
15: Ik ben zo benieuwd. Zullen we straks eventjes een beetje gaan filosoferen over hoe veel het misschien wel niet zou kunnen zijn.
12: Ja, ik zou...
15: Maar ja, ik wil het ook niet jinxen, want straks is het minder dan...
16: Maar je kan ook nog steeds doneren, toch?
15: Ja, dat kan nog steeds. Ja, dat is waar. Wordt dat meegenomen dan 7:45 ook meteen?
16: Wel.
12: Tuurlijk.
16: Hallo, we kunnen toch gewoon... Het is toch 2026,
15: gaat denk ik. Ja, dat... Moet wel 800 kilometer hier naartoe dan.
16: Dat is waar.
12: Ja. Jongens, dit radioteam weer dan maar. Nou, hier waaien we weg. Maar in Nederland worden de buien vanaf nu snel minder. Vannacht regent het wel weer. Ook morgen is het dan nat. Wel minder dan vandaag. En het wordt maximaal 18 graden.
15: Oké. Okay. Dankjewel, Martijn. Dan kijken we meteen even of het toch een beetje druk is of te doen is op de Nederlandse snelwegen. Net iets van ruim 100 kilometer. Nou, ik ben benieuwd hoe dat nu is. Robin van der Gie, die weet nog steeds waar het stilstaat. Goedenavond.
17: Goedenavond. Nou, daar is 36 kilometer van over, gelukkig maar. Op de A12 Arnhem-Den Haag is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Wel nog een kwartiertje vertraging tussen Houten, Oost en De Meern. Op de A27 Utrecht-Breda een kwartier tussen Lexmond en Werkendam. En voor de grens met Duitsland heb je 10 minuten file op de A1, A12 en de A76.
15: Oké. Nou, zorg dat je veilig thuis komt. We blijven lekker bij je.

0: lopen genezen. We zijn vanuit Deventer naartoe komen fietsen. In al die jaren hebben we steeds meer mensen bij ons team gevoegd. En we hebben ook mensen verloren onderweg. En eentje daarvan is Eefje. Eefje is helaas maar 36 jaar geworden. En A Sky Full of Stars, dat is Eef. Zij was gewoon de ster op aarde. En nu zeg maar ergens in het heelal.
1: Alpe d'Huez. Met Radio 10.

0: Monique is van het team Kanker Helpen Genezen. Ze beklommen de Alpe d'Huez, de berg voor de helaas vele mensen uit hun omgeving die ze verloren hebben aan kanker. En de Sky Full of Stars die je net hoorde van Coldplay was speciaal voor Eefje Hengeveld Aspers. Ja, dat is misschien een beetje raar dat wij nu Gijs op 10 zo op de... Ik wilde bijna zeggen de late avond, maar dat is niet helemaal waar. Maar dit is natuurlijk de tijd dat Lex altijd zijn programma doet. Ja. Ook altijd de crypto-knijter Kroepert gaat draaien.
1: Het is wel een kwaliteitsimpuls, hoor, zo.
0: Vind je?
1: Ja, dus.
0: Dat wij hier zitten. Ja, ja, oké. Okay. Nou, ik wens je heel veel succes met Lex aanstaande maandag. Dat we hem weer terugzien. Ja. Maar we zijn er in ieder geval. Ik zei het je net al, een Gijs op 10. Gijs op 10XXL versie. Oh, ik zou me bijna nog verspreken op deze berg hier bij de Alp. En nog steeds zijn er mensen die over de finish heen komen. Het mag nog tot... jij vertelde dat net.
1: Iets voor acht uur wordt de berg afgesloten.
0: Dus ja, dan wordt de berg afgesloten, want het wordt heel snel donker ook hier. Ja. En het regent ook ontzettend. En mensen hebben het heel koud. En het is ook heel glad. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En dan, ja, dan gebeuren er alleen maar ongelukken. Dus nou, tot 8 uur zijn we er sowieso. In ieder geval tot 9 uur. En ook rond 8 uur.
2: Ja, sorry, ik moet even lachen. Want er is dus nu iemand die echt nu dus pas over de finish komt.
0: Ja.
2: En er staat dus een complete groep met alle fantastische vrijwilligers hier bij de finish. Die staat te dansen. En dit man is echt praktisch de allerlaatste.
0: Ja,
2: bij de bezemwagen. Hij houdt zijn fiets omhoog. Dus ja...
0: Deze mensen van de vrijwilligers, dit is echt een absolute shout-out. Misschien moet ik even applaus voor ze geven. Dat zij hier al de hele dag vanaf vanochtend, want vanochtend om 4:30 is het begonnen, dat zij hier zo enthousiast staan te dansen. En nu ook in de stromende regen. Het lijkt wel een soort Disney-voorstelling als ik er zo naar zit te kijken.
1: In korte broek, hè?
0: Maar ik vind het geweldig. In korte broek. Ze hebben geen tijd om zich om te kleden. En ze zullen er ook bij zijn. Ook als de laatste over de finish komt. Dan even iets anders, want voor klanten van SNS en ASM Bank is het vandaag een beetje schrikken geblazen. Wie in zijn bank-app kijkt, ziet dat er enorme bedragen van zijn of haar rekening zijn verdwenen. Ja, klanten zijn allemaal in paniek, krijgen vaak geen gehoor bij de banken. Angstaanjagend, maar gelukkig vals alarm. Er is niemand...
3: Hallo?
0: Hallo? Oh jee.
2: Ja, ik zie allemaal lampjes aangebouwd staan. Ja.
0: Misschien zijn Matthijs en Frank in de buurt om even te kijken wat hier misgaat. Maar er gaat hier iets mis. Is er water ingekomen?
2: Dat kan toch niet? Zou zomaar eens kunnen met al die regen hier.
0: Hallo? Er is iets ergens ingeregend of zoiets. Maar we hadden het over de ASN.
3: Nee.
0: Oh, hallo.
2: Hallo?
1: Zijn we er nog?
0: Ik weet niet wat... Of te weinig geld. Nou, ik ben benieuwd of dit werkt nog.
4: Het regent. Van te veel geld, dat moet je nooit krijgen. Ik heb toevallig te veel geld gekregen en daar heb je last van. En dan wordt het heel stil, want dan snappen de mensen geen vlucht van. Maar dan zal ik je eens uitleggen. Bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld pinnen. Het simpelste wat er is. Ik moet uitpinnen. Je hebt al een hoop geld erop staan, maar je moet uitpinnen. Kom je even lucht vallen, weet je wel. Sta je te pinnen. Je weet wat pinnen is. Twee voor je, drie achter je, regen. Dat is hetzelfde, weet je wel. En dan ben je eindelijk aan de beurt. Daar je die grote kaart erin. En dan staat er even geduld alsjeblieft. Uw geld wordt geteld. En dan sta je mooi wortel te schieten daar in de regen, hoor.

0: even een plaat hebben ingestart. Omdat we op een of andere manier er druppeltjes water waarschijnlijk in het bankpaneel zijn. Tenminste, ja, Matthijs, weet jij ongeveer wat er gebeurd is?
1: Nee, het is ook koud hier, hè? Dat helpt ook.
0: Het is heel koud.
1: Dat kacheltje van jou erbij, ja, ik weet het niet.
0: Dat is niet mijn kacheltje, dat is voor ons allemaal, is dat. Maar goed, we hadden een kleine stroomstoringtje. En Harry Jekkers hadden we nog als cabaret voor je uitgezocht. Maar dat hou je nog van ons te goed, want ik denk niet dat het helemaal goed is overgekomen. En ABBA hoorde je en What's the Name of the Game? We zijn nog steeds live, we zijn nog steeds hier op de Alp Dues. En we zitten hier vanwege de Alp Dues. Heel veel vrijwilligers die nog steeds... Ik had het over Disney-dansjes. Ik weet niet of dat helemaal goed is doorgekomen, want af en toe viel de microfoon uit. Maar dat zijn ze aan het doen. En we hebben ongelooflijk veel respect voor ze. Straks gaan we bekendmaken hoeveel geld dit jaar de Alp Dues heeft opgeleverd. En dat zal zo rond, nou, 7:50, 7:55 zal dat zijn. En er komen ook de laatste deelnemers over de streep. En tot die tijd draaien wij heel veel muziek. In de meeste muziek in de middag- en avondshow. Dit is Crowded House.

0: Alle info op radioteam.nl.
1: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
6: De vriendelijke specialist.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag!
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ja, goedenavond. Vanavond nemen de buien snel af, maar vannacht zijn er nieuwe buien. Morgen minder regen en wat meer zon. Het wordt maximaal zo'n 18 graden. Ja, ik denk dat de files wel weg zijn, maar ik ga toch nog even voor de zekerheid even bij mijn fijne collega Robin van de regie checken. Staan er nog files?
0: Nou, de enige files die je files zou kunnen noemen zijn de grenscontroles voor Duitsland. Maximaal 10 minuten ben je lang onderweg.
22: Die zijn er nog steeds. Nou, het valt allemaal reuze mee. Inmiddels 4 minuten over 7:30. Het is hoog tijd voor het nieuws. Ik ben natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedenavond, Martijn.
2: Goedenavond, Gijs. Minister Sjoerdsma ontkent dat hij een deal heeft gesloten met PRO, het vroegere GroenLinks-PvdA. Hij sprak met die oppositiepartijen af dat er meer geld komt voor ontwikkelingssamenwerking. En in ruil daarvoor zou D66 een voorstel steunen om terreurverheerlijking strafbaar te maken. Maar volgens Sjoerdsma is dat helemaal niet zo. In de Twentsplaats.
22: Hij mag ik je heel eventjes storen, want het laatste team komt nu binnen. Dames en heren, Big Challenge die komt nu over de finishlijn. Ja. Volgens mij zijn dit de laatste mensen die binnenkomen nu.
2: Ja, ja, ik hoor het ook, want de motard die erachter zit, die maakt ook een beetje gebaren zo van, nou, ik ga zo naar huis.
22: Ja, dus, volgens mij en de mensen die stonden te springen, de vrijwilligers, die zijn zo blij dat dit de laatste mensen zijn.
2: Volgens mij ook, jongens, zeg.
22: Ja, oké. Okay. Je was iets aan het vertellen. Pardon,
2: dit is heel belangrijk nieuws.
22: Zeker.
2: Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Ook Nederland vindt het raar als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld.
22: Oh, oké, okay. Nou, dat is vreselijk. Goed, wat een leuke avond is het vanavond.
2: Het is een bijzondere avond.
22: Ja, het is een bijzondere avond.
2: Ik heb het gevoel of het nog middag is, maar heb ik altijd als ik jou zie.
22: Ja, dat, nou, dat klopt ook wel, ja.
2: Laten we even kijken, Gijs. Jij bent nu al een paar dagen hier, net als erbij. Je weet het, de feitjes vliegen je om de oren de hele tijd. Het is een mooi moment voor een quizje, dacht ik. Of, nou, laten we zeggen, een korte overhoring over de Alpe d'Huez.
22: Oké.
2: De hoeveelste editie van de Alpe d'Huez is het dit
22: 20ste.
2: Oh, heel goed. Hoeveel geld is er de afgelopen jaren in totaal ingezameld?
22: Ja, wat is dit nou voor een vraag?
2: Ja, even
22: is
2: dat per jaar?
22: 20 jaar en dan 100 miljoen? Nee, 100 miljoen?
2: 246 miljoen.
22: Dat is 46 miljoen. Dat is wel heel veel. Ja.
2: Hoe oud was de jongste deelnemer vandaag, denk jij?
22: Oeh. Heb ik dat ergens kunnen zien of kunnen horen?
0: Nou, ik heb wel echt veel jonge kinderen ook echt over de finish gekomen.
2: Jij hebt ook
0: komen.
2: Kinderen, maar jij kunt dit goed inschatten. Robin, denk ik ook wel, hoe zag het jongste kind, hoe jong was die?
22: Ik denk 12.
0: Nou, ik denk zelfs een jaar of 7 of zo.
22: Of
2: heel
22: nog
2: goed,
22: jonger.
2: Dat is echt woord.
22: Wauw.
2: Laura Witvoet uit Drachten, 7 jaar oud. En Nout Hommers, ook 7 jaar uit Bedum. Die fietsen en wandelden.
22: Ja.
2: En de oudste nog even?
22: De oudste was een beetje jouw leeftijd, toch?
2: Bijna, het is meer jouw leeftijd. 82 jaar,
22: okay.
2: Van Veen. En tot slot...
0: En trouwens over die oudste, die bellen dus morgen Gordon en Vrouwtje. Of die komt even langs, want Gordon en Vrouwtje zijn hier morgenochtend ook nog gewoon.
2: Oh, wat goed.
0: Ja, hij komt gewoon even langs.
2: Hartstikke leuk.
22: Ja. Hoe laat komt hij langs?
0: Nou ja, ergens tussen 6 en 9.
22: Ja, ook dan. Okay,
2: tot slot, welke heel bekende Nederlander deed er 13 jaar geleden mee aan die tocht op de berg?
22: Gijs Taverman.
2: Dat vind jij een heel bekende
22: Ik heb meegedaan.
2: Ja, dat was helaas het correcte antwoord. Ja,
22: was ik al bang voor je.
2: Ja.
22: Goed, fijn.
4: Gijs Taverman.
22: Back in, Madcon draai ik zo voor je. Blondie ook en Denise, maar eerst...

0: singeltje ooit gekocht. Was in 1987 toen hij uitkwam. En toen ben ik 3 keer teruggegaan, omdat ik dacht dat deze plaat niet helemaal goed paste op mijn platenspeler. En dat het niet helemaal lekker klonk. En dat was heel vervelend. Ik heb 3 nieuwe singeltjes gehad. Ze bleven allemaal mono. Maar ja, dit was gewoon de eindafmixing van Wham! And the Edge of Heaven.
1: Alt 6.
0: Super vervelend.

het is een beetje ironisch en een beetje gek ook. Maar de laatste mensen die zijn dan over de finish heen gekomen. En nu trekt de regen over de Alpe d'Huez heen. Oh. Nu trekt de regen weg. De laatste wolken die zitten hier nog in het dal. Je zit, ja, als wij kijken nu eigenlijk naar de berg. En we zien een beetje door de mist. Zien we daar ook de sneeuw liggen. Maar ja, die mist, dat zijn eigenlijk regenwolken. En er komt heel veel regen uit.

0: Team Dalhoop. Nou ja, wie eigenlijk?
1: Ik zit hier met Tessa, Bianca en Suzanne. Ja, vertel eventjes. Tessa, wat zijn die knuffeltjes op jullie schouder voor?
2: Dat zijn ossenkopjes. Want wij, of ossenkopjes, ossies. Want wij komen uit Os. Ja, en die krijg je als je lid wordt van de Vrienden van Osse Carnaval. En daar hebben wij altijd heel veel van jongs af aan altijd gedaan.
1: Dus, papa ook natuurlijk.
2: Papa ook, zeker, zeker.
1: Vertel eventjes, dames. Wat is er vanmiddag door jullie heen gegaan dat je de finish overkwam?
3: Nou, eigenlijk heel veel. Ook wel ook heel positieve emotie, maar ook wel negatief natuurlijk. Want ja. Ik ben mijn man, zij zijn een vader kwijt. Ja. Maar vooral, wij zijn hier eigenlijk met het doel naartoe te gaan om ons verhaal af te maken, zeg maar.
1: Ja, jullie zijn je vader kwijt. Wanneer is hij overleden?
4: Afgelopen oktober.
1: Oktober. Oh, dat is nog heel, heel kort.
4: Ja.
1: En hoe was dat voor jou om?
4: Ja, heel lastig. Want zo gewoon je vader, die het liefst heel je leven bij je wil hebben. En die valt dan wel opeens weg. Dus dat is wel heel lastig.
1: En is dat snel gegaan? Of was het een zo lang ziektebed?
4: In april werd hij ziek, 2025. Jezus. Begin april en midden oktober is hij overleden.
1: Ja. En wat doet het dan met als je zo jong bent? Ik weet hoe het voelt. Mijn vader overleed toen ik 29 was. Hoe oud was jij?
2: Ik was 22.
1: Ja. Is nog jonger, hè? Dat is toch eigenlijk oneerlijk?
2: Ja, klopt. Dat is niet. Het is oneerlijk. In het begin was ik ook echt heel boos. Maar goed, we doen dit ook zodat andere kinderen dit misschien niet zo hoeven mee te maken.
1: Ja, dan loop je toch met je kids hier. Dan moet er toch ook iets zijn. Was hij erbij?
3: Vorig jaar was hij hierbij.
1: Ja. Dat, we hebben nu in gedachten.
3: Ja, dachten zeker. Ja, we hebben allemaal een beetje as bij.
1: Oh, heb je dat meegenomen?
3: En as bij. En Suzanne die heeft een klein hartje bij van as. Hij is erbij.
1: Ja, dat bedoel
3: ik. Hij is er altijd bij.
1: Wat zou je vader nu denken als hij jullie zo zou zien?
4: Ik denk dat hij heel trots gaat zijn. Dat denk ik echt.
1: Ja, hè?
4: Ja.
1: Jullie hebben iets heel moois gedaan vandaag. Dus wees in ieder geval heel trots op jullie zelf. In ieder geval ben ik het.
3: Ja, dankjewel. Wij ook.
1: Groep hug.
3: Ja, we gaan nog een keer.
1: Ik kan jullie pappen. Oh, je gaat nog een keer?
3: Ja, zeker.
1: Nee.
3: Ja, we zijn pas op.
1: Oh, mee in die over. Jullie gaan twee keer. Ja. Nou, maar dat is, vind ik echt niet te geloven. Ja, ik heb al gezegd, want ik kan door blessures allemaal niet meedoen. Maar ik ga volgend jaar meelopen. Ja, hoe heet je man?
3: Klaas,
1: jullie papa. Even. Ik loop volgend jaar dan ook voor Klaas. Sowieso.
5: Top.
1: Ja?
5: Top.
1: Dank jullie wel.
6: Alpe d'Huez, Radio 10.
7: Radio 10. I promise.

0: Radio 10 vanaf Alpe d'Huez.
1: Met Colin en Begging. We zijn inmiddels binnen in het centrale gebouw van Alpe d'Huez. Waar honderden vrijwilligers op dit moment staan. Want het grote moment is daar. Er wordt zo bekendgemaakt welk bedrag het dit jaar heeft opgeleverd. De Alpe d'Huez. De Alpe d'Huez en Evelien de Bruin, die komt nu het podium op. Het voelde ook een beetje als baggen. Wat wij gedaan hebben natuurlijk ook met de veiling. Want we hebben natuurlijk ongelooflijk veel geld op willen halen voor Alpe d'Huez. En dat is nu. Ja, dat wordt nu eigenlijk binnen enkele minuten wordt dat bekendgemaakt. Hoeveel iedereen heeft opgehaald. En ik denk dat het heel veel geld is. Kunnen wij, Robin, dat moet ik even vragen aan jou. Kunnen
2: ja, zeker.
1: Even schakelen naar Evelien. Nou,
2: Evelien, zeker.
3: Dat we even horen wat zij te vertellen vandaag. En dan gaan we zien wat Alpe d'Huez heeft opgeleverd. Ik begin even bij jou, Erik. Erik Jutstra, voorzitter van Alpe d'Huez. Het is natuurlijk altijd dat we hopen dat het weer meer is dan vorig jaar. En vorig jaar was het 19 miljoen, hè?
4: Vorig jaar, ja. 19 miljoen.
3: Kan je een heel klein tipje van de sluier oplichten?
4: Het is meer.
3: Kijk. Mooi.
4: Ik durf zelfs te zeggen, het is veel meer.

0: Oh, wauw. Oké, ja. Ik wil natuurlijk meteen zeggen, kom maar op, maar we gaan het nog even niet doen. Hoe was de dag vandaag? Want, het laatste stukje.
1: Ja, het was het weer voor vandaag was natuurlijk het spannendste de hele week. En wij waren heel blij met de ochtend, met de start die eigenlijk onder hele mooie omstandigheden begonnen is. Temperatuur goed, weinig wind. Dus de eerste beklimmingen waren voor iedereen volgens mij perfect. Kon niet mooier. De regen kwam, dat wisten we. Maar gelukkig kwam die ook later dan dat we hebben gehoopt. En voor zover wij weten tot nu toe is de dag veilig verlopen. En dat is het allerbelangrijkste.
0: Dat is heel belangrijk, want het gaat uiteindelijk om ieders gezondheid. Elianna, jij bent hier ook. Je staat helemaal te stralen. Jij bent een van de deelnemers. Je bent je ouders verloren. Heel verdrietig natuurlijk. Maar je staat wel te lachen. Ja, dat betekent dat het een mooie dag voor je geweest is.
2: Ja, het was een hele mooie dag. Het was voor mij de eerste keer, dus het was sowieso bijzonder om alles mee te mogen maken. Ik ben met de eerste afdaling naar beneden gegaan. Alles met de kaarsjes was prachtig. Maar ook het klimmen zelf was heel mooi om mee te maken. Ik heb mooie gesprekken gevoerd met heel veel mensen. De support in alle bochten was fantastisch. En het was heel mooi om het met familie en vrienden te mogen doen. En vier keer naar boven te mogen komen.
0: Zo, indrukwekkend. Dat is ook een applaus waard. Ja, geweldig. Ja, en dat allemaal met je ouders in gedachten.
2: Ja, zeker. Ik heb er wel veel aan gedacht onderweg. En elke keer bij de finish werd ik ook nog door familie opgewacht. Dus het was een mooie dag.
0: Ja, dus die mag je ook bedanken, die lieve familie.
2: Absoluut.
0: Ja, jullie zien het niet. Maar ik zie dat je je ouders heel dichtbij je hebt. Want een klein beetje tranen in je ogen, maar dat hoort erbij. Ik denk dat jij niet de enige bent geweest. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
3: Evelien de Bruin die staat met Erik Jutsra en ook deelnemer Eliane. Daar is even mee aan het praten. Er komt zo direct ook nog een korte compilatie van wat er allemaal deze week is gebeurd. En ondertussen moeten we een beetje stil zijn. Want andere mensen die vinden het vervelend dat we misschien er doorheen praten. Maar ja, dat is natuurlijk het probleem met live radio. We gaan zo bekendmaken hoeveel geld er is opgehaald bij de Alpe d'Huez 2026.

0: Alpe d'Huez.
1: Ja, we zijn hier weer terug in de grote centrale hal. En het moment is bijna daar.
2: Ja, inderdaad. Woe, ook dat. Want KWF is natuurlijk de organisatie die ervoor gaat zorgen dat dit geld ongelooflijk goed besteed gaat worden. Super belangrijk. Ja, ze deden het niet voor niets. Hoe was de dag voor jou?
3: Ik vond het fantastisch. Ik was vanochtend om 3 uur naar beneden gereden. En ik ben eigenlijk sindsdien de hele tijd in touw geweest. Ik denk dat veel van jullie mij wel in bocht 21 hebben gezien. Daar heb ik het meeste plezier gehad. En daarna nog heel veel interviews gegeven om te vertellen hoe mooi de dag is. Hoe fantastisch jullie gefietst, gewandeld, gerend. Misschien nog wel meer gedaan hebben. En wat een fantastische sfeer. Dus...
2: Dank jullie wel daarvoor. Want dat is wel allemaal dankzij jullie.
1: Goed. Het is goed om te vertellen dat Carla is de directrice van KWF. En Erik is de directeur van Alpe d'Huez.
2: Iedereen die weet dat hier bovenop de berg werkelijk alles mogelijk is. Facilitair wordt alles geregeld. Er gaan 20 vrachtwagens de berg op om ervoor te zorgen dat 40 vrachtwagens fietsen. Iedereen helpt elkaar. Het is echt fantastisch. En dan zeggen wij dus tegen elkaar, en dan gaan we op een rode knop drukken met z'n allen. En dan is er dus geen rode knop. dit is een symbolische rode knop. Ik ga hem even een kwartslag draaien, want dit is dus een...
4: Dat is nou jammer.
2: Ja, maar ja, is toch ook wel mooi.
1: Op een of andere manier is door de logistiek de rode knop niet helemaal meegekomen.
2: Maar zullen we wel met z'n allen van 6...
1: Maar is dat wel een rood kopje?
2: Gaan tellen en dan gaan kijken hoeveel het is.
1: En laten we op het rode kopje gaan slaan.
4: Laten we dat doen.
2: Goed, 6.
4: Vijf.
2: Vier.
4: Drie.
2: Twee. Eén.
1: Nou, daar gaan we.
4: Oh.
1: Wat is het bedrag? Wat is opgehaald voor de Alpe d'Huez 2026? Het totale bedrag is 25.020.619 euro.
2: 20 miljoen euro.
1: Wauw. Ik ga het nog een keer herhalen. 25.020.619 euro. Wat een astronomisch bedrag.

0: Radio 10.
1: Op de 6. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
3: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Open nu gemakkelijk ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the Tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Oh, heerlijk hier, hè?
17: Ja, eindelijk even niks.
18: Dit is echt nice.
19: Hola, le pongo dos cervezas.
20: Hola, señor. Sí, 2 bier.
18: Voor mij?
16: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
19: Por favor.
20: Proost. Proost.
1: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Nou, wat een enerverende avond. Goedenavond. Het is even kijken, 10 minuten na 8 uur. Want we zijn iets uitgelopen, want zo werkt het. Als het bedrag bekend wordt gemaakt, dan maken we daar graag even plaats voor. Maar er is hier wel het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
22: Goedenavond, nou, we zullen dat over gaan. De opbrengst van deze 20e editie van de Alpe d'Huez is dus bekend. Ruim €25 miljoen.
21: Ongelooflijk.
22: Nou, om precies te zijn, €25.020.619. Het hoogste bedrag ooit voor dit evenement. Vorig jaar was de opbrengst ruim 19,3 miljoen, ook een heel hoog bedrag. Dit jaar is dus nog een miljoen hoger. De afgelopen 20 jaar werden met dat geld verschillende baanbrekende onderzoeken naar kanker gedaan. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dat eerder al geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zette een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert... nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden... maar dat brachten zij niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw. Dat is vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Die werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte... en zakte in elkaar. Het gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden, bleek nu. Het radioteam weer. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog een paar buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten. Dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden.
21: Ja. Yeah. En ik zei net dat de temperatuur hier iets omhoog ging... en dat de regen wegging, maar dat is niet helemaal gelukt. Er is nog steeds heel veel regen hier in Alpe d'Huez. Maar ja, jongens, 25 miljoen, 20.609.

0: of er nog ergens een file staat in Nederland. Maar ik denk het niet, hè?
1: De enige file die er te vinden is een soort Polonaise uit die vreugde.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja. En wij moesten net even... Er werd
2: je staat zo hard in het praten, Gijs.
0: Ja. Ja. Was ik te hard aan het praten? Was het te hard om de radio te horen? Of
2: ja, dat wilde wel goed horen. Het
0: gehoord, ja. Ja, ja, ja, ja, okay.
2: 25 miljoen.
0: Oh, zeker. Dat was ook... Nou ja, dit is ongelooflijk. Met Gordon en Frankje gaan we straks even op deze historische dag terugkijken. En we hebben straks ook live muziek van Douwe Bob.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung-tv met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
6: Vandaag staat in het teken van Alp du 6. Help jij ook mee? Steun via radio10.nl/doneren.

0: zijn om het te maken.
1: Ik denk op een of andere manier is het wel leuk om even de microfoon zo open te zetten hier in de studio. Want Paul die is binnen en Paul die komt... kom even bij Paul. Zullen we meteen even eerste reactie doen? 25 miljoen ruim.
2: Ja, niet normaal, hè?
1: Ja, niet normaal! 25 miljoen, 20.619 euro. Het is echt ongelooflijk veel geld. We gaan zo direct uitgebreid met je praten. Maar we hebben een flesje wijn hebben meegenomen. We hebben wat versnaperingen. Drink je of niet, of wel?
2: Ik heb een biertje lopen.
1: Oh, je hebt een biertje lopen. That's my man. Nou, blijf lekker in de studio even hangen. Het wordt steeds warmer. We gaan nog even terugblikken op deze historische dag. We hebben straks nog even kijken. Nou, Paul natuurlijk hier in de studio. En Douwe Bob, die heeft net opgetreden, als het goed is. En die heeft natuurlijk zijn theme song heeft die, ten gehore gebracht. En als het goed is, hebben wij daar nu geluid van.
3: Oké, we gaan hem doen. Zijn jullie ready, jongens?
1: Zeker.
3: Let's go.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
17: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
16: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
19: Ja, goedenavond. Vanavond vooral in het noorden en oosten.

0: file er is, hè?
1: Alleen maar polonaise en feestvieren.
0: Nog een flitsertje om te delen met ons, of niet? Dat doen we eigenlijk nooit. Waarom doen we dat niet?
1: Ja, daar bouw jij van, hè?
0: Ja, dat vind ik. Ja, ik vind het altijd lekker om even te horen waar de flitsers staan. Ja, die staan altijd op de plekken waar ik nooit rijd.
1: Dat vind ik
0: altijd
1: zo interessant. Dus ja,
0: Dus ik kan wel zeggen, nou, rij voorzichtig, maar de meeste mensen zijn al thuis. Dat is allemaal goed. Gaat het goed, Martijn?
2: Ja, het gaat hartstikke goed.
0: Maar je stort een beetje in, hè? Ja, dat idee.
2: Dat het bedrag, dat het
0: duizelt dat duizelt een beetje, ja, dat snap ik wel. Oké, nou, laten we het nieuws doen. Martijn Nijhuis, goedenavond.
3: Goedenavond, Gijs. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land dat centrum dan moet komen, wil minister Van den Brink niet zeggen. In de Twentse plaats Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete stukken dak van gebouwen zijn geblazen. Nou, daar zit asbest in en gebieden waar het is neergekomen zijn daarom afgezet. Op het vliegveld van Frankfurt is een Lufthansa-toestel door zijn voorwiel gezakt. Verschillende mensen raakten gewond, allemaal medewerkers, want er zaten geen passagiers in. Het was trouwens een spiksplinternieuwe Boeing 787 Dreamliner. Die stond bij een gate.
0: Oh.
3: Dus het was geen metaalmoeheid of zo.
0: Maar dit is al een berichtje wat je hebt. Waarom moet je dit nog een keer doen? Want morgen moeten wij naar huis toe vliegen.
3: Ja,
0: waarom...
3: Ik heb geen vliegangst, Gijs. Ik heb geen last van.
0: Ik heb ook geen vliegangst, maar...
3: Toen meteen wel.
0: Nou ja, dit is wel een bericht. Ik ga ook geen Air Crash Investigations kijken of zo. Vlak voordat we weg moeten.
3: Dat lijkt mij heel verstandig.
0: Nee, dat lijkt me niet zo heel goed. Oké, waar zullen we het over hebben?
3: Nou, nog even voor mensen die net inschakelen. Kan me niet voorstellen. Maar de opbrengst van deze 20e editie van de Alpe d'Huez is dus ruim 25 miljoen euro. Wow.
0: Veel geklapt, maar we kunnen niet genoeg klappen voor zo'n astronomisch bedrag.
3: Ja, 25.020.619 euro om precies te zijn. Mm-hmm. Nou, de afgelopen 20 jaar werden met dat geld natuurlijk verschillende baanbrekende onderzoeken gedaan. Ik ben daar even ingedoken, want wat heeft het nou concreet opgeleverd? Nou, de effectiviteit van immunotherapie werd verbeterd. Mensen leefden dus echt iets langer in het begin al. Ook werd er onder meer een scanner ontwikkeld waarmee je als arts live kunt zien wat je bestraalt.
0: Wow.
3: Waardoor het allemaal veel nauwkeuriger gaat. Ja. Er gingen ook miljoenen van het Alpe d'Huez KWF-fonds naar projecten om vernieuwend onderzoek naar kanker te versnellen.
0: Ja, ja, het is superbelangrijk. En de verhalen die ik van de week ook heb gehoord van heel veel mensen. Er is heel veel geld nodig om in ieder geval kanker misschien wel een chronische ziekte te laten worden.
3: Ja.
0: En dat kan alleen maar door onderzoek. En heel veel onderzoek kost gewoon heel veel geld.
3: Ja, en het heeft zijn nut bewezen, hè? Want het heeft dus al heel veel dingen opgeleverd.
0: Absoluut.
3: De lijst straks is afgelopen. Ik ben wel klaar met dat gehuil. Vreselijk. Nou, wat de deelnemers van de Alpe d'Huez vanavond gaan doen, dat weten we natuurlijk al. Gewoon warm aankleden of onder de douche.
0: Ja.
3: Als ze die hebben op hun camping. Of in bad natuurlijk. Mm-hmm. Want het is hier wel echt heel erg koud.
0: Ja, maar jij hebt de hele middag met een... maar is dat je leeftijd of heb je...
3: Nee, ik was al heel vroeg wakker, Gijs. Maar daarvoor...
0: Maar meestal heb je opvliegers en dan maak je jezelf een beetje warm.
3: Ja, Gijs. Tuurlijk.
0: Straks nog Michael Jackson. I can't stop loving you. Maar eerst de Rembrandts. And I'll be there.

0: I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson. 1987 was het jaar dat hij het uitbracht. En daarvoor The Rembrandts en I'll Be There For You. Je hoort het allemaal bij de XXL-versie van Gijs op 10.
1: Radio 10, Alt U6.
0: Ja, en wij zijn hier nog steeds. Wij zijn hier nog steeds op de Alp. Het is een gezellige boel hier in de studio. We vieren een einduitslag van 25 miljoen plus. Ja, ik kan het nog steeds. Ik heb er een screenshot even van gemaakt, zodat ik het kan onthouden ook. 25 miljoen 20.619 euro. Het is een ongelooflijk bedrag waar alle teams ongelooflijk ook hun best voor hebben gedaan. Een van de mooiste teams is natuurlijk het team wat wij hebben gevolgd. Team Alp Divet. Met als teamcaptain Paul. Samen met zijn vrienden en familie kwam hij vandaag over de finish. En Paul is hier in de studio.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Al een beetje dronken aan het worden, of niet?
2: Nou, één pilsje.
0: Eén pilsje. Nou, dat blijft het niet bij, toch? Vanmiddag heb ik je al meegemaakt. Ik had de stavermand gemaakt. Daar heb je wat dingen uitgehaald. Volgens mij, jouw dochter, die was niet tevreden met de reepjes. Die heb ik maar een t-shirt gegeven, want anders dacht ik dat ze boos zou worden. Maar mag ik even zeggen dat we ongelooflijk trots op jullie zijn. Wij allemaal hier van Radio 10. Jullie hebben het echt geflikt en jullie hebben het goed gedaan. Hoe was het? Hoe ging het?
2: Ja, het was een hele mooie ervaring. En als je die berg oploopt, je voelt eigenlijk niet dat je omhoog gaat. Want je wordt gewoon gedragen door iedereen om je heen. En pas als je boven komt, dan denk je, oh ja, ik heb toch wel wat gedaan. Maar zeker, tijdens die berg is het is gewoon een hele mooie ervaring. En al die bochten en al die mensen die je aanmoedigen en een hart om de riem steken en al die teksten op de banners. En het is gewoon supermooi.
0: En ik kan me voorstellen dat het mooi is om dit met de familie te doen. Maar waren er ook lastige momenten?
2: Ja, we waren bij bocht 13 en daar hadden we spandoek van Yvette opgehangen. En ook alle kaarsjes die we hadden aangestoken stonden ook in bocht 13. Mm-hmm. En Yvette had iets met een klavertje 4. Dat heeft ze ook in haar Tumor Tour sponsorevenementen toen gebruikt als een soort symbool. Ja, en het moest blijkbaar zo zijn dat de kaarsjes in bocht 13 in een klavertje 4 stond. Nou ja, dan krijg je wel even wat kippenvel. Ja,
0: ja, dat snap ik. Ja. Ja. Zeg je, ja, toeval bestaat niet, toch?
2: Nee, dan even niet.
0: Dan moet het zo zijn. Ja. Anouk en Twan, dat zijn de kinderen van jou en van Yvette. Hoe hebben zij het gedaan? Hoe hebben ze het ervaren?
2: Ja, super trots op ze.
0: Ja?
2: Ja, zeker voor Anouk was het echt wel. Die was echt heel nerveus van tevoren. Nog nooit 14 kilometer gelopen en zeker niet 1100 hoogtemeters. Dus we hadden een soort van escape bij bocht 7, maar ze ging gewoon door. Ja. En ze zei ook van, nou, het is helemaal niet zwaar.
0: En dat hoorde ik vanmiddag, want we hebben jullie opgewacht bij de finish. En volgens mij niemand die klaagde natuurlijk, want iedereen die
2: sowieso
0: wist, maar,
2: niet.
0: Nee, sowieso. Maar ik zag bij jullie wel een soort verbeter gezicht. Zo van, nou, ik ben blij dat we boven zijn. Maar zij had het helemaal niet, hè?
2: Nee, ze zat nog vol energie.
0: Ja. Ja, hoe oud is ze?
2: Ze is 8.
0: Ze is 8.
2: Ja, en mijn zoon is 13 en die liep ook fluitend naar boven.
0: Ja. Ik merkte dat het ook emotioneel werd toen jullie hier kwamen, toch? Dat na afloop, want ik zag jou met je zoon. En toen hield ze het niet helemaal droog meer, toch?
2: Nee, mijn zoon brak ook even. En dan, weet je, dan mis je Yvette en hij zijn moeder natuurlijk even extra.
0: Ja.
2: En dus dat was een mooi moment ook.
0: Ik vroeg het vanmiddag ook aan je en ik ga het nu ook weer aan je vragen. Als Yvette dit nou zo mee had gemaakt, wat had ze dan gezegd?
2: Ja, dat ze gewoon trots is.
0: Ja.
2: Ja, en dat we zoveel geld opgehaald hebben voor dit mooie doel. En dat is ook wat ze heel graag, wat ze zelf ook heeft gedaan. En wat wij voortzetten. Dus wat zij in beweging heeft gezet, zetten wij nu voort. En dat is heel mooi dat we dat op deze manier mochten doen.
0: Ja, gaat het een traditie worden?
2: Dat weet ik niet. Maar in ieder geval dat we dit gaan voortzetten in wat voor manier dan ook, dat lijkt me heel mooi. En of dat de Alp du Zes is of een ander evenement of een andere manier van sponsorwerving. Zeker.
0: Nou ja, we hebben met liefde bij Radio 10 hebben we de veiling zijn we gestart. Dat is een maand geleden. En we hebben daar ongelooflijk veel geld opgehaald. Samen met jullie natuurlijk.
2: Ja, bizar.
0: 133.000 euro. Daarmee het bedrag van.
2: Inmiddels al 138.000.
0: Inmiddels al 100, tuurlijk. Het gaat sneller dan het licht.
2: Gaat gewoon door, hè?
0: Ja, die klavertjes 4, die helpen echt ook gewoon. 25.020.619 euro. Nogmaals, ik heb het opgeschreven, want anders onthoud ik het niet. En het is zo'n astronomisch bedrag. Wij vonden het een eer om dit voor je te doen. Jij zei steeds tegen ons, nou, dankjewel. Maar dank jullie dat we jullie mochten volgen. En dat het was voor ons ook een bijzondere reis. En ik denk dat iedereen super trots is ook op Yvette. Ik heb haar nooit ontmoet. Ik ken haar niet. Maar wat ik wel weet is dat zij ontzettend van R.E.M. hield. Toch?
2: Ja, heel mooi. Shiny Happy People.
0: Shiny Happy People. En ik denk dat je, als je van ons allemaal een groot applaus krijgt, dat wij allemaal shiny happy people zijn. En heel trots op jou en je familie zijn, Paul.
2: Top. Wow.

gemaakt. En dit jaar voor de Alpe d'Huez heeft het bedrag opgeleverd 25.020.619 euro. Een ongelooflijk bedrag. En dit was de Alpe d'Huez 2026.

0: geld ophalen voor levensreddend onderzoek naar kanker.
1: Ja, en het team dat het meeste geld van allemaal heeft opgehaald is Alp Divet. Dit is het team rondom de vorig jaar overleden Yvette. Zij laat twee kinderen, Twan en Anouk, van 8 en 12 jaar achter. En ook haar man Paul. En de afgelopen weken hebben ze gevolgd en een hele veiling georganiseerd. Twee dagen geleden maakten we aan Paul bekend hoeveel het is geworden.
0: Een bedrag van 100.900 euro.

0: dieren zijn verbonden door verlies.
1: Dat heb je mooi omschreven.
0: Ja, dat is echt zo. Want iedereen is een dierbare kwijtgeraakt. Ze zijn allemaal aan het lopen, rennen, fietsen om diegene te herinneren.
1: Dat saamhorigheidsgevoel, dat we zijn met z'n allen één, dat heerst over maar is hier heel erg. Hè?
2: Jij bent John, toch?
3: Ja, John Bruin.
2: En jij gaat zelf ook fietsen?
3: Ik ga zelf ook fietsen.
2: Oké, okay. En heb je iemand in je hoofd als je morgen over de finish gaat?
3: Nou raak je me wel. Ja? Maar dat geeft niet. Ja, met name een collega van mij die 2 jaar geleden ziek is geworden. En mede dankzij Alpe6 en de medicijnen die hij heeft kunnen krijgen, is hij er nog. Ja, hij staat mij heel erg na. En dit is één van de redenen waar ik het dan voor doe.
4: Ik ben een 23 uit de diagnose kanker. Ik kreeg longkanker met uitzaaiing naar de botten. Daarna heb ik nog in de pijnier kanker gekregen. Ik heb net voordat we naar de Alpe6 kwamen, heb ik het goede nieuws gekregen. Dat ik

0: is nog jonger, hè? Dat is toch eigenlijk oneerlijk?
1: Ja, ja, klopt. Het is oneerlijk. In het begin was ik ook echt heel boos. Maar goed, we doen dit ook zodat andere kinderen dit misschien niet zo hoeven mee te maken.
2: Afgelopen juni is mijn vader gevallen tijdens een valpartij met de racefiets. Toen kreeg hij op de eerste hulp te horen dat hij ook ziek was, ook kanker. Die zit nu volop in zijn behandeling. Dus ja, crème voor pa.
3: Ja, het is een hele bijzondere dag vandaag. We staan boven op de berg van de Alpe d'Huez voor de actie Alpe d'Huez. De ochtendshow met Gordon en Fraukje en ook de middagshow met Gijs Staafman zijn live vanuit de studio hier op de berg. Ik ook. Ik kijk ook uit op een mensenmassa bij de finish op dit moment. Mensen die alle deelnemers steunen, die zich inzetten voor dat goede doel, de strijd tegen kanker. En het levert hele bijzondere verhalen op. Kimberly, wat denk je dan? Wat gaat er dan door je heen?
4: Een gevoel van onmacht, verdriet. Ja, heel veel verschillende emoties.

0: nog helemaal fris uit.
1: Ja, we hebben het geweldig gehad samen.
2: Zo leuk.
1: En we hebben zulke mooie verhalen gehoord. Dat gaf ons ook energie.
2: Alle bijzondere, lieve mensen langs de kant van de weg.
1: Ach, die dragen de hele dag zitten. Hè? Ook nu in de regen, om je aan te moedigen. We zijn echt de berg opgeduwd. Ja.
0: En nu?
1: Ja, nu gaan we slapen.
3: We zijn er, hè? Hey.
0: Hoe ging het?
3: Ja, je voelt die benen niet, hoor. Je weet waarvoor je het doet.
4: Ja. Wat zou Yvette gezegd hebben als zij dit gezien zou hebben?
3: Ja, ze is onwijs trots, maar ook super dat we dit met elkaar doen. Zeker hier in de bergen, haar favoriete gebied waar we vaak kwamen. En dan hier zo te mogen doen. En ja, het is gewoon super mooi.
5: Hoe was het?
6: Ja, fantastisch. Dat is gewoon voor haar gefixt hebben, maar ze had er gewoon bij moeten zijn. Ja. En ik wist er. Maar ja, we hebben het wel geschaft. Voor haar. En ze zit hier.
4: Nou jongens, jullie zijn er!

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Oranje.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
2: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Jij op vakantie?

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren-slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Voordat ik hier manager...

0: soep. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Waren we weer terug in Hilversum. Reguliere programmering. Zo dadelijk beginnen we met de top 4000 classics. Nu eerst het nieuws van 9 uur.
12: Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim €25 miljoen. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Dan het Radio 10 Weer van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden.
13: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio.

we de afgelopen weken naartoe hebben gewerkt. Met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Nou, dat is meer dan gelukt, hè. De 20e editie van Alpe d'Huez zit er inmiddels op. Met een prachtig resultaat. Je hoorde het al bij Gijs. Het evenement heeft dit jaar ruim 25 miljoen euro opgeleverd voor KBF. Ja, natuurlijk komt er dan een punt dat je dan ook weer overgaat tot de orde van de dag. Maar ja, ik wil toch wel even zeggen dat we met z'n allen enorm trots mogen zijn op hetgeen we hebben bereikt. Zowel van deze kant van de radio, als ook aan de luisterende kant, met al die donaties. Dankjewel. Goed, en dan nu weer even lekker relaxen met een paar uurtjes nog met het leukste en het lekkerste uit de top 4000. Heb je een suggestie?

0: Charlize, I love your smile. En zo is het, want ja, een glimlach kan meer doen dan 1000 woorden. Tenminste, dat zeggen ze wel eens. En de lach op zich, hè, als je die eenmaal te pakken hebt... dat is... ja, dat is toch even lekker, hè? Ja. Nou.
1: Yes!
0: Ja, nee, nu is het wel weer genoeg.
2: Wil je meezingen tot de zon ondergaat? App nu tickets. En maak kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Ja, ik had het er net al even over. Dit is jouw kans op tickets, hè?
1: Ik vind het helemaal mooi.
0: Ja, ik ook. Kom maar door via de radio, Tine. Stuur het woordje tickets om kans te maken. En wie weet spreek ik je zo. Nu, Bruce Springsteen.

0: dat je welkom bent.
1: Alle info op radio10.nl.
2: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
3: De vriendelijke specialist.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches sounda lookin' like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké.

0: Maroon 5, ja, dit was de hoogste van de in totaal 9 noteringen die ze hadden in de afgelopen editie van het Top 4000. Mooi liedje, Memories.
1: Tickets van 10 voor Live on the Beach.
0: Zo is het maar net. Nou, het ging aan verlos, hoor. Maar we pakken er gewoon eentje. Die moet ik dan aantikken en dan gaat hij vanzelf bellen. En hij gaat al over, dus ik zou zeggen, neem maar op.
2: Goedenavond.
0: Paula.
2: Hi.
0: Hi. Hallo.
2: Hallo. Dit is Radio 10,
0: zeg. Zeker wel. Je spreekt met Edwin Auwehand. Hallo.
2: Oh, wat leuk.
0: Even benieuwd. Even een eerlijk antwoord dan. Hè. Zat je daar al lang op te aarzen? Of is dit echt een lucky shot? Dat je denkt, nou, ik ga gewoon eens even appen en dan zien we het wel.
2: Nou, ik heb de hele dag naar OPTS geluisterd.
0: Mooi, hè?
2: Ja, super.
0: Ja, een geweldig resultaat.
2: Ja.
0: Ruim 25 miljoen euro.
2: Ja,
0: dat was echt een prachtig evenement weer. Maar dit is dan voor jou het toetje nog een keer, zeg maar.
2: Ja, nou, het toetje is wel het bedrag, hoor.
0: Ja, hè?
2: Ja, ik heb zelf ook met kanker te maken gehad. Mm-hmm. Ik heb borstkanker gehad in 24. Dus, en daar ben ik gelukkig van geopereerd en alles is goed.
0: Mooi.
2: En ja, dit is gewoon verschrikkelijk. 1 op de 3 mensen, dat is gewoon iets wat de wereld uitgeholpen moet worden.
0: Zeker, zeker.
2: En dat kan door deze actie, absoluut. Ik geloof erin dat er ooit een medicijn komt of een behandeling of wat dan ook, waarmee dit gaat helpen.
0: Nou, er is heel veel geld voor nodig, maar vandaag hebben we behoorlijk in de bus geblazen met z'n allen, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Even weer terug naar waar het om ging. Want nou ja, het is toch leuk dat je het wint.
2: Ja, ja, zeker. Ik ben heel blij. Want ik heb ooit in Burgaafsteden op de camping gestaan. En Renesse.
0: Oh ja, maar dit is op het strand van Scheveningen.
2: Scheveningen, ja.
0: Ja, ja, nee, oké. Okay.
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Maar ik wou je bij deze daar even officieel feliciteren. Ja hoor. 2 tickets voor het startconcert. Guus Meeuwis en Bluff live on the beach. Jij bent erbij. Op 3 september op het strand van Scheveningen.
2: Ik ga hem helemaal vrijmaken.
0: Wat ga je doen? Wat zei je nou?
2: Ik zeg, ik ga die dag helemaal vrijmaken.
0: Oh, oké. Okay. Heel goed. Ja, dat is wel natuurlijk wel zo lekker. Even een groot kruis erin en zeggen we, jongens, het is allemaal wel. Ik heb wat te doen op die dag.
2: Ja, zeker. Super.

ik schat zo in dat we deze Roep Chicago ook in de komende editie van de 80's en 90's Top 1500 weer tegen gaan komen. Vorig jaar stonden ze erin met twee liedjes. Nog even nagekeken. Maar laat ik er even een cliché in gooien. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Nee, maar ik begin er even over, omdat we morgenmiddag de stembussen weer gaan openen voor die lijst. Ja, de stemweek voor de 80's en 90's Top 1500 gaat morgen van start. En ja, de lijst zelf die gaan we dan dagelijks uitzenden van maandag 15 juni tot en met vrijdag de 26e. Maar goed, first things first, hè, eerste stemweek. Vanaf morgen einde middag kun je dus je favoriete 80's en 90's liedjes indienen via Radio 10.

0: Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Attentie, attentie, alle dames opgelet! Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
4: Albert Heijn. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
0: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Zometeen uiteraard meer top 4000 classics. Onder andere muziek van Wakefield en REO Speedwagon staat al klaar. Nu het nieuws van 10 uur.
6: In het Zuid-Hollandse Maassluis staan de gemeenteraad en de burgemeester lijnrecht tegenover elkaar over asielzoekers. Burgemeester Jack de Vries wil de spreidingswet uitvoeren en meer asielzoekers opvangen. Maar de coalitie van Leefbaar Maassluis en de VVD houdt vast aan 0 opvangplekken, bleek tijdens de raadsvergadering vanavond. President Zelensky wil snel met president Poetin praten over de vrede in Oekraïne. In een publieke brief pleit hij voor een volledig staakt het vuren tijdens die gesprekken. Volgens Zelensky zijn er genoeg landen die willen bemiddelen als Rusland er maar voor open staat. Hij stelt Poetin voor om een datum af te spreken. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van den Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. En Oranje tegenstander Zweden heeft ook zijn 2e oefenwedstrijd voor het WK niet gewonnen. In Stockholm speelden de Zweden met 2-2 gelijk tegen Griekenland. Maandag verloren ze al met 3-1 van Noorwegen. In de groepsfase van het WK is Zweden de 2e tegenstander van Nederland. Dan het radioteam weer van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Elders blijft het zo goed als droog. Met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een graad of 17.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

zoek waren naar een gezicht en een stem voor ja, een nieuw projectje. En dat werd dus Wakefield. Nou ja, inmiddels is ze wel in een andere fase beland. En de afgelopen jaren bracht ze ook muziek uit onder, nou, haar eigen naam, onder Sané. En ze deed in 2018 zelfs nog een poging om Denemarken te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Maar dat is niet gelukt, want ze kwam niet door de nationale selectie heen.

in de komende minuten weer andere artiesten. Ik noem daar een Bon Jovi, Doe Maar, Pink zo dadelijk. En nu eerst I Just Can't Help Believing. Ja, ik herhaal de titel nog een keer. I Just Can't Help Believing. Dan komen we uit bij Elvis. I just

Ochtendje Willow, Cover Me in Sunshine. Ja, juist die Willow die speelt op dit moment een opvallende rol in het leven van haar moeder. Want aanstaande zondag presenteert Pink voor het eerst de Tony Awards. Zijn de belangrijkste prijzen in de musical- en theaterwereld. En hoewel ze ja, zonder moeite een showtje geeft, gaf ze deze week toch wel toe dat ze daar best zenuwachtig voor is voor het presenteren van die Tony Awards. Maar haar dochter Willow die komt dan in beeld, want die is namelijk helemaal gek van musicals en Broadway. En ja, volgens Pink was Willow zelfs degene die haar aanmoedigde om vooral ja te zeggen tegen die presentatieklus. Sterker nog, het gezin brengt tegenwoordig veel tijd door in New York, zodat die dochter van haar, Willow, haar droom om ooit op Broadway te staan kan najagen. Top 4000 Classics, nu met Doe Maar. We gaan voor de bom.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: die anders doet.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: 3 september, Strand van Scheveningen. Het grootste strandconcert van Nederland. Guus Meeuwis en Bluff, live on the beach. Het grootste strandconcert van Nederland. Mis dit niet. Ga voor tickets en info naar liveonthebeach.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

Nou, soms moet je ook een beetje mazzel hebben dat het juiste liedje jouw kant op komt. En in dit geval was dat zeker zo. Want in eerste instantie zou dit eigenlijk richting de groep TLC gaan. Maar op het laatste moment werd er toch van afgeweken en kwam hij bij Toni Braxton terecht. Breathe Again bij de top 4000 classics. Zo dadelijk nog met een man uit Berlijn die van een huis aan een meer droomde en daar een hit van maakte. Nu weer

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox met zijn droom van het ideale leven. En dan het liefst mit einem Haus am See. Ja, vraag iemand wat hij van de Duitse taal vindt en je krijgt soms gemengde reacties. Maar bij deze even een leuk weetje. Uit onderzoek is gebleken dat we een taal in muziek anders beoordelen dan wanneer iemand diezelfde taal gewoon spreekt. Muziek verandert letterlijk de manier waarop ons brein naar een taal luistert. Nou, bij deze zetten we dan de grijze massa weer even aan het werk. We switchen van het Duits, nou ja, dit is het Nederlands natuurlijk, naar het Engels. Even kijken hoe deze binnenkomt. Sweetheart.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
2: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: Help!
8: GWC!
7: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moesten we het poep mengen. Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
13: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar €6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Leuk dat je er nog bij bent. Top 4000 Classics. Zo dadelijk met Gabriel en David Bowie staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
11: Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk. Want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Miniled Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
15: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor live.

Gabriel, Out of Reach. Ja, mooi hè, alsof je een kaarsje uitblaast. Ik hou ervan. Nee, maar deze Gabriel was best wel even een tijdje van de radar. Maar dat was een bewustie. Ja, ze was minder actief om haar kinderen groot te brengen. Daar ben je natuurlijk wel even mee bezig. Maar die missie is nu min of meer volbracht. En sinds een jaar of twee is ze zeker weer actiever. Onder andere met een nieuw album. En vorig jaar heeft ze een grote tour gedaan. Inclusief echt een groot concert in de O2 Arena in Londen. Dus ja, zo zit dat. Nu haar voor kinderen volwassen zijn, heeft ze dus weer alle tijd voor muziek. En ze vertelde onlangs dat ze zich vrijer voelt dan ooit en meer plezier heeft in haar carrière dan vroeger. Kortom, deze meid zit er gewoon lekker in. Nou, hopelijk jij ook aan de andere kant van de radio, dat je er lekker in zit. En dan kan ik ook nog ook wat fijne hits meegeven uit de Top 4000. Dan hebben we het in de komende minuten onder andere over George Ezra. R.E.M. komt voorbij. Zometeen de Pet Shop Boys. En nu eerst een heerlijk liedje dat je denk ik echt wel even...

0: Pet Shop Boys, Suburbia.
1: Ja, de inspiratie voor dit liedje kwam door een film die in die tijd was uitgekomen. Hè? Ik ben iets van 3 jaar eerder. En dan hebben we het over de gelijknamige film Suburbia. Waar overigens ook nog een muzikale connectie in is te vinden. Want, nu komt-ie, de bassist van de Red Hot Chili Peppers, Flea, die speelde daar ook in mee. En, nou, ook wel grappig, daar kwam ik pas veel later achter. Wist je dat diezelfde Flea van de Peppers ook een rolletje had in Back to the Future 2 en 3? Echt waar, zoek maar eens op Needles Back to the Future. Op Google, dan zie je gelijk een afbeelding. Herken

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
4: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
19: Van 12 uur.
20: De grootste hitlijst aller tijden.
19: Edwin Ouwehand.
21: Thans Duider van CZ Vega zag ik aangevraagd in de app. Nou, doen we straks zeker nog hoor. Nieuwe

Stel je voor, je zit in een restaurant, je kijkt wat om je heen, je vangt flarden van gesprekken op en je denkt eigenlijk nergens bijzonders aan. En dan ontstaat er ineens iets. Ja, waar heb ik het over? Nou, het begon ooit als een liedje zonder muziek. Gewoon Suzanne Vega die een verhaal vertelt over, nou ja, wat ze daar hoorde in dat restaurant. Pas toen een paar jaar later een beat onder werd gezet, groeide het uit tot een wereldhit. Ik heb het over Tom's Diner.

Japan is die toch ook wel een redelijk bekende dokter in de muziek. Dr. Beat, de Miami Sound Machine bij de Top 4000 Classics. En daarvoor trouwens op verzoek van Dennis, Suzanne Vega en Tom's Diner. Radio 10, nu Casey and the Sunshine Band en Shake, Shake, Shake Your...

0: Radio 10. Ja, we lopen alweer tegen het einde van deze Classics voor deze donderdagavond. En dus gaan we zo dadelijk richting de nacht van 10. Maar dat doen we dan wel in stijl, hè. Dat doen we wel in een...
1: Mooie wagen.
0: Ja, zeker wel. Tracy Chapman en Fast Car. Graag tot

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus.

0: makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
4: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Het Twentse dorp Glanenbrug is getroffen door een kleine tornado. Er kwamen zo'n 20 schademeldingen uit het dorp vlakbij Enschede. In één straat zijn daken van huizen afgewaaid. Daarbij is asbest vrijgekomen en in tuinen gewaaid. Daarom mogen mensen in Glanenbrug even geen groente of fruit uit hun tuin eten en de tuin niet gebruiken. Het bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Dat wordt geregeld via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Daarin staat al dat alleen Europese bedrijven mogen meebieden vanwege de veiligheid. DigiD wordt nu beheerd door een Brits bedrijf dat leek in Amerikaanse handen te komen, maar het kabinet verbood die overname. Het houten flatgebouw Sawa in Rotterdam is verkozen tot beste gebouw van het jaar. Er zijn geen andere gebouwen met zoveel hout als hier. En dat is een voorbeeld voor andere bouwprojecten, zegt de jury. De prijs werd toevallig ook in Rotterdam uitgereikt. Dat gebeurde in het centrum van de stad, in de Markthal. De vuvuzela's zijn deze zomer niet toegestaan in de stadions op het WK. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. De FIFA noemt de vuvuzela specifiek in de lijst met verboden spullen, net als fluitjes en toeters. Het Radio 10 weer door Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral veel zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach.

Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zou eigenlijk wel gebeuren, maar er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. De havens van Antwerpen en Brugge krijgen een Nederlandse directeur. Dat is Rob Smeets geworden, die sinds april al waarnemend directeur was. Toen stapte Jacques van der Meijden op als CEO na 10 jaar. Smeets gaf in april al aan dat hij graag langer zou blijven. En nu mag hij dat ook voor de komende 6 jaar. Komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelredome. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. Nederland zag geen reden voor een verbod. En het lichaam van een Frans meisje van 11 dat sinds vorige week werd vermist in de buurt van Toulouse...

0: Ze is gevonden in een graansilo. Kort na de verdwijning werd al iemand opgepakt. Hij zei dat hij het meisje had afgezet bij een zwembad, maar zijn verhaal klopte niet. De man was al bekend bij de politie voor verkrachting van minderjarigen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral aan zee veel zon. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Live on the Beach. Radio 10.

Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken.